0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Woensdag 17 juni. Goedemorgen. Goedemorgen aan Aneeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Fijn dat je er bent. Ondanks alle verkeersproblemen onderweg.
3: Het duurde eventjes.
2: Om van Zwolle richting Hengelo te komen valt niet mee deze dagen. Maar goed, er valt wel meer niet mee deze dagen. Het kabinet heeft namelijk ingrijpende maatregelen aangekondigd om de stikstofuitstoot terug te dringen.
3: En die gaan dan vooral veehouders aan. Je hoort straks de eerste reacties op de plannen.
2: De derde demonstratie in Vriezenveen in 3 weken tijd tegen de opvang van vluchtelingen is heel rustig verlopen.
3: En we praten door over demonstranten tegen asiel die door het hele land trekken.
2: Het weer voor vandaag, het verkeer, de burgemeester van de dag. En ook nog heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons bij
0: Radio Oost.
2: Zo is dat. We beginnen met Michael Jackson en Paul McCartney en Say, Say, Say.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze woensdagochtend, de 17e van juni. Het wordt al een eerste warme dag. Maar, Anna Neeltje, wat staat ons nog meer te wachten?
1: De IJsselwerken gaan dan vandaag echt beginnen. De IJsselwerken zijn onderdeel van het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma. Het HWBP, de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Rond de 1400 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen worden de komende 30 jaar versterkt. Dat gaat in onze provincie om zo'n 190 kilometer dijk. Bij de IJsselwerken gaat het om de aanpak van 29 kilometer van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Bestuurders, experts en betrokken bewoners geven vandaag het officiële startsein voor de werkzaamheden.
0: Dan het gerechtshof in Arnhem. Daar dient vandaag het hoge beroep in het kort geding over de asielopvang in de Zwolse wijk Stadshagen. Hebben we al veel over bericht natuurlijk. Gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van een nieuw AZC in De Tippen. Zo heet dat deel van de wijk, voor 400 vluchtelingen. Aantal omwonenden heeft daarop een stichting opgericht en blijft maar protesteren en procederen tegen de komst van het AZC. En met dit kort geding wil de stichting dan de gemeente dwingen de voorbereidingen te stoppen. De rechtbank gaf eerder de bewoners ongelijk. Daarop zijn ze in hoger beroep gegaan. Het AZC moet volgend jaar in gebruik worden genomen. Een locatie waar Zwolle nu 300 asielzoekers opvangt, gaat namelijk begin volgend jaar dicht.
1: Meerdere verdachten staan vandaag voor de rechter in Zwolle op verdenking van drugssmokkel. Ze zouden internationale drugstransporten met zeilboten hebben georganiseerd. Dat gebeurde onder meer vanuit Deventer. De mannen kochten zeilboten, zeekaarten en satelliettelefoons en zouden in opdracht van drugsbazen de transporten hebben voorbereid. Onder de verdachten is er ook een uit Zwolle. Bij huiszoekingen 2 jaar geleden zijn gegevens, dragers, documenten, geldverdovende middelen, auto's en zeilboten in beslag genomen.
0: En weer die zeilboten. Dan de G7 van de grootste westerse economieën. Die wordt vandaag afgesloten in Evian in Frankrijk. Leiders van Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en de EU hebben gepraat over zaken als grondstofvoorziening, steun aan Oekraïne, kinderbescherming en online veiligheid, georganiseerde misdaad en illegale geldstromen. Hebben ze aan 3 dagen vast niet genoeg tijd gehad. Ook de Oekraïnse president Zelensky en de leiders van de Golfstaten deden mee aan de top.
1: De Franse president Macron ontvangt de Amerikaanse president Trump vanavond in het paleis van Versailles voor een gala-diner. Trump krijgt ook een rondleiding door het paleis.
0: Oh.
1: Er is een lichtshow met de fonteinen in de tuin en een vuurwerkshow. Nou, dat zou de relatie tussen Trump en Macron wat moeten verbeteren.
0: Ja, een beetje royalty dan in Versailles.
1: Ja, ben benieuwd.
0: Voelt hij zich echt de zonnekoning? Wordt hij weer gepamperd, heet dat. Nog meer internationale zaken, maar dan in eigen land. De Japanse keizer en keizerin zijn namelijk vanaf vandaag op staatsbezoek in Nederland. De relatie tussen Nederland en Japan gaat 426 jaar terug. Heb ik ook zelf niet bedacht, maar dat heb ik ergens opgezocht. Toen kreeg Nederland een aparte status in Japan. Nederland mocht namelijk als enige westerse land rechtstreeks gaan handelen met Japan. Daarover gaat vandaag niet. Nou, misschien ook wel trouwens. Het Paleis op de Dam is in ieder geval een welkomstceremonie. Vanavond het staatsbanket. Staatsbezoek begint officieel dus vandaag. Maar de keizer en keizerin zijn al een paar dagen in Nederland.
1: Ja, ik had een foto gezien. Want ze hebben samen de voetbalwedstrijd Nederland-Japan gekeken.
0: Ook dat. En zij hadden al een fotoshoot in Apeldoorn.
1: Ja,
0: het is toch mooi.
1: De belangrijkste prijzen voor kinderboeken. De zilveren griffels en penselen worden uitgereikt. De griffels gaan naar de best geschreven kinderboeken. De penselen naar de best geïllustreerde kinderboeken. Nieuw dit jaar is de groene griffel. Voor een kinderboek dat natuur en duurzaamheid op een bijzondere manier verbeeldt.
0: Dan is het ook weer een dag ergens van natuurlijk vandaag. Het is namelijk internationale dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte. Spreekt misschien niet direct aan, maar die World Day to Combat Desertification and Drought is al uitgeroepen om aandacht te vragen voor woestijnvorming en droogte natuurlijk.
1: En dat
0: zijn, je verwacht het niet. En dat zijn problemen die wel internationale aanpak vereisen. Die verdroging is namelijk een van de oorzaken van de afname van de biodiversiteit. En dat is wel ernstig.
1: Absoluut. De 10 winnaars van de Buma NL Awards worden vandaag bekendgemaakt op de zogenoemde Buma NL Pre-Party.
0: Kijk.
1: De 10 winnende nummers worden bekendgemaakt in willekeurige volgorde. Wie dan de nummer 1 wordt, hoor je maandag 28 september tijdens de uitreiking van de awards. De Buma NL Awards zijn de prijzen voor tekstschrijvers, componisten en artiesten van het volksrepertoire.
0: Kijk eens aan het volkse repertoire. Dan de loting voor de tweede kwalificatieronde voor de Europa League is vandaag in Nijon in Zwitserland. En dat is de ronde waar FC Twente ook aan gaat meedoen. Twente wordt gekoppeld aan een geplaatst team. En dat kunnen er heel veel zijn. Van Benfica tot FC Midtjylland. Maar ook Paphos FC, jou wel bekend.
1: Absoluut.
0: Of Derry City, ja, ook bekend, zouden uit de koker kunnen komen. Een uitgebreide analyse daarvan vind je op onze website.
1: De Disney-Pixar-animatiefilm Toy Story 5 komt vandaag in de Nederlandse bioscopen. Word jij daar een beetje enthousiast
0: van? Ja, daar word ik wel. Nou, de 5. Na 2 vond ik het wat minder worden. Maar ik ben een zeer groot fan van de eerste Toy Stories.
1: Dus deze ga je ook
0: wel kijken? Ja, die ga ik wel. Ik weet niet of dat in de bioscoop gaat gebeuren, maar uiteindelijk ga ik wel kijken.
1: De eerste Toy Story film kwam uit in 1995 met de stemmen van Woody en Buzz Lightyear door Tom Hanks en Tim Allen. Het werd een wereldwijd succes. Ook in Toy Story 5 komt speelgoed weer tot leven en moet de concurrentie aangaan met een tablet.
0: Zo is dat. Ik heb een Buzz Lightyear thuis staan.
1: Oh.
0: Een sprekende Buzz Lightyear.
1: Nou.
0: Ja, en dan druk je op een knopje en zegt hij: To infinity and beyond.
1: Ja, leuk.
0: Dit nummer komt uit de Toy Story 1. Randy Newman over die betrouwbare speelgoedjes. You've got a friend in me. You've got a friend.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You, om bijna 7:50 op Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: De papieren versies van de kranten zijn weer binnen, Annaertje. Wat staat erin?
1: Het AD heeft een groot artikel over het stikstofplan, waar we het net ook al over hadden. Veehouderijen binnen 1 kilometer rond grote natuurgebieden, die moeten flink gaan inkrimpen. Nou, het is een van de ingrijpende maatregelen waarmee het kabinet stikstofproblematiek wil gaan aanpakken. Nou, hier wordt bijvoorbeeld genoemd dat dat gaat gebeuren in de Peel in Brabant, in de Veluwe in Gelderland. Nou ja, welke gebieden dat dan in Nederland precies zou gaan, dat, of in Nederland, in Overijssel, is ook Nederland natuurlijk, is nog niet helemaal bekend. Dat gaan ze allemaal nog bekendmaken, maar het zou in ieder geval om de Sallandse Heuvelrug gaan. Nou ja, in ieder geval komen er zo'n 20 grote natuurgebieden, zones van 1 kilometer. En daarin mag dan minder stikstof worden uitgestoten. Nou ja, dat zal dus effect hebben op de boerenbedrijven die daar zitten.
0: Ja.
1: Ja, en om welke bedrijven dat gaat en waar precies, dat moeten we dus nog even afwachten.
0: 5 jaar de tijd hebben ze om het aan te passen. We gaan erover praten, uitgebreid over praten, straks na 8:00. En je hoort al politieke reacties zo dadelijk. Dan de opening van NSC. Yezilgus, de minister van Defensie, wil gevoelige gegevens per direct offline. 2 andere ministeries weigeren vooralsnog informatie over militaire infrastructuur te verwijderen. We hadden daar laatst ook een bericht over, een artikel over, over infrastructuur die wel erg makkelijk te vinden was in Overijssel. Ja, er stonden gewoon pijltjes daar waar belangrijke leidingen liepen. Nou, dit soort zaken wil dus de minister van Defensie niet meer. Het moet offline. De vijand moet niet te veel kunnen meekijken.
1: Zo is het. Tubantia heeft een artikel over ijs. Ja, het wordt de komende dagen weer warm. En dan gaat een ijsje er wel in.
0: Gewoon origineel bedacht.
1: Ja, hè? Ja. Maar dat bedenk ik even, hè?
0: Oh, of dit
1: ja,
0: gaat
1: dus
0: allemaal iets anders.
1: Nu ben je mij, pak je mij aan.
0: Nee,
1: maar
0: sorry,
1: plastic wegwerpbestek is al sinds 2021 bij wet verboden.
0: Ja.
1: Maar als je in de meeste ijssalons komt, dan krijg je gewoon plastic lepeltjes. Nou, dus ook bij Van der Poel IJs in Enschede. En dat is natuurlijk lang niet de enige. Plastic bestek, zakjes, ijslepeltjes. Ze worden eigenlijk in heel veel afhaalrestaurants en ook drankteentjes nog wel gezien. De plastic rietjes zijn wel afgeschaft. Maar volgens deze ijsboer werken die kartonnen lepeltjes gewoon niet. Ze hebben er wel mee geëxperimenteerd. Maar ze waren niet al te sterk. En na meerdere happen ijs werd het materiaal zompig.
0: Net Donald Trump, die heeft de kartonnen rietjes verboden, want dan vond hij niet lekker drinken.
1: Ja. Ja. Ja, zo
0: ja,
1: kan
0: mensen,
1: dat gewoon
0: je moet er wat
1: verkeren.
0: Voor over hebben. Ja, of neem je eigen lepel mee. Hè?
1: Dat is best een goed idee. Maar ja. Ja, goed, dan moet je dus op dit soort dagen eigenlijk altijd
0: een
1: lepel
0: bij hebben. Ja, zo'n klein theelepeltje in de zak steken.
1: Ja. Nou. Neem niet al te veel ruimte.
0: Je hebt toch je telefoon ook al bij, je maakt er een magneet aan, komt het goed. Ja. Opening van de Volkskrant, we zien wat mensen op huistuin- en keukenladdertjes. Nee, dit zijn wel professionele ladders, maar over een hek klimmen. Ze zijn ook deels gemaskerd, het zijn duidelijk demonstranten. Het zijn demonstranten tegen datacenters. Verzet tegen de gulzige datacenters groeit namelijk. Ook in Nederland zijn ze het mikpunt van groeiend protest tegen Big Tech en AI. In Amsterdam keten de activisten zich al vast op een bouwplaats van een datacentrum van Microsoft. Met welk doel wordt dat ook gebouwd, vraagt een activist zich af. Het opslaan van kattenfilmpjes bijvoorbeeld? Vraagt
1: nou.
0: Cynisch. Het gros van wat er in de cloud staat is namelijk onzin.
1: Ja.
0: En het kost natuurlijk wel heel veel ruimte, elektriciteit, water en dat soort dingen. Ja, er staat natuurlijk wel veel meer op dan kattenfilmpjes.
1: Zeker, maar
0: en
1: er is natuurlijk
0: onze
1: wel...
0: Onze hele inderdaad maatschappij draait op data natuurlijk.
1: Ja, maar inderdaad ook wel een hele hoop...
0: Kattenfilmpjes.
1: De Telegraaf kopt kabinet sneller los van Amerika. Met een rigoureuze inhaalslag wil het kabinet namelijk af van de afhankelijkheid van de Verenigde Staten op het gebied van veiligheid. Nou, dit artikel gaat over de nieuwe plannen van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken, die Nederland eigenlijk wat meer op orde wil krijgen de komende jaren. In 2030 zouden we genoeg macht en kracht moeten hebben om ons eigen grondgebied te kunnen beschermen. Heb je daar een beetje vertrouwen in?
0: Nee. Ja. Maar we kunnen een poging doen. Dat lijkt me wel heel goed. Of dat ook gaat lukken, dat is nog, valt nog maar te bezien. Dan voor op Trouw. We hadden het net al over het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. Nou, we zien hem voor op Trouw staan. In traditioneel Japanse keizerdracht. Daaronder staat dan ook de kop. De kleren van de keizer. Trouw heeft er een uitgebreide fotoreportage over. Maar ook een artikel over prinses Ariane. Zij maakt namelijk haar tiara-debuut. tegenover de keizer.
1: Oké. Okay.
0: Ja? Had je dat al meegekregen?
1: Nee. Oh.
0: Ze zitten vandaag aan het staatsbanket bij de Japanse keizer en keizerin. Dan wordt haar tiara-debuut. Even kijken of ik het snel kan vinden. Jongste prinses vertegenwoordigt de drie dochters van Willem-Alexander. De eerste keer dat ze bij een staatsbanket of gala aanschuift. Daarbij hoort dan het dragen van een diadeem in het haar, zo'n half kroontje. Ja, jij weet het denk ik.
1: Ik weet wel wat het is, ja.
0: Heel goed. Nou, maar met luisteraars misschien niet.
1: Nee,
0: maar dat gaat ze dus voor de eerste keer dan dragen bij een officiële gelegenheid.
1: We zullen ongetwijfeld de foto's zien verschijnen.
0: Dat mag ik hopen.
1: Hoop je dat?
0: Ja, dat wil ik wel zien.
1: Als ik wat tegenkom, dan laat ik het je zien.
0: Ja, precies. Heb jij een diadeem?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik heb nu een soort koptelefoon op als diadeem, net als jij.
0: Wij beiden dragen een diadeem, maar het is bepaald niet ons debuut. Ach, Alaneeltje, I've been thinking about you. Dit is London Beat.

0: Je hoort ze niet zoveel meer. De Nolans, maar nu dus nog even wel. I'm in the mood for dancing. Maar eerst wil ik wel even het nieuws horen. Belangrijkste punten heeft Anne Neeltje.
1: De demonstratie in Friezenveen tegen de opvang van vluchtelingen gisteravond is rustig verlopen. De politie vreesde voor ongeregeldheden. Daarom stonden er motoragenten bij de toegangswegen en vloog er een drone boven het centrum en een veiligheidsrisicogebied rond het gemeentehuis. Het protest verliep rustig en zonder incidenten. Bij eerdere demonstraties in Friezenveen tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen moest de ME ingrijpen. Boeren die werken in stikstofgevoelige natuurgebieden kunnen te maken krijgen met ingrijpende nieuwe maatregelen. Het kabinet werkt aan een omvangrijk stikstofpakket dat Nederland van het stikstofslot moet halen. Volgens bronnen kunnen boerenbedrijven in aangewezen zones worden gedwongen te verduurzamen, verplaatsen of in sommige gevallen zelfs stoppen. Welke natuurgebieden in Overijssel precies onder de nieuwe regeling gaan vallen, heeft het kabinet nog niet bekendgemaakt. De NOS bracht eerder al naar buiten de Sallandse Heuvelrug, dat er in ieder geval één van is. En vandaag wordt het startsein gegeven voor de versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Bijna 30 kilometer dijk wordt de komende jaren versterkt en verhoogd, zodat het achterland beter beschermd is tegen hoogwater. De dijk moet het gebied beschermen tegen hoogwater dus. Als de dijk nu doorbreekt, kan het water tussen Olst en Zwolle 1 tot 3 meter hoog komen te staan. Een groot deel van Salland krijgt in dat geval te maken met wateroverlast. De dijkversterking is onderdeel van de IJsselwerken. Zo'n 1400 kilometer aan dijken, 400 sluizen en gemalen worden versterkt. In onze provincie gaat het om zo'n 190 kilometer dijk. Nou, meer daarover lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: En voor het weer gaan we naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: De zon scheen net even naar binnen, maar is ook alweer vertrokken. Deels achter een flatgebouw, maar ook deels achter de wolken. Het is nog voornamelijk bewolkt. Vanochtend is
2: ja,
0: onze constatering.
2: Voornamelijk, ja, inderdaad. Het is nu op de meeste plaatsen drijven er wolkenvelden over. Er zitten ook nog steeds gaatjes tussen. Ik zie bijvoorbeeld bij Zwolle nog steeds een gat in de bewolking vanuit de ruimte. En het is nog droog in onze provincie. In het noorden van Nederland, in Groningen en Friesland, daar zijn de eerste drupjes al gevallen. Want het blijft vandaag niet droog. Voordat de warmte gaat binnenkomen, waar we vanaf morgen aan moeten wennen, gaat er eerst een warmtefront passeren. En dat is in de loop van de ochtend. De bewolking wordt dikker nadat we een minimumtemperatuur hebben gehad van 11,7 in Enschede en 11,8 in Heino. Met een windje al uit een zuidelijke richting. En later vanochtend, vanaf een uurtje of 10, 11, gaat het dus vanuit het zuidwesten ook af en toe een beetje regenen of motregenen. Vooral in de kop van Overijssel, dus naar het noorden toe. Daar wordt het dan rond een uurtje of 3, 4 weer droog. Elders in het zuiden zal dat wat eerder gebeuren. En dan is het wachten op de zon. Dat wordt dus tweede helft van de middag en vanavond. En dan merk je gelijk dat we in de warme lucht zitten. Want dan gaat nog even die temperatuur een sprintje trekken naar zo'n 23 tot 24 graden.
0: Net voordat het
2: Weer donker wordt.
0: Weer donker wordt, ja, lekker dan. Voordat we naar bed gaan, wilde ik inderdaad zeggen. Nou, het klopt helemaal wat jij allemaal zegt. En daar twijfel ik geen moment aan. Maar het wordt ook bewezen door Petra, onze krantenbezorgster. Overwegend bewolkt is het boven Hellendoorn. Hier en daar een stukje blauwe lucht, 14 graden. En Jan stuurt weer een foto van tussen de zandbergen bij Hasselt. Of hij daar nou woont bij de zandwinning. Ik heb geen idee, maar er komen altijd foto's van zandbergen. En daarachter zien wij een zeer bewolkte lucht waar de zon nog net doorheen piept. Ja. Vandaag dus vooral bewolkt en dan gaat het inderdaad wat drukkend worden tegen de avond. En die drukkendheid, die benauwdheid, dat gaat een beetje overheersen, hè, de komende dagen.
2: Ja, het wordt warm, maar de

0: Luchtvochtigheid neemt toe. En deze combinatie leidt ertoe dat we naar een warme periode gaan. Zeg maar een hete periode. Want ik heb het over temperaturen vanaf vrijdag boven de 30 graden. 33, 34 graden. Maar vooral door de luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. Drukkend ook. Daar wordt ook voor gewaarschuwd. Denk ik vanaf morgen, overmorgen door het KNMI. Met een nationaal hitteplan. Maar daarvooruit hebben we dus vandaag nog een dag met normale temperaturen. 3, 24 graden, eind van de dag, komende nacht 15 graden. Dan merk je al dat we in de warme lucht vertoeven. Maar het is wel helder. En morgen schijnt de zon volop tussen wat wolkenveldjes heen. Het blijft droog en de temperatuur gaat door een zwakke tot matige zuidwestelijke wind al omhoog tot, 29 graden.
1: Oh ja,
0: dus wat dat betreft zitten we er niet ver vanaf. Ja, je krijgt geen tijd op de wedden, Marcel.
1: Nee.
0: En dan is het Hek van de Dam met op vrijdag dus 33 graden. Het is niet helemaal zonnig. In de nacht zal er al uit de wolkenvelden een drupje vallen. Dat is nog, stelt nog weinig voor. Overdag gaat die zon branden, loopt die luchtvochtigheid op. En dan aan het einde van de dag, en ik denk eigenlijk pas tegen de avond, dan moeten we eventjes toch even de berichtgeving in de gaten houden of er niet een paar hele stevige onweersbuien gaat ontwikkelen in deze energieke luchtsoort. En in het weekend en maandag blijft het tropisch warm in grote delen van onze provincie, met vooral op zaterdag ook weer kans op zo'n flinke onweersbui.
1: Vanaf morgen, Margot, dan is de heat on.
0: Yes,
1: zeker.
0: Oh, dat is een mooie.
1: Ja, ja. Dat, met name door de volgende plaat, die er toevallig stond, Margot.
0: Nou.
1: Kun je waarderen.
0: Zeker.
1: Agnetha Fatkoek van ABBA, je kent haar nog. De heat is on.

0: Heb jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Olivia Dean hoorde je om bijna 7:15 op Radio Oost. And so easy to fall in love. Het is ook easy om een noodradio te pakken te krijgen.
1: Nou, zeker als je maar blijft luisteren naar RTV Oost.
0: Zo is het, precies. Want deze weken geven wij bijna ieder uur een noodradio weg. Voor in je noodpakket. Een noodradio, wie meekijkt, kan hem zien staan op onze desk. Je kunt eraan slingeren. Hij heeft zonnepanelen. Hoe heet het? Zonnecellen. Heet dat? Een heel paneel wordt wat veel op zo'n radio. Het is maar een klein radiootje. Er zit een zaklantaarn in. Je kunt eraan slingeren en draaien, zodat je de stroom hebt. En het enige wat je hoeft te doen is te reageren of te appen, het liefst. Dus te appen naar ons op 06-4567-1331 of de knop via de site. Dan vind je hem al snel. En je hebt hem natuurlijk voorgeprogrammeerd in je toestel, onze app. Laat het weten dat je graag in aanmerking komt voor zo'n nightradio. En dan loten we.
1: Ja.
0: Ja, niet wie het eerst maalt, wie het eerst appt, die het eerst komt.
1: Het lot moet je gewoon gunstig gezien zijn.
0: Precies, dus kijk ons lief aan, dat helpt een stuk.
1: Ja, maar er worden er zoveel weggegeven dat je een goede kans maakt.
0: Ja, zeker. Maar de belangstelling is nog wel steeds groot. Ook na een paar dagen al van weggeven van radio's. Mensen willen ze graag hebben. En terecht, altijd goed als je die radio hebt.
1: Staat die bij jou?
0: Hij staat bij mij nog in de kast. Ja, in de kast.
1: Ja, nee, maar je hebt er wel een. Ja, ja, ja, kijk, in principe hopen we natuurlijk dat we hem allemaal niet nodig hebben.
0: Daarom, precies. Maar je kunt hem ook gewoon gebruiken. Hè. Gebruik hem vooral om naar Radio Oost te luisteren. Ook als er geen noodsituatie
1: Absoluut.
0: Is.
1: Absoluut, nee, daar heb je helemaal gelijk in.
0: Dat lijkt mij heel goed. En je kunt reageren als je een bepaald geluid hoort. En dat geluid, dat is dit. Radio Oost. Zo is het, kom maar door.

0: Andrew Gold. We kennen hem ook van Lonely Boy. Maar dit was ook een groot hit voor hem. Thank you for being a friend. Radio Oost is altijd je vriend. We hebben heel veel reacties binnengekregen op het noodgeluidje. Jullie die zijn heel alert, ook 's ochtends vroeg.
1: Dat is toch fijn om te weten, ja?
0: Dat is heel fijn om te weten.
1: En die noodradio is natuurlijk felbegeerd.
0: Die is zeer felbegeerd. Ja, dat blijkt iedere dag nog maar weer tot nu toe. Gelukkig wel. We hebben random weer iemand eruit gekozen. Eens kijken of die random iemand de telefoon opneemt. Random dit onbekende nummer aan accepteert.
1: Rent nu door het huis omdat de rest van het gezin nog slaapt.
0: Ja, dat zou best kunnen. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Met Anja?
2: Ja, dat klopt.
0: Dag Anja, met Marcel Oosten, Radio Oost.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, je had gereageerd op de noodradio-oproep.
2: Ja, klopt.
0: Je hebt hem.
2: Nou, dat is mooi.
0: Hij is voor jou.
2: Heel blij mee.
0: Heel goed zo. En je had nog geen noodradio, denk ik, dan?
2: Nou, nee. Ik kwam toevallig van de week dat pakketje van de noodpakketje tegen. En we gaan verhuizen. Ik denk, nu moet er toch echt een keer van komen om een noodpakketje op te halen.
0: Oh, heel goed. Ja, want ook nog geen noodpakket in huis dus.
2: Nee, ja,
0: wel een keukenkastje vol blikjes, toch? Die heb je alvast binnen.
1: Flessen water.
2: Ja,
0: flessen water. Zeker,
2: ja. Dat heb ik allemaal wel, ja.
0: Altijd groot inkopen qua wc-papier, dan zit je meestal goed.
2: Ja, dat hebben we allemaal wel in huis, hoor.
0: Nou, hartstikke goed. En er komt er nu een noodradio bij. Anja, blijf even hangen. Noteren we je gegevens. Komt die zo snel mogelijk naar je toe.
2: Super, dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
2: En nog een hele fijne uitzending samen.
0: Dankjewel, Anja. Jij een fijne dag. En wil je de noodradio in aanmerking komen, volgend uur geven we er gewoon weer een weg. En dat doen we dan verder de hele dag. En Aneeltje, straks gaan we praten over bijvoorbeeld de demonstratie gisteravond in Vriezeveen. Voor de derde week op rij werd geprotesteerd tegen de opvang van asielzoekers. Er was niets aan de hand in Vriezeveen. Maar NOS heeft wel uitgezocht dat mensen die wel voor problemen zorgen, dat een rondreizende club is die door het hele land dit soort demonstraties bezoekt en ze ook verstoort of in ieder geval agressief te werk gaat. Gaan we straks over praten. En we praten ook over het WK. Dat doen we dan over de merchandise. Heb jij al iets oranjes voor jouw zoon gekocht?
1: Ja. Nou, gekregen. Hij heeft een oranje shirtje met een zwart broekje dat daarbij past.
0: Kijk eens aan.
1: Dus maar dat is dan ook echt het enige.
0: Ja.
1: En zit jij in je vrije tijd in een oranje pakkie?
0: Nee, altijd. Maar daar zeg ik verder niks over. Maar ik heb voor de kinderen inderdaad oranje hoedjes gekocht. Maar goed, zij wonen in het buitenland. Maar dan
1: alleen
0: ze toch
1: voor
0: een
1: de
0: beetje
1: kinderen of heb je er ook een voor jezelf?
0: Nee, ik heb er zelf niet een.
1: Zonde.
0: Nee, en dan heb ik gisteren in de supermarkt, ik kon het niet laten, twee omhulseltjes voor blikjes gekocht in de vorm van oranje shirtjes. Ik heb gekozen voor Dumfries en Gakpo. Nee, Frenkie en Frenkie de Jong.
1: Oké. Okay.
0: Ja, die krijgen ze dan nog. En we zijn helemaal in, of tenminste mijn zoon die eerst zei van ik doe het niet, ik hoef het niet. Die is nu toch wel in het plakplaatjes verzamelen om het album vol te krijgen.
1: Okay. Ja, maar dat, goed, er moet voor jou dus nog een oranje accessoire komen.
0: Ja, als je,
1: ik onthoud het.
0: Als je een oranje accessoire kunt vinden,
1: dan houdt Marcel zich aan.
0: Dus straks hoor je er meer over na 7:30. Nu nog even tot 7:00. Snap and Rhythm is a Dancer.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Een demonstratie in Vriezenveen tegen de opvang van vluchtelingen gisteravond is rustig verlopen. Boeren die werken in stikstofgevoelige natuurgebieden kunnen te maken krijgen met ingrijpende nieuwe maatregelen. En vandaag wordt het startsein gegeven voor de versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Bijna 30 kilometer dijk wordt de komende jaren versterkt en verhoogd. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melk van ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
3: Wie Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: En op Radio Oost zo dadelijk praten we door over het onderzoek van de NOS. Heeft uitgewezen dat veel gewelddadigheden, of tenminste onrust bij anti-asieldemonstraties, wordt veroorzaakt door 1 bepaalde groep. Blijkt door het land te reizen, of verschillende groepen die daar in ieder geval op uit zijn. We hebben het natuurlijk ook over het aangekondigde mestbeleid. We hebben het over WK-merchandise en muziek, hoor je van Suzanne en Freek en Fleetwood Mac.
5: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
9: Check de meter.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Je dag is begonnen met Fleetwood Mac en Little Lies.
1: Marcel Oosten.
0: En die dag is woensdag de 17e van juni. Het is 7:07. Goedemorgen. Goedemorgen aan Aneeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: De demonstratie gisteravond in Vriezenveen verliep rustig. Maar de anti-opvangdemo's lopen nogal eens uit de hand. Daar zijn rondreizende groepen van steeds dezelfde mensen voor verantwoordelijk. En er komt nu toch echt streng stikstofbeleid aan.
2: Het kabinet kondigt ingrijpende stikstofmaatregelen aan. Na decennia van mislukt beleid en protest wil minister Van Essen van Landbouw nu doorpakken.
3: Het is niet zomaar wat. Het betekent heel wat voor het land. Zowel aan de kant van vergunningverlening weer vlot trekken. Iedereen wacht erop. Maar ook wat we aan boeren vragen. Dus belangrijk om daar ook goed over door te praten.
2: De plannen zijn met maar liefst 11 ministers besproken en de regeringscoalitie wil het probleem echt gaan aanpakken.
4: Ik hoop dat het zo snel mogelijk kan. Het kabinet werkt nu natuurlijk aan een pakket en het voornaamste doel daarvan is dat Nederland van de slot komt.
5: De natuur werd slechter, boeren zaten in totale onzekerheid, onduidelijkheid, huizen konden we niet bouwen, we willen het doorpakken.
2: Dat waren Paternotte van D66 en Brekelmans van VVD. Nou, zo komt er rond 20 grote natuurgebieden een zone waar veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Een van die natuurgebieden is de Sallandse Heuvelrug. Deze verslaggever vertelt wat dat zou inhouden.
6: De overheid gaat veel vragen van de bedrijven in die regio. Dat ze wellicht moeten verplaatsen, dat ze meer landbouwgrond moeten aanhouden, dat ze innovaties moeten toepassen of inderdaad in het uiterste geval moeten stoppen.
2: Straks hoor je meer over het ingrijpende stikstofpakket van het kabinet.
0: Ja, dan die demonstratie gisteravond in Vriezenveen. Zei het net al tegen de komst van asielzoekers. Het is rustig verlopen. 2 weken geleden was dat wel anders. Liep het op het Manitobaplein in het centrum nog uit de hand. De demonstratie vorige week verliep dan weer relatief rustig. En gisteravond was er eigenlijk helemaal niets aan de hand. Zag ook onze verslaggever Daan Brunsman.
7: Het was toch wel een vreemde gewaarwording gisteren. Dan kom je Vriezenveen binnen via de N36, de belangrijkste toegangsweg. En eigenlijk staat er op de allereerste kruisingen alle motoragenten op de uitkijk. En dan sla je de bocht om en dan zie je gelijk weer een motoragent rijden met daarachter een politieauto. Zeker niet iets wat je ziet op een doorsnee dinsdag in Vriezenveen. En dan parkeer je je auto, moet je naar het centrale plein waar het gemeentehuis staat, het Manitobaplein. Maar dan moet je eerst langs een soort van checkpoint en dan kom je op dat plein. En dan staat er een heel groot vak gekalkt waar dan de menigte in zou moeten staan. Maar om 7:00, wanneer de demonstratie zou beginnen, was die eigenlijk nog helemaal leeg. Mondjesmaat kwamen er wel wat mensen aangelopen en rond 7:30 moeten er zo'n 100 mensen op het plein gestaan hebben. Een demonstratie die heel erg rustig is verlopen. Je kon het haast geen demonstratie noemen, in de zin dat je geen leuzen hoorde of mensen met vlaggen of mensen met spandoeken. Zelfs de burgemeester kwam nog even het plein op om te praten met een aantal mensen daar, maar dat was het eigenlijk wel. Iets naar 8:00 konden de ME-busjes ook weer terug. Die waren opgetrommeld vanuit de andere kant van het land en ook kon de politie haar drone weer uit de lucht halen, die de menigte van boven in de gaten hield. Een rustig verlopen avondje dus op het Manitobaplein in Vriezenveen.
2: Bij het gerechtshof in Arnhem is het hoger beroep van het kort geding over de asielopvang in de Zwolse wijk Stadshagen. De gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van een nieuw AZC in De Tippen voor 400 vluchtelingen. Een aantal omwonenden heeft daarop een stichting opgericht en blijft protesteren en procederen tegen de komst van het AZC. Met dit kort geding wil de stichting de gemeente dwingen de voorbereidingen te stoppen. De rechtbank gaf eerder de bewoners ongelijk, waarop ze in hoger beroep zijn gegaan. Het AZC moet volgend jaar in gebruik worden genomen. Een locatie waar Zwolle nu 300 asielzoekers opvangt, gaat begin 2027 dicht.
0: En dan gaan de IJsselwerken vandaag toch echt beginnen. Die IJsselwerken zijn onderdeel van het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma. Grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Ruim 1400 kilometer dijk en 400 sluizen en gemalen worden de komende 30 jaar aangepakt en versterkt. In onze provincie gaat het om zo'n 190 kilometer dijk. Bij de IJsselwerken gaat het om de aanpak van 29 kilometer IJsseldijk tussen Zwolle en Olst.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
8: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
1: Dit is De Nieuwe Oost.

0: Higo uit Zwolle heeft de nieuwe oogst te pakken voor deze week. Vallen in geluk. 7:15, je luistert naar Radio Oost. Bij lokale asielprotesten duiken steeds opnieuw dezelfde groepen mensen op. En die komen dan van buitenaf. Het is onder meer in Zwolle en Deventer gebeurd gisteravond. Bij de demonstratie in Vriezenveen leek het niet het geval. Allemaal heel rustig verlopen. Maar de burgemeester daar, Gorter, constateerde dit fenomeen ook al.
1: Er stonden natuurlijk inwoners van onze gemeente. Maar er stonden ook mensen die eigenlijk alleen maar kwamen om rotzooi te trappen. Dan heb je zo'n groepje, ja, en die gaat daarmee uitdagen. Ja, dat is te triest voor woorden.
0: En dat gebeurde 2 weken geleden in Vriezenveen bij de eerste demonstratie die ook niet was aangemeld. Het gaat om vaste groepen actievoerders, hooguit tientallen mensen. Zij plaatsen oproepen online om te komen demonstreren. Het blijkt uit een analyse van de NOS. En Bas de Vries is journalist van de NOS, heeft dat uitgezocht. Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, 3 groepen komen daaruit naar voren. Hè? Want jullie hebben heel veel Facebook-berichtjes en online berichtjes bekeken. Wat zijn dat voor groepen?
2: Nou ja, als je die bekijkt en je kijkt naar het beeld van demonstraties. De grootste groep bestaat gewoon uit buurtbewoners die hun onvrede willen uiten over de komst van asielopvang. Daarnaast zijn er mensen uit verschillende delen van het land die spontaan reageren op online oproepen. Die hebben onvrede over het asielbeleid en willen dat laten zien. En dan is er dus die kleine vaste groep van actievoerders die geregeld op allerlei locaties aanwezig is en die daar ook echt consequent voor aan te vinden is. Binnen die vaste groep buitenstaanders zijn allerlei groepen actief en die hebben dan namen als Nationale Trots of Vaderlandsliefde. Maar de defentgroepen, die zie je het meest, die zijn ontstaan in coronatijd, onder andere Staphorst. En best wel wat mensen binnen dat hele actieve clubje zijn ook voor verschillende groeperingen actief. Dus bijvoorbeeld voor en Defend en Identitair Verzet.
0: Ja, oh, dus we hebben ook zo'n groep in onze provincie.
2: Ja, zeker.
0: Defend Staphorst, wat is dat voor een club?
2: Nou ja, Defend Staphorst, dat is ook weer een beetje het punt als je dan heel goed gaat kijken naar hun Facebookpagina. Die heeft 467 volgers. Maar 1 iemand komt uit Staphorst zelf. Ja. En dan 2 uit Rauwveen, dus dat dorp binnen de gemeente.
0: Mm-hmm. Oké.
2: Okay. Ja, dus de rest is allemaal van elders. Yeah. En dat geldt voor veel andere defentgroepen dus ook. Dus het lijkt alsof er heel veel aanhang is, maar die aanhang is eigenlijk steeds dezelfde club.
0: Ja, dus ze zijn voornamelijk online dus een club.
2: Ja, en dan ook weer binnen hetzelfde cirkeltje. En dan lijkt het alsof er dus tientallen defentgroepen zijn, maar dat zijn eigenlijk steeds dezelfde mensen. Voor een groot deel in ieder geval.
0: Ja, en daar is in het verleden al, of de afgelopen tijd, ook wel over bericht natuurlijk. Het werd ook wel vermoed. Nu hebben jullie dat allemaal geanalyseerd. Ik zag ook jullie video daarvan. 2 mensen uitgepikt die echt steeds bij verschillende demonstraties herkend waren. Ook ja. De protesten in Stadshagen, in Zwolle bijvoorbeeld en in Deventer hebben jullie geanalyseerd. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Nou ja, die waren wel typerend voor de meeste protesten in onze analyse. Er werd zwaar vuurwerk gegooid vorige maand, zonder dat het overigens echt heel gewelddadig was. Die vent was daar ook, pardon, zichtbaar aanwezig. Ja. En het was niet heel groot. 50 demonstranten in Zwolle, met ook nog eens 50 tegendemonstranten en ruim 200 in Deventer. Want dat is echt wel opvallend. Iedere keer als je verdiept in die protesten, de organisatoren willen de indruk wekken dat het om een soort nationale volksopstand gaat. Maar in de meeste gevallen zijn er best wel weinig mensen aanwezig.
0: Ja, want als jij ook nog zegt, het zijn kleine groepen, enkele tientallen, dan zitten eigenlijk nauwelijks lokale demonstranten bij.
2: Nou, dat zijn dan wel de meeste mensen. Okay. Maar die andere groepen zijn er dus ook. Dus mensen van buiten die spontaan komen, dan die vaste kliek. En bij elkaar kom je dan, nou, de allergrootste demonstratie is 1000 geweest. 1500 de afgelopen jaar. Maar over het algemeen zijn het 50 tot 200 mensen.
0: Ja, en dan vraag ik me af, wie zit daar dan? Zit daar dan nog iemand achter die groepen? Of ontstaan die zijn die autonoom?
2: Nou, dat zijn dus 10 tot 20 mensen die heel actief zijn online. Die doen dus die oproepen. En die gaan er dan zelf ook heen. En die verkopen ook de kleding die je daar kunt kopen. Hè. Je ziet mensen in zwarte kleding met allemaal emblemen erop genaaid op hun jackjes. Mm-hmm. Nou, die kan je allemaal online kopen. Dat organiseren zij allemaal met, nou, wat ze dus iets van 20 mensen zijn.
0: Ja, het begint als een verdienmodel te klinken.
2: Ja, ja, Ja, ja, maar geen groot verdienmodel, want nogmaals, massaal is het niet.
0: Nee, maar wat zit er dan achter? Wat willen zij dan? Ja, opvang van asielzoekers tegenhouden? Of is dat al te simpel gedacht?
2: Nou, zij willen de lokale besluitvorming beïnvloeden. Want we moeten zeggen, bijvoorbeeld bij die vent, we hebben niet kunnen vaststellen dat zij zelf geweld plegen. Ze zorgen er op het cruciale moment voor dat ze een stapje terug doen en niet worden gearresteerd. Maar ze zijn zich er heel erg van bewust, dat zeggen ze ook geregeld, dat onrust, die helpt. Ik bedoel, er zijn best wel wat gemeentebesturen in de loop van de tijd geweest die hun plannen hebben aangepast voor asielopvang, omdat er onrust was in de gemeente. Ja. Dus ze hebben daar misschien een organisatorische rol bij. Dat kunnen we niet helemaal goed beoordelen, maar ze worden zelf niet opgepakt ter plekke, maar ze hebben wel het gevoel dat onrust helpt.
0: Ja, dat is vaak de tactiek, hè, van extremistische groepen. Natuurlijk onrust creëren en dat maakt mensen onzeker.
2: Ja, zeker. Nou, dat is de bedoeling.
0: Je hebt dat allemaal geanalyseerd. Hoe wordt er ook vanuit van binnen die groepen op gereageerd, op jullie onderzoek?
2: Nou, we hebben reactie gevraagd bij Defend Netherlands. En daar hebben we ook vrij uitgebreid contact over gehad. Maar officieel reageren willen die niet.
0: Oké. En niet officieel?
2: niet officieel kan ik niet vertellen, want ik heb beloofd dat ik het
0: ja, dat snap ik. Dat snap ik, ja. Maar krijg je heel veel negatieve reacties, bedreigingen? Hoe werkt dit?
2: Nou, wat eigenlijk consequent gebeurt, is dat mensen de vergelijking maken met Extinction Rebellion. Of met de Palestina-groepen. Dat soort meer linkse actievoerders. Yeah. En die willen dan van de NOS weten, waarom doen jullie daar geen onderzoek naar? Nou ja, de aanleiding voor dit onderzoek was dat minister Van der Brink, de asielminister, in de Kamer bekend maakte dat de AIVD, dus de Veiligheidsdienst, onderzoek deed naar de organisatie achter geweld bij asielprotesten. Dus wij hebben gewoon eens gekeken online met de beelden van 48 van die demonstraties. Van wat kunnen we nou zien? Welke patronen, welke organisatie zien we? En dan zie je dus dat een klein clubje een vooraanstaande rol speelt.
0: Ja. En naar die linkse actiegroepen, doen jullie daar dan ook onderzoek naar?
2: We gaan vandaag weer vergaderen, wie weet.
0: Ja, oké. Okay. Ik vind ze niet vergelijkbaar trouwens, hoor. Maar inderdaad, voor de objectiviteit zou dit goed zijn.
2: Over dat soort dingen zullen we moeten nadenken of dat inderdaad vergelijkbaar is.
0: Heel goed. Bas de Vries van de NOS. Fijn dat je ons even te woord wilde staan.
2: Dank.

0: jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Bob Marley en His Wailers. En One Love, people get ready. Wees maar bereid voor de hoofdpunten van het nieuws, want die krijg je zo.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vlucht

0: Beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Half 8 geweest, hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anne Neeltje.
7: Staatsbosbeheer wacht tot 2028 met grootschalige ingrepen in Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen bij Bruine Haar. Die toezegging deed een woordvoerder gisteren bij de Raad van State. Het gebied dreigt kapot te gaan door verdroging. Het waterpeil moet worden verhoogd, maar landbezitters en boeren maken zich zorgen over de werkzaamheden, omdat hun land straks dreigt onder te lopen. Staatsbosbeheer voert de plannen uit voor de provincie Overijssel, die de wettelijke plicht heeft het Natura 2000-gebied te beschermen. In Deventer is vannacht een geparkeerde auto in brand gevlogen. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ook in Hengelo heeft een auto vlam gevat. Het voertuig is volledig uitgebrand. De politie houdt rekening met brandstichting en doet onderzoek. Mensen die iets verdachts hebben gezien of camerabeelden hebben, wordt gevraagd zich te melden. De expositie en stadswandeling in Deventer over de opnames van de film A Bridge Too Far is een succes. De oorlogsfilm werd exact 50 jaar geleden voor een belangrijk deel in de stad opgenomen. En dat wordt dit jaar herdacht. Met de expositie A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer in de Waag wil Deventer verhaal vooral vertellen wat de impact van de opnames was op het destijds slaperige stadje aan de IJssel. De stadswandeling voert langs 9 locaties in de binnenstad. En Lionel Messi heeft nu al geschiedenis geschreven op het WK. Hij maakte in de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije een hattrick en is nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden. Het werd 3-0 voor Argentinië.
8: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi.
7: Het was zijn 16e WK-goal. Op dit moment wordt de andere wedstrijd in de groep van Argentinië gespeeld. En die gaat tussen Oostenrijk en Jordanië. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
6: Messi. Dus. Margot, jij bent ook helemaal enthousiast van de hattrick van Messi.
9: Ja, ik was er vannacht niet bij. Want nee, ik moest even mijn ogen dicht doen. Ik heb het even nagekeken. Maar dit was wel spectaculair, toch?
6: Ja, als je er inderdaad in de openingswedstrijd gelijk ook 3 inschiet. Ja, dan ben je toch wel een fenomeen. Maar goed, dat was het. Ja, was het natuurlijk al. Dan dat andere fenomeen, het weer. We zijn bewolkt aan deze dag begonnen.
9: Ja, het heeft te maken met de komst van een warmtefront. Dat is niet heel erg actief. Met een beetje regen op dit moment net ten noorden van onze provincie, in de provincie Drenthe. En ook vanuit het zuidwesten in Zeeland komt er een beetje regen aan. En dat passeert eigenlijk nou tussen 10 en 11 en vanmiddag 2 en 3. Dan kan er uit de dikkere bewolking, dus op passage van het warmtefront, een beetje regen vallen. Vooral in de kop van Overijssel, in het noorden van de provincie, is dat het geval. En als dat eenmaal gepasseerd is, ja, dan komt die warme lucht vanuit Frankrijk en Spanje onze kant uit. Tot die tijd zijn...

0: de temperaturen bescheiden. Op dit moment een graadje of 15, 16. Met nog een paar gaatjes in het wolkendek. Maar ja, het zal dus wel bewolkter gaan worden in de loop van de ochtend met een beetje regen. En pas als dat warmtefront is gepasseerd, en dat is pas in de loop van de middag, en de wind draait naar het zuidwesten, dan gaat die temperatuur verder oplopen en komen we toch nog aan het einde van de middag uit op zo'n 23, 24 graden. En met name de avond is heel mooi, want dan klaart het lekker op en blijft die temperatuur ook heel lang boven de 20 graden steken.
1: Ja, maar als je dan naar bed moet, is dat dan alweer minder, want we moeten ons wel voorbereiden op het nodige plakken de komende dagen.
0: Ja. Nou is het komende nacht nog wel uit te houden, Marcel. 15, 16 graden is de minimumtemperatuur. 11 graden is de norm voor deze tijd van het jaar. En dat minimum bereiken we morgenochtend even na zonsopkomst. Om 16:15 is dat. En dan is dat morgen de eerste van een reeks zeer warme dagen. Met die warme lucht vanuit Frankrijk. Een sterke zonkracht ook erbij. Zonkracht 7. En daarmee wordt het morgen al 27 graden in de kop van Overijssel. 28, 29 graden elders. En ik denk dat Twente morgen de eerste lokale tropische waarde gaat scoren. 30 graden. En daarna is het hek van de dam. Want vrijdag, zaterdag, zondag en maandag zijn zeer warm. Met temperatuur rond of boven de 30 graden. En de luchtvochtigheid is hoog. Vooral vrijdag namiddagavond en zaterdag namiddag en avond. Dan moeten we toch eventjes de lucht en de berichtgeving in de gaten houden of er toch nog iets ontstaat als een warmteonweer.
1: Ja, want dat heb je dan al snel, Margo. Dank je wel. Ja. Rustig aandoen, dat is het motto voor de komende tijd. Dat doet het verkeer al helemaal. Geen files in de provincie. Iedereen op de weg. Een goede reis.

0: Heb jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
2: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Suzanne en Freek om bijna 7:15 op Radio Oosten halverwege. Het WK voetbal is onderweg. Er loopt zelfs nu nog een wedstrijd. Messi heeft van zich doen spreken. Frankrijk heeft van zich doen spreken gisteravond. Maar met de merchandise, hoe loopt het daarmee? Met alle oranje artikelen en WK-artikelen gaan we over praten met Paul Moers. Hij is retail-deskundige uit Bornebroek. Daar komt hij vandaan. Paul, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat is jouw indruk? Loopt het al wel een beetje?
1: Het WK of...
0: Het WK loopt wel, maar de handel erin.
1: De handel komt zeker wel op gang. En het is natuurlijk zo dat de supermarkten allemaal aan het bidden zijn... dat Nederland maar heel ver mag komen. Yeah. Want je moet bedenken dat hoe verder Nederland komt... hoe hoger die extra omzetten van de supermarkten kunnen zijn. Dus... die supermarkten hebben echt hele goede hoop dat het ergens tussen de 10 en zeg maar de 80 tot 90 miljoen euro extra omzet gaat genereren.
0: Ja.
1: Dus daar watertanden ze natuurlijk van. Maar dat betekent wel dat Nederland heel ver moet komen. En als ze er in die eerste ronde al uit liggen, ja, dan zal de opbrengst ergens tussen de 10 en de 20 miljoen zijn. Want dan blijven we niet met z'n allen voor die tv hangen.
0: Ja, en blijven ze dan met enorme voorraden jekjes en kabeljassen liggen, zitten?
1: Nou, die zijn over het algemeen al lang wel besteld. Hè. De mensen die die dingen in huis willen hebben, die zijn er al volop achteraan. Maar het zou inderdaad kunnen dat je met wat overschotten zit. En zit niks anders op, dan moet je vernietigen. Wat moet je er verder mee?
0: Ja, je moet bewaren tot de volgende, dat lukt niet, hè?
1: Ja, nee, want je merkt het eigenlijk dit jaar al, hè. De acties zijn nou niet echt heel erg origineel te noemen.
0: Nou.
1: Als je bedenkt naar het verleden, de Wuppies, maar als ik nog denk aan de juichtoeter, dat waren natuurlijk dat was van Bavaria. Ja, dat waren natuurlijk allemaal hilarische vondsten. Of het jurkje van Bavaria, wat uiteindelijk tot de arrestatie van die twee meisjes in Zuid-Afrika heeft geleid.
0: Ja, betere reclame is er niet natuurlijk.
1: En dat was voor Bavaria uiteindelijk een heel mooie reclame. Maar ook voor het dispuut, want het was een meisjesdispuut in Amsterdam. En Panoramix, en die hebben daardoor inderdaad ook weer veel extra leden gekregen. En de vereniging ook. Dus dat werkte prima.
0: Zeker, we moeten een beetje oppassen van het commissariaat van de media. Dus er zijn nog heel veel andere biermerken. Ook Heineken en Amstel en Grolsch en zo. Die doen ook allemaal hun eigen dingen. Ja, zeker. Die zijn er ook allemaal. De Fufuzela staat mij ook nog bij. Dat soort zaken. Allerlei pakketten die je kon kopen. Ja, de creativiteit houdt natuurlijk ook een keer op.
1: Dat zou eigenlijk niet moeten. Hè.
0: Dan zou
1: je bijvoorbeeld ook geen nieuwe commercials meer kunnen maken. En die creativiteit die zou er eigenlijk wel moeten zijn. Maar het is dit jaar werkelijk uitgebleven.
0: Ja. En het is ook niet... Ik was bij een niet nader te noemen supermarkt, want er zijn er ook heel veel van. Waarop het meisje wat mij een zegeltje gaf, want je moet er dus ook nog voor sparen. Ja. Dat vind ik ook wel lastig. Hoeft trouwens niet, maar dan betaal je een paar euro meer. En
2: dat is wel van alle tijden, toch? Ja, dat je voor zo'n actie moet sparen,
1: ja,
2: dacht
1: zeker.
2: Ik.
0: Oh, oké. Nou, het viel mij nu op. Dacht ik, voordat ik die kaart vol heb. Maar toen zei ze, wilt u ook een zegeltje voor zo'n spuuglelijk jek? Ik zeg, je prijst het ook niet lekker aan.
1: Nee,
0: dan
1: kun je nagaan.
2: Ja. Toen durfde jij geen ja meer te zeggen.
0: Nee, ik heb hem wel aangenomen. Dit is bij dat ene zegeltje ook gebleven, inderdaad. Er is ook een supermarkt met een mannenvoornaam. Die doet niks, die vindt het maar flauwekul. Is dat nou handig?
1: Ik vind dat eerlijk gezegd ijzersterk. Want daarmee maken ze weer een statement. Hè? En die statement is, luister eens, wij zijn gewoon hartstikke goedkoop. En waarom kunnen wij goedkoop zijn? Omdat wij niet meedoen aan flauwekul.
0: Ja.
1: Want dat betalen jullie toch alleen maar zelf. En dus zij houden zich eigenlijk net zoals met de Aldi's en de Lidl's van deze wereld alleen maar bezig met spullen in de aanbieding die je natuurlijk gebruikt bij een voetbalwedstrijd. Hè. Denk aan de bitterballen, denk aan het bier, aan het zoutjes.
0: Ja.
1: Dus ik vind het eigenlijk wel heel slim van die discount supermarkten dat ze zeggen, wij doen daar liever niet aan mee. We houden het geld in de zak en we zorgen dat de producten goedkoop blijven. Ja, en in deze tijd waarin alles alleen maar duurder en duurder gaat worden in de supermarkten, en dat gaat in de loop van het jaar alleen nog maar erger worden, dan zouden we nog wel eens prijsstijgingen van tussen de 5% en 10% kunnen gaan zien. Tenzij die oorlog in Iran uiteindelijk echt gaat aflopen. Maar dan moet je met Trump altijd maar afwachten. Maar dat betekent dat mensen inderdaad heel erg kritisch zijn op hun aankopen. En volop ook die discount supermarkten zoeken.
0: Ja, nou, de Nederlandse Bank heeft de prognoses ook bijgesteld. Hè, gewaarschuwd voor hoge inflatie. Natuurlijk met name door die energieprijzen. En ook dat ja, de prijzen in de supermarkten nog verder gaan stijgen inderdaad.
1: Ja, energie werkt natuurlijk overal in door. Hè. En ook de kunstmestaanvoer staat gigantisch onder druk. Hè, want daar heb je heel veel gas voor nodig. En ja, daar ga je dan natuurlijk het eerste zien in die voedselprijzen. Dus we moeten ons echt voorbereiden dat alles om ons heen weer een stuk duurder gaat worden. En dat is hartstikke vervelend.
0: Ja, dat is vervelend. Dan heb je geen geld misschien meer voor oranje artikelen. Nou, mijn Annette's zoontje loopt in een oranje outfit door het huis. Ik heb drie oranje hoedjes gekocht en twee blikjeshouders met shirts van De Jong en Dumfries. Maar dat is het wel. Maar waar zit het hem nou vooral in de winsten voor de supermarkt? Meer omzet? Lok je mensen naar? Want van die artikeltjes die je koopt en toch even meeneemt, ik heb het bij mij over een paar euro, hè, daar moet je het niet van hebben, toch?
1: Nee, die dingen. Maar wat ze natuurlijk proberen is dat ze iets hebben dat zo ongelooflijk uniek is. Dat mensen massaal jouw supermarkt bezoeken om aan die gadget te komen. Nou, dat is dit jaar eigenlijk niet het geval. Dus ja, dan moet je het hebben gewoon van je aanbiedingen. En dan mensen zeggen, nou, ik ga vanavond tv kijken. Ik heb een paar bokken kaas nodig en bitterballen en bier.
0: Chips.
1: En chips. Ik vreet me weer helemaal vol, ondanks de economische crisis. Dat doen we dan weer toch weer wel. Ja. En dat is dan het belangrijkste waar ze omzet mee kunnen halen. Maar je moet wel bedenken, al die gadgets kosten vele, vele tonnen. En die gadgets betaal je natuurlijk uiteindelijk allemaal zelf.
0: Ja, die betalen wij inderdaad. Nou ja, heb je in ieder geval eind van de avond oranje vingers.
1: Ja, dat zeker. Paprika, en een wat dikkere buik.
0: En paprika chips heeft gekocht inderdaad. Maar dat is dus niet. Maar die markt is er dus wel. Ook al is misschien dit jaar wat lastig op gang gekomen. Het komt wel. Uiteindelijk maken ze er gewoon vette winst op, toch?
1: Uiteindelijk gaan ze zeker winst maken. En het is natuurlijk een waardeloze start geweest van het Nederlandse elftal. Hè? Dus daar werd je niet echt weer warm van.
0: We spelen meer gelijk, Paul. En achteraf de boekmakers stijgen ze. Oranje.
1: Ja. Maar toch heeft dat. Zo'n eerste wedstrijd is toch heel belangrijk. Want dan krijg je de vaart erin. En dit is natuurlijk jammer dat dat zo ongelukkig afliep, die wedstrijd. Door de debiele wissels in mijn ogen, maar dan even terzijde.
0: Je bent nog meer deskundig, begrijp ik. Op meerdere vlakken, Paul.
1: Ik probeer het wel een beetje te volgen, natuurlijk. Ja, maar voor een supermarkt is het belangrijk dat die eerste wedstrijd meteen gewonnen wordt. Dat mensen helemaal in de moed komen. En zeggen, jongens, en nu ga ik inslaan. En daar moet je nu natuurlijk even op wachten. En dat scheelt uiteindelijk toch weer omzet. Ja, zo werkt dat. Het heeft gewoon directe gevolgen wat er met het Nederlands elftal allemaal speelt en wat er allemaal gebeurt.
0: Dus, die supermarkten maar bidden dat Gakpo...
1: Ja, bidden.
0: En Summerville dat dan weer bekijken.
1: Ja, en
0: dat
1: Summerville, hè. Want dat is natuurlijk het Nederlandse geheime wapen waar... waar veel van verwacht wordt. Dus laten we hopen dat die het nog beter gaan doen en het Nederlands elftal een heel eind kunnen laten komen.
0: Ik wil een poppetje van Summerfield bij mijn bitterballen, Paul.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
0: Hey, dank voor je toelichting weer op de oranje pret en merchandise die er overal in de supermarkt nog altijd ligt. Straks dan gaan we praten over de mestplannen van het kabinet. Zo dadelijk. Onze verslaggever heeft de reacties uit de agrarische wereld inmiddels verzameld.

0: leven. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
11: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
13: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
14: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Boeren die werken in stikstofgevoelige natuurgebieden, zoals de Sallandse Heuvelrug, kunnen te maken krijgen met nieuwe maatregelen. In Deventer en Hengelo zijn auto's in brand gevlogen vannacht. De politie houdt rekening met brandstichting. En vandaag wordt het startsein gegeven voor de versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Bijna 30 kilometer wordt de komende jaren versterkt en verhoogd.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Naberschap. Wat betekent het nog vandaag de dag? In het Neder-Saxon Café praten Monique Sleiderink en Albert Bartels over saamhorigheid en gemeenschapszin.
17: Nou, ik vind het knap als iemand tijd neemt voor een ander. Petje af.
16: Is naberschap wel echt iets van ons Oosterlingen? En wordt naberschap doorgegeven aan nieuwe generaties en nieuwkomers? Een avond vol verhalen over thuiskomen, elkaar helpen en samen iets opbouwen. Maar ook over de druk die naberschap soms met zich meebrengt. Er is muziek van de Dennis Hendricks Band en een scherpe humoristische column van Femke Nijboer. Het Neder-Saxon Café. Vanavond op TV Oost.
18: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
18: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
18: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: En straks op Radio Oost dan hoor je meer over dat misbeleid. LTO is er alvast boos over, hoorde je net in het journaal. Onze verslaggever heeft reacties uit de agrarische wereld verzameld op de plannen die het kabinet heeft aangekondigd om het stikstofprobleem terug te dringen. Hoor je straks, net als de burgemeester van de dag, en muziek van bijvoorbeeld Ruben Hillen en Ike en Tina Turner.
20: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
21: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
22: meter. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Voor de grootste keuze in

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
2: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Lekker begin van je woensdag. Ike en Tina Turner hoorde je in de Nutbush City Limits.
1: Marcel Oosten.
0: Het is woensdag de 17e van juni. We zijn de bewolkte aan deze dag begonnen. En dat blijft ook een deel zo, maar het gaat wel warm worden. Goedemorgen, goedemorgen aan Anneeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Fijn dat je er bent. De kabinetsplannen om de stikstofproblemen aan te pakken, die komen hard aan. En bij de demonstratie gisteravond in Vriezenveen was er maar weinig aan de hand.
2: De demonstratie tegen de komst van asielzoekers is inderdaad rustig verlopen. Twee weken geleden liep het op het Manitobaplein in het centrum van Vriezenveen nog uit de hand. Een demonstratie vorige week verliep relatief rustig en gisteravond was er eigenlijk niets aan de hand. Zag ook onze verslaggever Daan Brunsman.
3: Maar dan moet je eerst langs een soort van checkpoint en dan kom je op dat plein. En dan staat er een heel groot vak gekalkt waar dan de menigte in zou moeten staan. Maar om 7 uur, wanneer de demonstratie zou beginnen, was die eigenlijk nog helemaal leeg. Mondjesmaat kwamen er wel wat mensen aangelopen en rond 7:30 moeten er zo'n 100 mensen op het plein gestaan hebben. Een demonstratie die heel erg rustig is verlopen. Je kon het haast geen demonstratie noemen, in de zin dat je geen leuzen hoorde of mensen met vlaggen of mensen met spandoeken. Iets naar achter konden de ME-busjes ook weer terug. Die waren opgetrommeld vanuit de andere kant van het land. En ook kon de politie haar drone weer uit de lucht halen die de menigte van boven in de gaten hield. Een rustig verlopen avondje dus op het Manitobaplein in Vriezenveen.
0: Verder in het nieuws vandaag. De IJsselwerken gaan echt beginnen. Die IJsselwerken zijn onderdeel van het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma. Grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. In onze provincie gaat het om zo'n 190 kilometer dijk. Bij de IJsselwerken gaat het om de aanpak van 29 kilometer van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst.
2: Het kabinet kondigt ingrijpende stikstofmaatregelen aan. Na decennia van mislukt beleid en protest wil minister Van Essen van Landbouw nu doorpakken.
4: Het is niet zomaar wat. Het betekent heel wat voor het land. Zowel aan de kant van vergunningverlening weer vlot trekken. Iedereen wacht erop, maar ook wat we aan boeren vragen. Het is belangrijk om daar ook goed over door te praten.
2: De plannen zijn met maar liefst 11 ministers besproken en de regeringscoalitie wil dit probleem echt gaan aanpakken. Daar is natuurlijk dan wel een meerderheid in de Tweede Kamer voor nodig. Ja, 21 en Pro staan er niet negatief tegenover, zeggen de fractievoorzitters Eertmans en Klaver.
5: Wij zullen naar de inhoud van dit akkoord kijken van wat er ligt op stikstof. Ik ben heel benieuwd. Ik begrijp dat de minister goed bezig is. En dat gaan we eerst eens even rustig kijken waar hij mee komt.
6: Iedereen wil dit oplossen. Iedereen snapt dat er offers gepleegd moeten worden. Maar ja, bij wie en tot welke grens? Dat is denk ik wel bepalend. Ook hoe de beeldvorming gaat werken voor de boeren. Is dit aanvaardbaar of worden we echt weer als enige gepakt, zeg maar? Dat is een heel moeilijk spel en dat snap ik ook. Dus het is bij ons niet intens weer eind 20 om daar nou eens even extra flink dwars te gaan liggen. Maar we zullen wel moeten zien wat komt daarvoor voor terug.
0: Al dus Joost Eertmans van JA21. We gaan erover praten met onze verslaggever landbouw Chantal Everaert. Chantal, Eertmans verwoordt het eigenlijk wel goed, hè? Even afwachten hoe dit aan gaat komen. Nou, zeg het maar.
7: Nou, het komt niet heel goed aan, kan ik je vertellen.
0: Dat zat er wel in natuurlijk.
7: Ja, kijk, die zonering, daar wordt al langer over gesproken. Maar op het moment dat dan daadwerkelijk die 1-kilometer zone rondom 20 natuurgebieden wordt genoemd, ja, dan schrikken mensen natuurlijk toch wel. Dan wordt het ineens heel echt. En in Overijssel wordt dan de Sallandse Heuvelrug genoemd. Nou, dat is natuurlijk een groot nationaal park. Ja, en dan denken mensen wel meteen op de kaart: oké, waar ligt mijn boerderij? Wat betekent dit? Wat mag ik nog wel? Wat mag ik niet? Ja, dan merk je toch wel dat boeren ook echt wel weer strijdbaar zijn. Van ja, maar dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren. En dit is niet realistisch. Ja, mensen zijn echt wel geschrokken. En dat snap ik ook wel, want ineens komt het wel heel erg dichtbij.
0: Zeker, en het is een hele lastige boodschap en er zullen offers voor moeten worden gebracht. Dat hoorden we net ook inderdaad wel zeggen. Aan de andere kant wordt ook al 40 jaar over gepraat. Je kunt, ook al woon je vlakbij, als je bij zo'n natuurgebied woont, niet verrast zijn dat er wat gaat komen, toch?
7: Nee, zeker niet. En dat merk je ook wel. In Overijssel heb je echt bijvoorbeeld 36 groepen die zelf vanuit hun eigen intenties en plannen al bezig zijn. Die naast een natuurgebied wonen en werken. Die zelf zeggen: oké, we weten dat er wat moet gebeuren. Laten we eens kijken hoe het hier zit. Wat kunnen wij ook als boeren en ondernemers aanbieden? Maar op het moment dat dan daar, zoals dat dan heet, algemene generieke maatregelen overheen komen, ja, dan trek je eigenlijk alle energie en en moed en wil uit dat gebied weg. Want dan zeggen ze van ja, waarom zijn we al die jaren al bezig om zelf plannen te maken om stikstof te reduceren? Nou. Kijk naar het aantal gestopte boeren. Ja, dan merk je toch wel dat dit echt wel, ja, dit gaat echt wel hard aankomen. Maar goed, het is ook gezegd. Het is nog niet officieel. Dit is natuurlijk een lekkage van plannen, zoals dat dan heet. Dat zijn dan proefballonnetjes die worden opgelaten om te kijken hoe dat valt in de praktijk. Maar tot nu toe valt het niet best.
0: Nee, en dat was natuurlijk denk ik ook wel verwacht. Ook door Jamie van Essen, de landbouwminister. Hij is van ons. Hij is veel met boeren wezen praten. Ook met name ook bij ons in de provincie, Chantal. Dan weet hij toch ook wel, hij weet wel hoe dit valt, toch? Hij weet wat er leeft.
7: Tuurlijk weet hij dat. En hij is ook geweest bij Stegeren, waar ik zelf ook ben geweest, waar ze dus ook bezig zijn met zo'n gebiedsproces. En daar hebben ze hem ook de boodschap meegegeven van oké, meneer Van Essen, we snappen dat er wat moet gebeuren, maar hou wel rekening met wat voor ons realistisch en haalbaar is. Ik heb gisteren ook gesproken met de LTO. Die zegt ook van ja, de manier waarop dit dan weer naar buiten komt, dat is duidelijk een soort politiek spel. We gaan eens even wat dingen de lucht in gooien, kijken hoe het valt. In hun ogen is er ook nog niks besloten, wordt er nog volop binnen het kabinet gesteggeld en gekeken wat kan wel. Maar zij geven ook aan, dit zal niet realistisch en haalbaar zijn. En je krijgt hier de handen niet mee op elkaar. Ja. En dan krijg je dus ook de boeren niet mee. Ja, en dan blijf je nog langer in die impasse zitten. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat.
0: Ik ook, zeker, want dat is spinnen inderdaad. Maar aan de andere kant, de boeren kunnen daar ook wel wat van. Wat is de rol van de provincie? Want die hoorde ik ook wel gisteren noemen. Die krijgt ook nadrukkelijk een rol. Die zal ook beleid moeten gaan uitvoeren. Wat vindt Overijssel ervan?
7: Nou, ik heb gisteren contact gezocht met Maurits van Martels, de gedeputeerde voor landbouw. En die zei van ja, ik heb het ook gelezen. Hij zegt, het is nog niet officieel. Hij zegt, maar dit is voor mij niet bespreekbaar. Hij zegt, dit zou niet uitvoerbaar zijn en niet uitlegbaar als je echt over zulke zones gaat praten en over extra strenge maatregelen en plannen om dierrechten in te nemen op bijvoorbeeld zandgronden. Nou, die hebben wij in Overijssel ook. Hij zegt dus, ik mag toch hopen dat het niet waar is. Ik krijg het benauwd, zegt hij, als ik hier naar kijk, als ik een optelsom ga maken van die maatregelen die dan nu naar buiten zijn gekomen. Ja, de provincie is natuurlijk uitvoerder, hè, en die is zelf ook al jaren bezig om plannen te maken, om ook een aanpak te maken. En die geven vooral aan van ja, wij zijn niet voor niks ook intensief bezig met het platteland, met de leefbaarheid. En zij zeggen altijd de zogeheten 3x3 aanpak. Het moet economisch kunnen, de natuur moet erop vooruit gaan en de agrarische sector moet een toekomst hebben.
0: Ja.
7: En die drie zaken ziet Maurits van Martels in deze plannen nog niet terug.
0: Nee, en dan zou Van Essen misschien er wel wat aan gaan schaven, maar we hoorden het gisteren iedereen in Den Haag ook wel zeggen. Dit moet nu, na zoveel decennia praten en soebatten en steggelen en protesten, wel opgelost worden, want het land zit op slot. We moeten wel door, een keer.
7: Absoluut, absoluut. En er is ook een manier waarop je in ieder geval die vergunningverlening op gang zou kunnen trekken. En dat is die eigenlijk, waar iedereen het wel over eens is, die norm voor stikstof die nu echt minimaal is. Ze noemen het wel eens het ganzenpoepje op het natuurgebied. En dat is ook gewoon zo, om die uit de wet te halen.
0: Ja. En die wordt ook verhoogd, dat hoort ook bij de plannen, begrijp ik wel.
7: Zeker, die wordt in principe verhoogd, maar niet zodanig dat je meteen denkt, nou, we kunnen stappen gaan zetten. Dus het proces gaat eigenlijk in de ogen van bijvoorbeeld LTO nog veel te langzaam. Hij zegt, als je iets vraagt van de boeren, moet je daar wel wat tegenover zetten. En dat zien zij nu nog niet terug in deze plannen. Maar ja, er wordt achter de schermen nog volop vergaderd en gelobbyd. Er is natuurlijk geen meerderheid, maar ja, pro en ja 21, die staan niet onwelwillend tegenover de plannen. Nee. Dus ik denk dat, dat de boeren echt nog wel een pittige boodschap gaan krijgen 26 juni.
0: Maar goed, dat kan ook niet als verrassing komen natuurlijk. En het hoeft ook allemaal niet morgen. Hè? Ik begreep ook een termijn van 5 jaar. Er is wel tijd ingeruimd.
7: Nou, 5 jaar is eigenlijk geen tijd. Dat gaat zo snel als je het hebt over vergunningen, over mogelijke rechtszaken die alsnog komen, omdat het dan volgens andere partijen niet snel genoeg gaat. Ja, dan is 5 jaar is eigenlijk best wel snel.
0: Ja.
7: Maar goed, het is in ieder geval beter dan dat het volgend jaar gerealiseerd moet zijn. Hè? Dus er zijn wel mogelijkheden. Maar als jij wil verduurzamen, moet je ook kunnen innoveren. En daar heb je dus weer vergunningen voor nodig. Ja, en dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het uiteindelijk gaat uitpakken en wat er exact in die plannen gaat komen. Maar de boerenstand weet echt wel dat er wat op ze afkomt. Ja. En begrijpen ook wel en snappen ook wel dat er wat moet gebeuren. Maar dit eerste tipje van de sluier, ja, dat maakt toch echt wel dat mensen, nou ja, zoals Agractie het noemt, alleen maar strijdbaarder worden en het idee hebben dat de veehouderij wordt uitgefaseerd. Ja. Ja, en die sentimenten, dat is natuurlijk wel iets wat ook mee gaat spelen in de plannen en ook in de reactie daarop. Ja.
0: Aan de andere kant, het kabinet kent ook Johan Vollebroek en weet ook dat de rechter er ook mee eens moet zijn, hè?
7: Precies. Stel dat jij zegt, nou, we geven je hier wat ruimte, dan moet er aan de andere kant wel dat bewezen natuurherstel tegenover staan. Of in ieder geval het behoud van de natuur, dat het niet verslechtert. Gebeurt dat niet, ja, dan krijg je inderdaad, zoals de milieuorganisatie van Johan Vollebroek, die in de pen klimt en een rechtszaak aanspant. In een van die plannen, maatregelen, staat ook dat als er niet genoeg wordt behaald, dat er vanuit het kabinet een boodschap naar de provincies komt van oké, jullie krijgen nu de opdracht, dit is het aantal dieren wat je nog in je eigen regio mag houden in verband met stikstof en mest. Kijk maar hoe je het oplost. Ja, dat zijn natuurlijk plannen waar de provincie van zegt, ja, maar dat is niet uitvoerbaar. Dat kunnen wij ook niet gewoon, krijgen wij geen draagkracht voor. Dus het wordt nog wel spannend, maar inderdaad, rechtszaken dreigen wel.
0: Ja, ik hoor nog wat haakjes en oogjes, Chantal.
7: Heel veel haakjes en oogjes.
0: We praten er nu al heel lang over. We gaan er een special over maken. Dat lijkt me heel goed. Als de plannen wat definitiever worden. Chantal Everaert, dank je wel. Uitgebreid artikel van haar met ook reacties van de agrarische sector in onze provincie vind je op onze website, rtvoost.nl. I've got 12.

0: uit onze provincie, Ruben Hillen en 20 Seconds.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Meer spreektijd krijgt de burgemeester van de dag. Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd in Overijssels burgemeester in de uitzending. Op woensdag is dat Jeroen Diepemaat, de burgemeester van Losser. Meneer Diepemaat, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ook de mest- of stikstofplannen van het kabinet gevolgd?
2: Ja, ik heb de berichtgeving een beetje gelezen inderdaad.
0: Ja, want u heeft er ook mee te maken natuurlijk, ook agrariërs in uw gemeente. Ja, daar komt heel wat op ze af. Dat kan natuurlijk geen verrassing zijn. De vraag is, hoe ingrijpend wordt het, hè?
2: Ja, dat moeten we zien. Kijk, ik heb natuurlijk ook gelezen wat er nu geschreven wordt over de plannen. En dat is allemaal nog niet officieel bekend. Nee. Ontstaat wel een beetje een soort van... de contouren zijn zichtbaar, laat ik het zo zeggen. Kijk, wat ik zelf belangrijk vind, ik heb ook met aardig wat boeren gesproken in de afgelopen tijden. En iedereen snakt, de boeren en alle anderen snakken allemaal naar duidelijkheid en een besluit. Dus ik denk dat dat wel een gedeeld belang is. Ja, en hoe het er precies uitziet, ja, dat moeten we gaan beoordelen als het er ligt.
0: Heeft u nog korte lijntjes met de minister van Landbouw, Van Essen?
2: Ja, die komt uit onze prachtige gemeente.
0: Precies.
2: Dus als nodig is, dan zullen we hem bellen.
0: Is nog niet gebeurd, begrijp ik hieruit.
2: Nou, uiteraard hebben we zo nu en dan contact. Maar dat, als het officieel wordt, dan weten we elkaar ook te vinden. Zo werkt het gelukkig ook.
0: Heel goed. Nou, en dat is ook inside information natuurlijk, meneer Diepemaat. Waar we uiteraard naar vragen. Maar of u daar antwoord geeft, dat horen we dan wel weer. Dan gaat er na vandaag de temperatuur flink oplopen. Gisteren kwam al in het nieuws. Hitteplannen zijn dan belangrijk. Veel groen in de gemeente. Nou, ik denk dat u daar niet... al te veel druk over hoeft te maken, maar is een gemeente, is Losser erop voorbereid?
2: Nou ja, we hebben inderdaad gelukkig veel groen, vooral in het buitengebied, maar ook in de omgeving van de dorpen is het toch belangrijk om daarop te letten. Want je kan wel denken, we hebben veel groen in het buitengebied, maar als je alsnog de hele tuin betegelt, is dat nog steeds niet heel erg goed. Maar goed, het is belangrijk om je goed voor te bereiden op die hitte. Dus als het om evenementen en dergelijke gaat, dan wordt er altijd rekening mee gehouden. En verder zou ik zeggen, gewoon rustig blijven. Ook lekker genieten van het weer. Goed insmeren, op tijd in de schaduw gaan zitten en voldoende drinken. Dan komt het goed.
0: Ja, geen marathon lopen. U heeft niet op het programma staan, de marathon, halve marathon van Losser toevallig.
2: Ik had zelf niet de ambitie, om een marathon te gaan lopen. Nee.
0: Dan delen wij die ambitie.
2: Niet op de planning in de gemeente. Nee,
0: gelukkig maar.
2: Niet dit weekend.
0: U hoeft niks af te lasten.
2: Nee. Nou ja, en dat is ook nooit de bedoeling. Hè. Kijk, er wordt altijd gekeken bij evenementen, ook in dit soort omstandigheden, van hoe kun je het op zo'n manier doen dat het verantwoord is. Er is wel een leuk evenement voor Vaderdag komende zondag in het centrum van Losser. Oh. Op losse wielen, met allemaal auto's, met foodtrucks. Dat wordt vooral heel gezellig. Dus ik zou zeggen, daar vooral een verkoelend drankje nemen en naar de mooie auto's kijken. Dat is het belangrijkste eigenlijk.
0: Oh, je dacht dat we trekken een cliché uit de kast. Vaders, auto's, ronkende motoren.
2: Nou ja, ik hoefde hem zelf niet eens uit de kast te trekken. Je hoeft er alleen maar naartoe te gaan, maar het wordt al georganiseerd. Dus dat scheelt.
0: Ik vind het ook leuk hoor. Ik ben ook vader, tenslotte.
2: Goed zo. Ja, nou, dan, ik zou zeggen, van harte welkom in het centrum van Losser dan.
0: Ja, alleen u bent er niet, begrijp ik.
2: Nee, dat klopt. Nee, ik
0: waar
2: ga zelf,
0: zit vader de diplomaat?
2: Ja, de exacte locatie kan ik natuurlijk niet prijsgeven. Nee. Maar wij hebben een mooi voorseizoensplekje op de camping in Drenthe. En helaas houdt dat dit weekend weer op. Dus wij gaan dit weekend en op de camping zitten. Even lekker voetbal kijken zaterdagavond. Hopelijk wat beter dan de vorige keer. Mm-hmm. En daarna moeten we het spul weer afbreken. Dus maken wij de caravan klaar voor de zomer.
0: Ja, ook leuk. Dan gaat u weer ergens anders naartoe. En u kunt relaxed in de tuinstoel, in de campingstoel achterover hangen. Want... En je zit dan inmiddels een nieuw college.
2: Dat klopt. En dat is ook een mooi vooruitzicht. Want dat betekent dat we... Ja, het werk is nooit gestopt, maar dat we weer volop aan de slag gaan. Komende donderdagavond worden de... Als het allemaal goed gaat, de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En dan beginnen zij direct de dag erna met een fors inwerkprogramma. En dan kan er weer volop bestuurd worden in de gemeente Losser.
0: Ja, zien ze het zitten, de coalitiepartijen?
2: Ja, uiteraard. Ja, anders begin je er ook niet aan. En dat is ook het mooie van de gemeentepolitiek. Je begint eraan als raadslid of als kandidaat wethouder met een ja, met een doel om bepaalde plannen voor je gemeente waar te maken. En daar heeft iedereen al zin in om daar ook echt mee aan de slag te gaan. Dus ik zie dat ze staan te popelen en dat, nou, dat vind ik ook mooi om te zien. En ik ga vanuit mijn rol ze daar maximaal bij proberen te ondersteunen.
0: En heeft u een beetje stevige oppositie die ze nog wat in de weg kan leggen?
2: Nou, weet u, kijk, ik vind de termen van oppositie, coalitie, die zijn sowieso, die worden altijd gebruikt in de zin van dan ga je elkaar het leven zuur maken. Kijk, het belangrijkste is dat ze met elkaar goed samenwerken.
0: Ja.
2: En dat geldt voor de oppositie en de coalitie. Het mooiste is ook als er een coalitie zit die ook een beetje scherp is op wat er gebeurt en dat goed volgt. En een oppositie die af en toe constructief samenwerkt en vice versa. Nou is het zo dat er straks in Lossen de coalitie uit 17 zetels bestaat. Ja. Van de 19, dus dat is een forse coalitie. Maar ik weet zeker dat die oppositie die er zit ook echt scherp is. Dus dat gaat goed komen.
0: Ja, hoeveel zetels hebben die dan nog?
2: Ja, twee, hè?
0: Ja, daarom ik vraag het u ook niet voor niks natuurlijk. Ja.
2: Ja.
0: Maar het lijkt tegenwoordig erbij te horen dat je als oppositie zuur gaat zitten doen en tegen gaat zitten werken. Maar het is natuurlijk ook wel belangrijk dat je van de andere kant, van mensen die het daar niet direct mee eens zijn, ook hun mening krijgt. Hè?
2: Absoluut. Nee, maar, en dat is ook de reden waarom we natuurlijk fracties en verschillende partijen in de gemeenteraad hebben. Juist ook om te laten zien dat er soms ook een andere mening mogelijk is. Maar goed, dat gebeurt ook met enige regelmaat binnen coalities. Hè, dat daar ook verschillende geluiden te horen zijn. En dat is ook fijn, want er zijn buiten het gemeentehuis ook mensen die verschillend naar thema's kijken.
0: Ja.
2: En dan is het wel belangrijk dat je daar ook in vertegenwoordigd ziet als inwoner.
0: Ja, dan is het gevaar natuurlijk in Lossen wel.
2: Dat is ook wel iets. Ja, dat is ook wel iets moois wat aan de rol van burgemeester. Dat ook mijn taak is om ervoor te zorgen dat dat allemaal goed loopt. Zodat iedereen ook de ruimte krijgt om daar de dingen over te zeggen die gezegd moeten worden.
0: Ja.
2: En ervoor te zorgen dat de vergaderingen een beetje ordentelijk verlopen.
0: Nou precies, want het moeten ook niet allemaal hamerstukken worden van afgeslagen en dat gaat door.
2: Nee, dat zou ook niet goed zijn. Want dan, ook al heb je er wel goed over nagedacht, je moet ook laten zien aan de buitenwereld af en toe dat je waarom je een bepaald plan steunt of waarom je een bepaald plan kritisch bevraagt, dat heeft ook hele grote waarde.
0: Goed, we vertrouwen op u, meneer Diepemaat, als burgemeester.
2: Hartstikke fijn.
0: Onafhankelijk voorzitter van de gemeenteraad. Heel goed. Hartelijk dank. Prettig verblijf op de camping.
2: Hartelijk dank en een fijne zomerdagen gewenst, zou ik zeggen, aan alle luisteraars.
0: Heel goed. En Vaderdag natuurlijk. Ik ben weer op
2: zeker,
0: de gedachte gekomen. Meneer Diepemaat, hartelijk dank. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Let's go!
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Het is 3:30 op radio's. Het regionale nieuws nu met Anne Neeltje de Boer.
4: Een demonstratie in Vriezeveen tegen de komst van asielzoekers gisteravond is rustig en zonder incidenten verlopen. Bij eerdere protesten moest de ME ingrijpen. De politie mocht daarom preventief fouilleren en voertuigen en bagage doorzoeken op wapens. Ook was er een vak ingericht waarbinnen gedemonstreerd mocht worden. De NOS deed onderzoek naar actievoerders. Wat opvalt is dat bij veel protesten steeds dezelfde groepen mensen van buitenaf opduiken, vertelt Bas de Vries, journalist bij de NOS.
5: De grootste groep bestaat gewoon uit buurtbewoners die hun onvrede willen uiten over de komst van de asielopvang. Daarnaast zijn er mensen uit verschillende delen van het land die spontaan reageren op online oproepen. Die hebben onvrede over het asielbeleid en willen dat laten zien. En dan is er dus die kleine vaste groep van actievoerders die geregeld op allerlei locaties aanwezig is en die daar ook echt consequent voor aan te vinden is.
4: In het onderzoek stuitte hij ook op een actiegroep uit Staphorst. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet leiden tot veel kritiek. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden een zone waar veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Maar dat laten de boeren niet zomaar gebeuren, vertelt landbouwverslaggever Chantal Everaert.
6: Dan merk je toch wel dat boeren ook echt wel weer strijdbaar zijn. Van ja, maar dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren en dit is niet realistisch. Ja, mensen zijn echt wel geschrokken en dat snap ik ook wel, want ineens komt het wel heel erg dichtbij.
4: Volgens bronnen kunnen boerenbedrijven in aangewezen zones worden gedwongen te verduurzamen, te verplaatsen of in sommige gevallen zelfs te stoppen. Staatsbosbeheer wacht tot 2028 met grootschalige ingrepen in Natura 2000-gebied Engberts Dijksvenen bij Bruine Haar. Die toezegging deed een woordvoerder gisteren bij de Raad van State. Het gebied dreigt kapot te gaan door verdroging. Het waterpeil moet worden verhoogd, maar landbezitters en boeren maken zich zorgen over de werkzaamheden, omdat hun land straks dreigt onder te lopen. Staatsbosbeheer voert de plannen uit voor de provincie Overijssel, die de wettelijke plicht heeft het Natura 2000-gebied te beschermen. En FC Twente is niet geplaatst bij de loting voor de tweede voorronde van de Europa League en kunnen daardoor een sterke tegenstander treffen. Het Portugese Benfica wordt wel ontlopen. Rond 1:00 zal er geloot worden. De duels in de tweede voorronde van de Europa League worden gespeeld op donderdag 23 juli. Een week later is de return. FC Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op rtvoost.nl.
3: Ik heb even het weer voor je. Veel bewolking vanochtend en rond de middag kan er wat regen of motregen vallen. Later vanmiddag wordt het ook droog en loopt de temperatuur op naar zo'n 23 à 24 graden. Daarna gaat het snel. Donderdag veel zon en 27 tot 30 graden. En vrijdag zelfs tropisch warm met ongeveer 32 graden.
7: De vraag van vandaag.
3: Nou, je hebt natuurlijk wel kunnen genieten afgelopen nacht van
8: González, natuurlijk weer naar Messi. Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi.
3: Ja, welk sportmoment heb jij ooit van dichtbij meegemaakt en nooit meer vergeten? Was je bij toen jouw club kampioen werd? Stond je langs de route bij een legendarische Elfstedentocht? Of Giro of de Tour? Of zag je een historische wedstrijd in het stadion? Laat het me even weten via de radiostem 06-4567-1331. Zometeen R.E.M., The Shiny Happy People. Dit is Ilse de Lange op Radio Oost.

0: Rapid Eye Movement, oftewel R.E.M. en de Shiny Happy People op radio.
1: De vraag van vandaag.
0: Wat is het meest legendarische sportmoment dat je zelf hebt meegemaakt? Trouwens, ik kreeg nog een appje van Emiel Klein-Overmeen. Werd eerlijk, zoals Van Gelder het over Bergkamp heeft. Mooier worden de, tussen aanhalingstekens, imitaties niet. Je bedoelt dit fragment, dit.
2: Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Ja, ja. Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Ja, mijn collega Tijmen van Wissing heeft zich ook als een idioot gedragen tijdens de, tussen de aanhalingstekens, zeg ik heel lief hoor, tijdens de bekerfinale van Go Ahead. Zelf is het mij samen met Paul Schouwing overkomen tijdens de bekerfinale ergens in 2000 met FC Twente. Dus ja, wat dat betreft, emotie. Gewoon de vrije loop laten gaan. En afgelopen nacht klonk het dus zo.
3: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis! Wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi.
0: Wat is het meest legendarische sportmoment dat jij zelf hebt meegemaakt? Eddie Bosman, hoi Bert, de bekerfinale 2024. Go Ahead Eagles, super bij geweest met retro shirt. Eddie uit Deventer. En Eddie was afgelopen weekend nog even op de koffie bij de Bas en Bert ochtendshow. De legendarische hakbal van Willy Carbo namens FC Twente tegen Go Ahead op een woensdagavond 12 september 1984. Charles Dion, die kan ik me ook nog herinneren. De doelman bij Go Ahead was toen Jan Jongbloed. Hein Scheffer, de KNVB-bekerfinale van vorig jaar. En Eddy Merckx gesproken bij de start van de ronde van Frankrijk in Leiden. Dat was de eerste keer dat hij zelf niet meer meedeed. Even kijken wat er nog meer binnenkomt. Yveske, goedemorgen Bert. Natuurlijk stond ik als kind langs de route van de Elfstedentocht. En later was ik in Franeker op het Elfstedenbruggetje tijdens de laatste Elfstedentocht. Ook mooi om mee te maken. Ik denk niet dat je dit ooit nog weer mee gaat maken in je leven, Yveske. Marianne, sportmomenten die ik nooit meer vergeet, waar ik bij was. Huizen won bij buurman Zuidvogels en werd daar kampioen in de eerste klasse. En de Leeuwinnen, die Europese kampioen werden, ook super om bij te zijn geweest. Met mijn dochters die toen voor het eerst in een voetbalstadion waren. Ja, die wedstrijd kan ik me ook nog weer herinneren. Want die wedstrijd, de finale, werd gespeeld in de Grolsvesten, de finale. Ik zag ooit als klein jochie Abel Lenstra in het Nederlands elftal een geweldige actie maken in de wedstrijd tegen Uruguay in 1972. Met mijn vader met twee doelpunten van Johnny Rep. Onvergetelijk, aldus Bert van Tongeren. Dankjewel voor het doorgeven. Vertel het me, wat is het meest legendarische sportmoment dat jij zelf hebt meegemaakt? Laat het me even weten via de radio-stem. We gaan nog noodradio's weggeven vanochtend, hè? Dus hoor je het fragment voorbij komen, dan even noodradio appen. En misschien ga ik jou dan wel even bellen en blij maken met een noodradio. Je moet me één ding beloven, dat je hem nooit nodig hebt in je leven. Zometeen Ray Charles, Hit the Road Jack. En ik heb ook Miss Montreal voor je. Met Schuiven, voormalige nieuwe oogst hier op radio's.

0: Voormalige nieuwe Oaks, Miss Montreal. Natuurlijk ook uit onze mooie provincie Overijssel. En Schuilen, zo heet haar nieuwe single. En ik ga iemand blij maken met een noodradio. Riet van der Maten, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bert.
0: Jij was wel heel erg snel. Ja, een verrassing. Nee, maar ja. Jij schrijft, gokje voor de noodradio, groetjes Riet. Ik denk, nou, dan ga ik Riet even terugbellen.
1: Ja. Nou, goede gok, toch?
0: Ja, goed gegokt. Met deze gefeliciteerd. En zullen we één ding afspreken dat we hem niet nodig hebben, de noodradio?
1: Ja, dat hoop ik van harte. Nou, heb je helemaal gelijk in.
0: Dan ga ik hem naar je opsturen. Ik wens je een fijne dag.
1: Fijn, dankjewel. Een fijne uitzending verder.
0: Dankjewel. Okay, en leuk dat je naar radio's luistert, Riet. Tot zometeen, Pim Pam Plaat.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
7: Por favor.
9: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
16: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
17: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
18: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Boerenorganisatie LTO is niet blij met de stikstofplannen van het kabinet. In Deventer en Hengelo zijn auto's in brand gevlogen. De politie houdt rekening met brandstichting. Er staat bosbeheer wacht tot 2028 met grootschalige ingrepen in Natura 2000-gebied Engbert Dijksvenen bij Bruine Haar. Het gebied dreigt kapot te gaan door verdroging. Dat en meer op rtvoost.nl.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
16: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Het is 3:10. We hebben Riet van der Maten blij gemaakt met de noodradio. Die ga ik in dit uur ook weggeven. En in dit uur natuurlijk de Pimpamplaat. Jij bent aan zet, wat wil je horen op radio's? Dat kan. Aan de hand van de letter vandaag is de letter U. Dus artiesten en groeps en bands en die met een U beginnen, die zijn van harte welkom. Of liedjes die beginnen met een U, die zijn ook van harte welkom. Ultravox heb ik zo voor je. En de tweede is Eros Ramazzotti. Welke van Eros hoor je zo meteen?
19: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Oh, wat een heerlijk, hè? Liedjes met een uur, daar ben ik naar op zoek. Eros Ramazzotti, un emigione sempre. En hij komt volgend jaar weer naar Nederland.
1: Zo zie je. Echt waar?
2: Serieus, joh, meen je
3: dat? Wist je dat?
4: Wist je trouwens dat?
5: Wist je dat?
0: Nou, ik heb even weer wat leuke onzinfeiten zo bij de koffie. Er zijn meer sterren in de ruimte dan zandkorrels op alle stranden ter wereld. Wist je die? Zo'n 40% van de mensen noemt blauw als favoriete kleur. Netflix is verantwoordelijk voor ongeveer 15% van het wereldwijde internetverkeer. Ik heb er nog wel eentje. Winkelen zorgt voor de aanmaak van endorfine, waardoor stress tijdelijk afneemt en je je even beter voelt. Oh, dat is dus de reden dat heel veel mensen graag mogen gaan winkelen. En zelfs na overlijden kunnen mensen nog kippenvel krijgen door spierreacties. Oké, nou, dat kan ik je niet navertellen dan. En koeien blijken beste vrienden te hebben en zoeken elkaars gezelschap bewust op. Ja, daar ben ik ook achter gekomen. Ja, want ik wandel veel natuurlijk. Op zaterdag of op zondag. En dan kom ik altijd dezelfde koeien tegen. Want die liggen altijd met dezelfde andere koeien. Ja, nee, dat komt wel. Tot zover de wist je datjes voor vandaag. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Het is 13:10 hier op Radio Joost. Liedjes met

Udo Jurgens, Crisis in Wijn. Op feestjes draai ik deze nog wel eens hoor, dit heerlijke liedje. Maar ook gewoon op radio's, want dan kan hij namelijk ook... zeker in de Pimpamplaat, want alles is mogelijk. Want alles kunnen we natuurlijk opzetten onder het mom van... ja, als het maar met de letter waar we mee spelen begint. Nou, Crisis in Wijn, Udo, de U van Udo. Ja, kom maar door zou ik zeggen. Trouwens, ik krijg... een leuk appje van, even kijken, van Els. Van, kom je al in de vakantiestemming? Ja, het is vandaag woensdag, hè. Nog één weekje en dan ben ik er even een... nou, tijdje even niet. Vind ik wel, heb ik ook even zin in, hoor. Gewoon even wat anders doen dan radio maken.

0: tijdje niet meer gehoord deze. Dankjewel Frank voor het doorgeven. Until I Found You, Steven Sanchez op radio's. Staat een file trouwens op de A28 Groningen richting Amersfoort bij afrit Nieuw-Leuzen richting Zwolle Centrum. Een vertraging van 20 minuten, file van 6 kilometer. Mocht je daarin staan, sterkte op dit moment. Want stilstaand verkeer, twee rijstroken zijn daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Anne Neeltje, zo meteen in het nieuws.
1: Onder andere de stikstofplannen van het kabinet en een dijkversterking in onze provincie.
0: En Marianne Gillet uit Zwolle vraagt om U2 Sunday Bloody Sunday. Natuurlijk ga ik die doen zo.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
6: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de...

0: 12. Je luistert naar Radio Oost. Arneeltje de Boer en het laatste regionale nieuws nu op Radio Oost.
1: Boerenorganisatie LTO is niet blij met de stikstofplannen van het kabinet. Dat zei voorzitter Koopmans bij Nieuwsuur.
2: Er staan ook een heleboel dingen bij die zijn nog nooit besproken. Dus ik denk dat het een soort van groslijst is van ambtelijke ideeën en hier en daar wat waanideeën.
1: Ook de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn is volgens hem totale onzin. Koopman spreekt van proefballonnetjes die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Er zou een zone moeten komen van 1 kilometer rondom kwetsbare gebieden. En dat gaat ook Overijsselse boeren treffen, vertelt landbouwverslaggever Chantal Everaert.
3: In Overijssel wordt dan de Sallandse Heuvelrug genoemd. Nou, dat is natuurlijk een groot nationaal park. Ja, en dan denken mensen wel meteen op de kaart. Oké, waar ligt mijn boerderij? Wat betekent dit? Wat mag ik nog wel? Wat mag ik niet? Ja, dan merk je toch wel dat boeren ook echt wel weer strijdbaar zijn. Van ja, maar dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren. En dit is niet realistisch.
1: Volgens bronnen kunnen boerenbedrijven in aangewezen zones worden gedwongen te verduurzamen, verplaatsen of in sommige gevallen zelfs te stoppen. Vandaag wordt het startsein gegeven voor de versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Bijna 30 kilometer dijk wordt de komende jaren versterkt en verhoogd, zodat het achterland beter beschermd is tegen hoogwater. Als de dijk nu breekt, kan het water tussen Olst en Zwolle 1 tot 3 meter hoog komen te staan. Een groot deel van Salland krijgt in dat geval te maken met wateroverlast. De dijkversterking is onderdeel van de IJsselwerken. Zo'n 1400 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen worden versterkt. In onze provincie gaat het om zo'n 190 kilometer dijk. En FC Twente is niet geplaatst bij de loting voor de tweede voorronde van de Europa League en kunnen daardoor een sterke tegenstander treffen. Het Portugese Benfica wordt wel ontlopen. De duels in de tweede voorronde van de Europa League worden gespeeld op donderdag 23 juli. Een week later is de return. FC Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op de website rtvoost.nl.
0: Dankjewel. De temperatuur loopt op naar zo'n 23 à 24 graden. Daarna gaat het snel. Morgen veel zon en 27 tot 30 graden. En vrijdag zelfs tropisch warm met ongeveer 32 graden. Zometeen hier op Radio Oost. Het wereldkampioenschap voetbal kan blijkbaar meer opleveren dan alleen doelpunten en voetbalfeestjes. Je hoort het zometeen hier. Nog even kijkend naar de file. De file is nu 7 kilometer op de A28 Groningen-Amersfoort, afrit Nieuw-Leuzen richting Zwolle Centrum. Vertraging daar al 25 minuten op dit moment. Dat komt door stilstaand verkeer. 2 rijstroken zijn daar dicht door bergingswerkzaamheden. Zal er wel een ongeluk zijn gebeurd op de A28. Later meer erover. Marianne Gillet, liedjes of artiesten met een U. Nou,

0: Een van de meest aangevraagde liedjes vandaag. Deze van Michel Vuguet. Dankjewel daarvoor. Ik ga de dobbelsteen hanteren.
1: Dit is de dobbelsteen.
0: Want het noodradio geluidje dat klonk. Ik heb zes mensen geselecteerd. Toch leuk dat de doelgroep veel vrouwen... Of tenminste, dat er veel vrouwen op dit moment luisteren naar de radio. Want ik heb zes vrouwen geselecteerd. Ook toeval. Maar ik heb het gewoon gedaan op binnenkomst. Diana heb ik op 1 gezet, op 2. Carla op 3. Ineke op 4. Jeanette, 5. Brenda. En op 6 in het vrouwenalfabet Joke. Een van deze zes ga ik zo meteen bellen. Aan de hand van de dobbelsteen die ik nu laat rollen. Brenda, nummertje 5, Brenda. Die ga ik zo meteen bellen hier op radio's. Want zij heeft namelijk de noodradio gewonnen bij deze. Gefeliciteerd, Brenda.

0: Dit is een klassieker, hè? Die staat elk jaar in de top 750 aller tijden. Ik heb het over Queen Under Pressure, hoorde je voorbij. En ik heb Brenda aan de telefoon gekregen. Brenda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je was nummertje 5 op de dobbelsteen. En ik heb je aan de telefoon. Leuk, want je wil graag een noodradio in de wacht slepen.
1: Ja, klopt.
0: Nou,
1: daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Nou, dan ben ik blij dat ik je hartstikke blij kan maken met de noodradio.
1: Ja.
0: Heb je het noodpakket voor de rest al helemaal in orde?
1: Nou, eigenlijk nog niet helemaal.
0: Ah.
1: Eigenlijk.
0: Nee, ja.
1: Eigenlijk moet het nog wel een keertje.
0: Nou, ik ook, om heel eerlijk te zijn. Maar goed, ik denk ook bij mezelf van, we moeten over noodradio's praten anno 2026. He?
1: Ja, eigenlijk is het ook het gek voor woorden, maar
0: nee.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Maar goed, ik ga je er wel eentje opsturen, Brenda. En leuk dat je luistert naar Radio Ooster. Ik wens je een fijne dag verder. Heb je nog leuke dingen op de agenda staan vandaag?
1: Nee, ik ben eigenlijk aan het werk, dus...
0: Wat doe je voor werk eigenlijk? Ik ben ook eigenlijk aan het werk, dus we kunnen wel even een onder ons jouwen.
1: Maar nou, ik doe administratie, financiële administratie.
0: Ah, ja. Ja, nee, iets waar ik niet goed in ben, dus.
1: Maar het kan wel mooi thuis.
0: Het is bij mij een zooitje altijd, maar goed. Heb je met creatieve mensen...
1: Ja.
0: Ja, ik ben van de Ton Vingerhoeds methode administratief altijd. Als ik dingetjes in moet vullen, administratief.
1: Oh ja.
0: Maar ik zal er administratief voor zorg dragen dat de noodradio bij je thuis komt.
1: Ja, helemaal goed. Dankjewel hoor.
0: Hey, fijne dag en werk ze.
1: Ja, hetzelfde. Hoi.
0: Straks in het volgende uur ga ik er nog eentje weggeven.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
10: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Boerenorganisatie LTO is niet blij met de stikstofplannen van het kabinet. Zo'n 30 kilometer IJsseldijk tussen Zwolle en Olst gaat op de schop. De dijk wordt versterkt en verhoogd, zodat het achterland beter beschermd is tegen hoog water. En FC Twente is niet geplaatst bij de loting voor de tweede ronde van de Europa League en kan daardoor een sterke tegenstander treffen. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal wordt er verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
14: Voordeelhaartjes.nl.
15: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Het is 10:53. We gaan hem ook in dit uur weggeven, de noodradio. Dus let op het geluid. App dan noodradio naar 06-456-71331. Het WK kan blijkbaar meer opleveren dan alleen doelpunten en voetbalfeestjes. In Engeland denken ze zelfs aan een babyboom.
19: Radio Oost. Bert van Lossen.

James Blunt, 1973, hoorde je hier op Radio Oost. Even naar die babyboom. Het WK kan blijkbaar meer opleveren dus dan alleen doelpunten en voetbalfeestjes. In Engeland denken ze zelfs al aan een babyboom. Een Britse verloskundige verwacht dat als Engeland ver komt op het WK en volgend voorjaar opvallend veel baby's geboren worden. Onderzoek laat namelijk zien dat grote sporttoernooien regelmatig zorgen voor een stijging van het aantal geboortes zo'n 9 maanden later. En dat zou voor Engeland goed nieuws zijn, want het geboortecijfer zit daar al jaren in de lift naar beneden en staat op het laagste niveau in bijna 50 jaar. Dus mocht Engeland wereldkampioen worden, dan kan het zijn dat de grootste overwinning pas volgend voorjaar wordt geboren voor Engeland. Hey, ik heb wat leuks voor je. Wil jij naar Ridders en Juffers van het Zwarte Water in Hasselt? Vertel me dan, wat vind jij het meest mysterieuze plekje van onze provincie? Is dat bijvoorbeeld het Stift bij Weerselo, de Tankerberg bij De Lutte, de oude vesting van Oud-Marsum, of misschien een plek die bijna niemand kent? Laat het me even weten. Maak kans op kaarten voor het indrukwekkende openluchtspectakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water in Hasselt. Dus waar in Overijssel krijg jij een beetje een mysterieus gevoel? En laat je fantasie de vrije loop. Als jij graag naar Ridders en Juffers van het Zwarte Water wil in Hasselt. Dus waar in Overijssel krijg jij een beetje een mysterieus gevoel? Laat het me even weten via de app 0645671331. Dat is Tina Turner op Radio Oost. Leuk dat je luistert.

Was er nou echt ruzie tussen de Rolling Stones en de Beatles? Nou, volgens Mick Jagger wel een klein beetje. In een interview vertelde hij dat er een kern van waarheid zat in de verhalen over een rivaliteit tussen de twee grootste bands van de jaren 60. Maar Sir Jagger, het werd ook flink aangedikt. Een beetje concurrentie verkoopt nu eenmaal platen. En hoe erg die ruzie dan was, nou niet zo erg. Dat Paul McCartney niet wilde meewerken aan het nieuwe Rolling Stones album Foreign Tongues. Sterker nog, hij speelt mee op een van de nummers. Binnenkort komt dat nieuwe album uit van de Rolling Stones. We hoorden trouwens de Beatles met Help op radio's. Het is 11:08. Laat mij een mysterieus plekje weten. Daar ben ik naar op zoek. In onze mooie provincie. En ik heb kaarten voor je.

0: Sign Your Name, You're the Terrence Trent Darby voorbij trekken. Mysterieuze plekjes, heb jij een mysterieus plekje in onze provincie?
1: Mysterieuze plekjes? Nou, ik vind het Kabouterbos in Mariënhem vind ik wel leuk.
0: Kabouterbos, want wil je naar Ridders en Juffers van het Zwarte Water in Hasselt? Geef dan even jouw mysterieuze plekje in onze provincie door. Dat heeft ook jullie gedaan. Nou, gefeliciteerd. Ik krijg een mysterieus gevoel van de oude voetgangerstunnel onder de A28 op Hessepoort. Grote, lange, donkere tunnel. Een feitje, die tunnel moesten ze aanleggen omdat de andere zijde compleet afgesloten was door de A28. Die viaducten zijn pas later aangelegd. Groet jullie.
1: Wauw, één plekje eigenlijk.
0: Ja, ja, een mysterieus plekje in onze mooie provincie. Voor kaarten, die kun je dus winnen voor Ridders en Juffers van het Zwarte Water in Hasselt. Wat heb jij zo meteen in het nieuws?
1: We gaan het zo hebben over jonge boeren. Zij zetten vraagtekens bij de nieuwe stikstofplannen van het kabinet en autobranden in Deventer en Hengelo.
0: Vandaag, 20 jaar geleden, stond Marco Borsato met rood op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Is dat volgens jou een gouden of is het een foutetje? Laat hem even weten.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen

0: Velderhof, €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
4: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
7: Het is bijna 5:30 op radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
8: Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden, waaronder de Sallandse Heuvelrug, zones komen van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten. Ook jonge boeren zetten daar vraagtekens bij.
9: Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
8: Verder komt er een maximum op het aantal stuks vee dat op een hectare mag worden gehouden. De demonstratie in Friezeveen tegen de opvang van vluchtelingen gisteravond is rustig verlopen. De politie vreesde voor ongeregeldheden. Daarom was er een veiligheidsrisicogebied aangewezen. De politie mocht daar preventief fouilleren en voertuigen doorzoeken. Maar gisteravond was er dus eigenlijk niet zoveel aan de hand, zag ook verslaggever Daan Brunsman.
10: Je kon het haast geen demonstratie noemen, in de zin dat je geen leuzen hoorde of mensen met vlaggen of mensen met spandoeken. Iets naar achter konden de ME-busjes ook weer terug. Die waren opgetrommeld vanuit de andere kant van het land. En ook kon de politie haar drone weer uit de lucht halen, die de menigte van boven in de gaten hield. Een rustig verlopen avondje dus op het Manitobaplein in Friezeveen.
8: Bij een eerdere demonstratie in Friezeveen tegen het asielbeleid van de gemeente moest de ME ingrijpen. En in Deventer en Hengelo zijn auto's in brand gevlogen. In Hengelo brandde het voertuig volledig uit. In Deventer was het vuur snel onder controle. De politie houdt rekening met brandstichting en doet onderzoek. Mensen die iets verdachts hebben gezien of camerabeelden hebben, worden gevraagd zich te melden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
7: Ik heb even het weer voor je. De temperatuur loopt op tot zo'n 23 à 24 graden. En vanaf morgen gaat het snel. Morgen veel zon, 27 tot 30 graden. En vrijdag zelfs tropisch warm met ongeveer 32 graden. Ik heb nog een lange file trouwens op de A28 Groningen richting Zwolle. Staphorst, Zwolle Noord, daar staat een file met een lengte van 10 kilometer. En een vertraging is daar 51 minuten. Stilstaand verkeer, 2 rijstroken zijn dicht. Komt vanwege een kapotte vrachtauto. Ik zou zeggen, succes.

Straight Ahead, Kool & Gang op radio's. En daarvoor had ik Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. 17 voor 12, zometeen natuurlijk in Gouden Fout. De nummer 1 vandaag, 20 jaar geleden in de Nederlandse top 40. Marco Borsato en Rood. En hoor je zometeen All My Life met Cressip? App dan even Cressip. Dan kun jij naar Geurenpop 4 juli met onder andere Agda in de Munich en Cressip live. Dus daar kun je bij zijn. Dus zaterdag 4 juli Geurenpop in het mooie Nijverdal. Als jij Cressip zometeen voorbij hoort komen.

0: Jordy Hogedoorn uit Badmen is erbij op 4 juli bij Geurdepop met onder andere Cresup en ook Agda en de Munnik. Morgen kun je natuurlijk weer kaarten winnen hier op Radio Oost.
1: Goud of fout?
2: Het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Vandaag precies 20 jaar geleden stond deze bovenste beste in de Nederlandse top 40. Is hij goud of is hij fout? De luisteraar van Radio Oost vindt dit een gouden liedje van Marco Borsato. Dus deze komt dus ook op de gouden lijst. Tot zometeen. Back to the 80s.
1: Naberschap. Wat betekent het nog vandaag de dag? In het Neder-Saxon Café praten Monique Sleiderink en Albert Bartels over saamhorigheid en gemeenschapszin.
2: Nou, ik vind het knap als iemand tijd neemt voor een ander. Petje af.
1: Is naberschap wel echt iets van ons Oosterlingen? En wordt naberschap doorgegeven aan nieuwe generaties en nieuwkomers? Een avond vol verhalen over thuiskomen, elkaar helpen en samen iets opbouwen. Maar ook over de druk die naberschap soms met zich meebrengt. Er is muziek van de Dennis Hendricks Band en een scherpe humoristische column van Femke Nijboer. Het Neder-Saxon Café. Vanavond op TV Oost.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, graag.
6: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
6: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink... in Almelo, Enschede of Hengelo.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij lokale asielprotesten in onder meer Zwolle en Deventer duiken steeds opnieuw dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Boerenorganisatie LTO is niet blij met de stikstofplannen van het kabinet. En ook jonge boeren zetten er vraagtekens bij. En in Deventer en Hengelo zijn auto's in brand gevlogen. In Hengelo brandde het voertuig volledig uit. In Deventer was het vuur snel onder controle.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer, vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
17: Voordeeluitjes.nl. Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
18: Check de meter.
19: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: De week is door het midden. Zometeen het uitgebreide weerbericht, want het gaat tropisch warm worden. Zometeen meer erover bij Margot Ribbering. En zometeen spelen we ook de WK-quiz. En wil jij jouw naam ook op de dobbelsteen?
13: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Het beste uit de jaren 80. Elke dag tussen 12 en 1 in de 80's lunch hier op radio's in Back to the 80's. Jorda ABBA en Super Trooper.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Ik ga hem even voor twee dingen gebruiken. Want de 80's Dobbelsteen, als jij zin hebt in een lekker liedje uit de jaren 80 en je wil er een sportieve waardebon voor terug, voor €42 mag je uitzoeken. Laat het me even weten dan. Stuur even jouw favoriete liedje toe uit de jaren 80 waar je op dit moment zin in hebt. En ik heb natuurlijk ook noodradio om weg te geven. Ik heb 6 mensen geselecteerd. Want heel veel mensen willen graag in bezit komen van een noodradio. Die je natuurlijk ook gewoon lekker kan gebruiken. Mis je maar op radio zet natuurlijk. Hè. Op 1 heb ik gezet Peter. Op 2 Hans ter Stegen. Op 3, hoi Bert, zijn we weer. Graag een kansje voor de noodradio. Groetjes vanuit het mooie Oldenzaal. Jeanette, die staat op 3. Op 4 staat Henk van Amerongen. Op 5, Wijna Timmerman uit het mooie Zwolle. En Vincent Meijer, ook uit onze provincie, hoofdstad Zwolle. Dat is nummertje 6. Nou, ik laat de Dobbelsteen even gaan natuurlijk. Ik zal hem laten zien. Het is nummertje 4 geworden. Dus Henk van Amerongen, ik ga je zo even proberen te bellen. Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Toto en Pamela van het album The 7-1. En ik heb iemand blij gemaakt, denk ik. Want ja, Henk van Amerongen, de Dobbelsteen heeft jou een noodradio bezorgd.
1: Ja, een heel mooi systeem en ik ben er hartstikke blij mee.
0: Want hoeveel dagen speel je al mee om een noodradio in de wacht te slepen?
1: Ja, vanaf het eerste uur bij Marcel.
0: Oké. Okay.
1: En eigenlijk bijna elk uur.
0: Nou, nummertje 4, daar is de Dobbelsteen dus opgevallen. En daar heb ik jou neergezet, Henk. Dus bij deze heb jij een noodradio te pakken. Gefeliciteerd.
1: Ja, ben ik heel blij mee.
0: En je mag hem alleen op radio zetten, hè?
1: Ja, maar dat is bij mij ook eigenlijk weinig keus.
0: Ja, behalve als je in nood bent, hè. Dan mag je hem echt overal opzetten.
1: Ja, maar dan is toch Oosten Noordzender.
0: Ja, ja, zeker. Nou, gefeliciteerd, Henk. Ik wens je een fijne dag, hè.
1: Dankjewel en jullie een hele fijne vakantie.
0: Ja, dankjewel. Ja. Zaterdag, de laatste Bas en Bette, dan hebben we een grote vakantie hier.

0: Jabai pakt hem weer. Goed, stel hoor.
1: Nee, het is lunch.
2: En we zullen het nooit vergeten.

Nog steeds een grote meneer in Amerika. Ik heb het over John Mellencamp. Paper in Fire was ook zo'n lekker liedje van hem. Deze mogen natuurlijk ook zijn, halverwege de jaren 80. ROCK in de USA. Die rockers, die doen het nog steeds goed. In de States. Het is 1:05. Dit is jouw 80's lunch. Ik ben op zoek nog naar twee liedjes uit de jaren 80. Wil jij een sportieve waterbon in de was slepen? Dat kan. Je kan dan voor €42 uitzoeken. Ik heb op één Spanjaard met Call Me, aangedragen door Wim. Kalimba de Luna, door Toon aangedragen uit 1984. Marianne wil de Dolly Dots, Love You Just A Little Bit More. En Vincent wil graag Imagination en Illusion. Ik heb nog twee plekjes over.

0: stem, die van Michael McDonald. Die kennen we natuurlijk ook van de Doobies en de Sweet Freedom. En I Keep Forgetting, dat vind ik zo'n heerlijke hobbyplaat nog steeds. En Patti LaBelle, die ken je weer van LaBelle en Voulez-vous coucher avec moi. On My Own stond 1 in de Nederlandse top 40 in de jaren 80. En ik heb twee liedjes erbij gekregen. Nou, heel veel liedjes heb ik erbij gekregen. Nico wil graag Sailing Home, die heb ik op 5 gezet. Nico van der Haar uit het mooie... Oh, ik weet niet waar Nico vandaan komt. Ik dacht Zwolle, maar goed. En Cindy, zij komt wel uit Zwolle. Zij wil graag Easy Lover van Philip Bailey en Phil Collins worden zometeen. Die staat dus op nummertje 6. En in ruil voor een liedje krijg jij misschien wel die sportieve waardebom. En straks in het regionale nieuws. Wat heb je voor ons?
1: We gaan het hebben over lokale asielprotesten en het hitteplan. Dat geldt vanaf morgen.
0: En zometeen over hitte gesproken. We gaan zometeen praten natuurlijk met Margot Ribbering. Want hoe warm gaat het nu worden zo richting het weekeinde? En er staat nog steeds een file trouwens op de A28 Groningen richting Zwolle. Op de afrit Nieuw-Leusden Zwolle-Noord. Er staat een file van 8 kilometer. Vertraging staat zo'n beetje 14 minuten. Zometeen verder met de dobbelsteen. En ja, ik ga nog een noodradio weggeven voor Ene.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem
3: ja,
4: in,
3: maar
4: uit.
3: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in 100...

0: For A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
3: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Het is bijna 5:05. Je luistert naar Radio Oost. Benjamin Borgman met het laatste nieuws.
6: Bij lokale asielprotesten in onder meer Zwolle en Deventer duiken steeds opnieuw dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS, vertelt deze journalist van de NOS.
7: Nou ja, als je die bekijkt, je kijkt naar het beeld van demonstraties. De grootste groep bestaat gewoon uit buurtbewoners die hun onvrede willen uiten over de komst van asielopvang. Daarnaast zijn er mensen uit verschillende delen van het land die spontaan reageren op online oproepen. En die hebben onvrede over het asielbeleid en willen dat laten zien. En dan is er dus die kleine vaste groep van actievoerders die geregeld op allerlei locaties aanwezig is en die daar ook echt consequent voor aan te vinden is.
6: De NOS onderzocht 48 protesten in 25 verschillende plaatsen. De protesten in Zwolle en Deventer van afgelopen mei horen daar ook bij. Vanaf morgen is vanwege het warme weer het Nationaal Hitteplan van kracht in het hele land. Dat meldt het RIVM na overleg met het KNMI. Het hitteplan maakt mantelzorgers en zorgmedewerkers extra alert op de zorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en kleinere kinderen. Het RIVM raadt hen aan voor voldoende drinken in de buurt te zorgen. Mensen te adviseren vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten te gaan en het huis te koel te houden. Ook de burgemeesters in onze provincie houden rekening met de hitte. Zo ook de burgemeester van Losser.
8: Want je kan wel denken, we hebben veel groen in het buitengebied, maar als je alsnog de hele tuin betegelt, is dat nog steeds niet heel erg goed. Maar goed, ja, het is belangrijk om je goed voor te bereiden op die hitte. Dus als het om evenementen en dergelijke gaat, dan wordt er altijd rekening mee gehouden. En verder zou ik zeggen, gewoon rustig blijven. Ook lekker genieten van het weer. Goed insmeren, op tijd in de schaduw gaan zitten en voldoende drinken. Dan komt het goed.
6: En van Margot horen we straks hoe warm het precies gaat worden in onze provincie. En we juichen natuurlijk met z'n allen voor het Nederlands elftal op het WK voetbal. Maar supermarktketens juichen waarschijnlijk het allerhardst. Ze kunnen namelijk veel geld verdienen aan het succes van Oranje. Dat vertelt deze retail-expert uit Bornebroek.
9: Je moet bedenken dat hoe verder Nederland komt, hoe hoger die extra omzetten van de supermarkten kunnen zijn. Dus die supermarkten hebben echt hele goede hoop dat het ergens tussen de 10 en zeg maar de 80 tot 90 miljoen euro extra omzet gaat genereren. Dus ja, daar watertanden ze natuurlijk van. Maar dat betekent wel dat Nederland heel ver moet komen.
6: De tweede wedstrijd van Nederland op het WK voetbal is aankomende zaterdagavond tegen Zweden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost.
5: Ja, die wordt al vroeg gespeeld, hè? 7 uur.
6: Ja.
5: We gaan praten over het weer. Dat doen we met Margot Ribbering. Margot, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Bert.
5: Ja, het hitteplan. Heb jij het hitteplan ook al van stal gehad?
10: Ja. Ik heb het hitteplan al van stal gehaald. Mijn eigen hitteplan. En natuurlijk ook de combinatie RIVM met het KNMI. Ik vind het ook heel verstandig dat ze dat nu alvast aankondigen. Dat het morgen ingaat. Want er staan gewoon wel een dag of 5 ons te wachten. Waarbij het echt behoorlijk warm gaat worden. Vooral warmte in combinatie met luchtvochtigheid. Maar zover is het nog niet. Het is op dit moment lekker buiten. 20, 21 graden met nog wel vrij veel bewolking. Want er moet eerst nog een warmtefront gaan passeren. En dat passeert de komende 2 uren van zuidwest naar noordoost. En uit dat warmtefront kan op sommige plaatsen in de kop van Overijssel en ook in Twente een spatje regen vallen. Het front is dus niet zo heel erg actief. Maar als dat eenmaal gepasseerd is in de tweede helft van de middag, dan klaart het op. Dan komt de zon erbij en we merken meteen dat we in een andere tropische luchtsoort zitten. Die komt vandaag een beetje uit de richting van Parijs. En dat betekent dat die temperaturen van 20, 21 graden van nu nog wat verder gaan oplopen naar zo'n 24 graden eind van de middag en vanavond.
5: En morgen en overmorgen loopt die temperatuur steeds verder op. Wat de maximum temperatuur, wat verwacht je?

0: Nou, morgen denk ik dat we naar 27 graden in de kop van Overijssel gaan en 30 graden in Twente. Dus de eerste tropische dag van een hele reeks. En daarbij is het zo dat de luchtvochtigheid in de loop van de dag toeneemt. En de broeierigheid dus ook. En de zon die is behoorlijk sterk. We zitten bijna op het langste van deze zomer dat de zon kan schijnen, hoog aan de hemel. Dus we hebben een zeer sterke zonkracht ook morgen. Dat is zonkracht 7. En de hittekracht, die gaan we ook eens eventjes belichten. Hittekracht, dat is een nieuwe term van het KNMI, waarbij je een beetje kunt aanvoelen wat de warmte doet bij ons, voor onze gezondheid. En vandaag is die 5 en de komende dagen gaat die oplopen naar waarschijnlijk 7 tot 8. Vooral door de combinatie van warmte en hitte. De warmste dag en de meest broeierige dag, dat wordt de vrijdag. Na een nacht van donderdag naar vrijdag met lokaal aan de onweersbuien. Eventjes niet vergeten op te merken. Vrijdagochtend hebben we wolkenvelden en zon en kan er nog steeds een bui vallen. En daarna gaat de föhn aan. 31 tot 34 graden. Overdag blijft het waarschijnlijk droog, maar in de avond neemt de kans op een stevige onweersbui toe. En ook in het weekend is dat zo. Vooral op zaterdag warm weer. 28 tot 31 graden. Opnieuw weer die hoge luchtvochtigheid. In de middag en avond kans op een lokale onweersbui. Ja, zondag en maandag blijft het warm. Waarschijnlijk is het dan wel droog.
1: Oké, en na maandag heb je daar enig inzicht in?
0: Jazeker, ik denk dat het na maandag eventjes wat minder warm wordt. En dan moet je denken aan temperaturen van 25, 26 graden. Maar eind volgende week zit er opnieuw weer een pluimpje in de grafiek. En dat betekent dat de temperaturen waarschijnlijk weer de hoogte inschieten naar hoge temperaturen en met die hoge luchtvochtigheid. Dus de zomer is begonnen en dat begint vanaf morgen dus. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
2: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
0: De Zeeuwse kust.
3: Margotje, Margotje.
0: Fantastisch toch?
1: Margot, hittekracht. Radio Oost. Nou, ik ben benieuwd. Een liedje bij het weer.
0: Ja, zeker. Heel bijpassend bij het weer. Vooral vanaf morgen. Hot in the City van Billy Idol uit 1982.
1: Dankjewel, hè. Tot morgen.
0: Graag gedaan.

0: Maar een melkunie. Een lekker stel.
1: Welke andere?
2: Pak verse groenten, liefde meiden, extra lekker.
3: Proef de volle smaak van echte drop.

0: The Cruel Summer, je hoorde de Bananarama voorbij trekken.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Het gaat spannend worden natuurlijk, want ik heb weer 6 mensen geselecteerd. Op 6 heb ik gezet José Kortier uit Haaksberg. Op 5 Johnny uit Enschede. Op 4 Wijna Timmerman uit Zwolle. Op 3 Peter. Op 2 Lies. En Willeke Kortier op 1 met... Dat zijn ze dus, de 6. En ik ga de dobbelsteen natuurlijk ook gebruiken voor de ethische dobbelsteen. Spanje op 1, Colmy. Aangevraagd door Wim. Toon kwam met Kalimba de Luna van Boney M op 2. Op 3, de Dolly Dots. En Love You Just a Little Bit More. Op 4, Vincent met Imagination. Illusion. Nico, Sailing Home. En The Easy Lover, aangevraagd door Cindy. Nou, daar gaan we dan. De Dolly Dots komen op de radio. Marian, gefeliciteerd. Je krijgt een sportieve waardebon van €42. En ik ga ook Peter blij maken, want die heeft namelijk de noodradio gewonnen hier op radio's. Want Peter stond ook op nummertje 3 op de dobbelsteen. En de hele middag kun je nog bij Paula Keizer en ook bij Jan-Willem Kobus de noodradio winnen. Dus wat dat betreft geen paniek. De komende weken kun je die radio nog steeds verdienen hier op radio's. En nummertje 3 op de dobbelsteen was natuurlijk ook dit liedje. And Love Me Just A Little Bit More. Zometeen ga ik bellen met Cor en Marjolein, de verjaardagskalender. Peter, gefeliciteerd. En ook Marian, gefeliciteerd. Peter met het noodradio. En Marian met de sportieve waardebon van €42. De ethisch dobbelsteen.

0: Ik zal nog even de drie laten zien. Kijk, daar is je opgevallen. De dobbelsteen dus voor degenen die meekijken op TV. Noodradio's geven we de komende weken weg hier op Radio's. En Peter, ik had jou op nummertje 3 gezet en met deze gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Want jij probeert het ook al een tijdje, hè, om een noodradio in de wacht te slepen.
1: Ja. Vanaf het begin, toen Marcel het aangaf dat jullie dat deden.
0: Ja.
1: En toen deed ik al mee.
0: Nou, dus. Wel op radio's zetten, alsjeblieft. En ik hoop dat je hem niet in nood nodig hebt. Is dat goed?
1: Oké.
0: Dat kunnen we wel afspreken, toch?
1: Ja.
0: Nou, we hebben deze gefeliciteerd en een fijne dag. Ben je leuke dingen aan het doen, Peter?
1: Ja hoor. Nou, maar moet jij mijn adres nog hebben?
0: Ja, als je dat even via de app naar me toe kan sturen, dan gaat het allemaal goed komen. Dan draag ik er zorg voor dat jij jouw noodradio krijgt.
1: Geweldig.
0: Is dat goed?
1: Nee, is helemaal goed. Bedankt voor je hulp.
0: Oké, voor je hulp. Je hebt het zelf gedaan. Je hebt zelf een appje gestuurd. Dus wat dat betreft, gefeliciteerd. Veel plezier ermee, hè.
1: Dankjewel.
0: Het is echt een leuk ding, de noodradio. Dus raak niet te snel in paniek. Raak niet in nood, want we geven hem de hele dag nog weg. Ook morgen en overmorgen en de komende week ook hier op radio's. Dus het zal goed komen, want radio's zorgt ervoor dat heel Overijssel bijna, tenminste als je wel luistert naar radio's, een noodradio gaat krijgen.
2: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
3: Piepen de piep! Hoera!
0: Hoe zit het eigenlijk met de thuiswerkredactie? Hebben jullie al een noodradio?
4: Nee.
0: Nou, ik zal het even voor jullie vragen. Misschien dat ik jullie nog een noodradio kan doen bezorgen.
4: Oh,
0: ja, is dat goed? Ja?
4: Hartstikke leuk.
0: Nee, want jullie hebben wel het noodpakket al bij elkaar gezocht, of ook nog niet?
4: Altijd. We zijn er druk mee bezig.
0: Oh, jullie zijn er druk mee bezig. Heel goed. Waar jullie ook elke dag heel druk mee bezig zijn, is natuurlijk de verjaardagskalender. Hè? Barry Manilow is vandaag jarig, 80er inmiddels.
4: Ja, zeker. Die staat erop.
0: Ja.
4: Die staat erop. 83 jaar geworden.
0: Ja, de man van de Copacabana vandaag jarig dus.
4: Ja, dan is jarig oud-wielrijder Eddy Merckx.
0: Ja,
4: 81 jaar geworden.
0: De kannibaal, toch? 81 Eddy Merckx.
4: Ja.
5: De Belgische.
4: Dan is jarig de zus van Serena Williams.
0: Oh ja, Venus. 46 jaar vandaag.
4: Dan is jarig Ferry Doedens.
0: Ferry Doedens. Ja. Ferry Doedens ook.
4: 36 geworden.
0: 36.
4: Dan onze schaatser Erik Hulsebos.
0: Erik Hulsebos is vandaag jarig.
4: Uit het Drentse land.
0: Ja. Gramsbergen.
4: En Marcos Bagatas.
5: Bagdatas.
0: Oh ja. Heel goed.
4: Ja.
0: Nou.
4: En Dan Jansen. Dan Jansen is een schaatser.
0: Oké, nou.
5: In Amerika.
0: Nou, Dan Jansen is het. Nou, bedankt, Cornem. Ja, bedankt. Tot morgen.
4: Tot morgen, Ben.
0: Doei.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan!
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan.
13: Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
16: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
17: Het laatste nieuws in Overijssel. Niet 50 miljoen, maar 177 miljoen euro. De aanleg van de vloedbeltverbinding, de rondweg tussen Almelo en Borne, valt veel duurder uit dan verwacht. Bij lokale asielprotesten in onder meer Zwolle en Deventer duiken steeds opnieuw dezelfde groepen mensen van buitenaf op, blijkt uit onderzoek van de NOS. En wie wordt de eerste tegenstander van FC Twente in de tweede voorronde van de Europa League? De loting vindt rond dit moment plaats.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
21: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
22: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
21: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
23: meter. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
24: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
1: Radio Oost. Paula Keizer.

Over een stad die net zo oud is als onze provincie. Paula Keijzer. En dat betekent ook in 2028 een groot feest niet alleen voor Overijssel, maar ook voor Acapulco, want beide bestaan dan 500 jaar. Nou, als dat niet loco wordt, dan weet ik het ook niet meer. Hele goede middag, het is 8 minuten over 1. Fijn dat je lekker naar de radio luistert.

Straks hoor je de dame die eerst voor de klas stond als muziekjuf en daarna een reclame inzong. Dat bleek haar grote doorbraak te zijn. Ook hoor je muziek van Snelle, natuurlijk onze eigen Snelle uit Deventer. En nu 10cc met Wall Street Shuffle.

0: Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Nou, die liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

Van muziekjuf tot backup zangeres van Michael Jackson. Uiteindelijk reclames inzingen. En gek genoeg was dat laatste wat ervoor zorgde dat ze gevraagd werd van, joh, wil jij niet een platencontract? Ja, die reclame gaf blijkbaar dus de doorslag. Het is wel grappig om te kijken wat artiesten zoal in de muziekwereld deden voordat ze bekend werden. Want weet je bijvoorbeeld hoe het zit met deze dame? Gloria Estefan en de Miami Sound Machine gingen voordat ze doorbraken vooral mee met cruiseschepen om daar op te treden en deden dat ook in hotels. Barry Manilow zong ook reclames in, net als Sheryl Crow. Overigens ook voor hetzelfde fastfoodrestaurant, zag ik. Ja, en deze man, dat is geen verrassing, lijkt me. Billy Joel. Wat deed hij? Ik zou bijna willen zeggen, natuurlijk, speelde hij in pianobars, ja.

0: Je hebt hem ongetwijfeld gehoord, hè? Dat radio noodalarm of noodradioalarm. Er zijn veel reacties op geweest. Even kijken of ik een van die mensen te pakken kan krijgen. Kom terugbellen.
1: Hoi, Harry.
0: Hallo Harry, je spreekt met Paula van Radio Oost.
1: Hoi.
0: Goedemiddag, jij wil een noodradio, begreep ik.
1: Ja, dat hebben we wel, ja.
0: Ja, want...
1: Ik heb er nog één, dus.
0: Kijk, en dat is wel handig voor in je noodpakket, hè?
1: Ja.
0: Hoe ben je verder met het noodpakket?
1: Nou, we hebben wel flesjes water altijd. Dus als we gaan fietsen of wandelen, dan hebben we wel een treetje water.
0: Oh ja, en contant geld wordt ook belangrijk gevonden?
1: Wat zeg je?
0: Contant geld?
1: Even wachten hoor. Ik loop even naar een rustige periode.
0: Oh, bel ik ongelegen, Harry?
1: Ja, ik ben aan het werk.
0: Oh, wat doe je voor werk?
1: Ik doe bij een groot pelletfabriek.
0: Ah, je ziet veel geluid om je heen.
1: Ja.
0: Ja, ik snap het. Nee, ik vroeg of je ook bijvoorbeeld een stapeltje contant geld hebt liggen. Want dat wordt ook belangrijk gevonden in je noodpakket, toch?
1: Ja, altijd. Ja. Altijd, ja. Ja.
0: En bijvoorbeeld blikvoer?
1: Ook.
0: Ja, opladen voor je telefoon, zo'n grote batterij?
1: Ja, ook. Ja, die is nog niet zo oud. Dus.
0: Oké. Okay. Ah, ik hoor het, Harry. Je bent goed voorbereid.
1: Ja.
0: Ja, alleen die noodradio dus nog.
1: Ja, die alleen nog.
0: Nou, dan kun je die bij deze ook aan het noodpakket toevoegen. Van harte gefeliciteerd, want hij is voor jou. Laat nog even jouw adres en mailadres weten. Dan stuur ik hem naar je toe.
1: Oké. Okay. Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En nog een fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Werkt ze.
1: Ja, en we luisteren nog even.
0: Ah, gezellig. Zet hem op daar in de fabriek.
1: Jo, oké. Okay. Hey, dankjewel, hè.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Heb je nou naast die noodradio gegrepen? Nou, geen nood zou ik bijna willen zeggen. Want je maakt ook volgend uur het uur daarop. En ook bij Jan-Willem nog kans op. Vooral dus door blijven luisteren. En het woordje noodradio appen via de Oost-app. Zodra je het alarm voorbij hoort komen. En wellicht is de volgende dan voor jou.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Een minuutje over 2:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Niet 50 miljoen, maar 177 miljoen euro. De aanleg van de vloedbeltverbinding, dat is de rondweg tussen Almelo en Borne, gaat een stuk duurder uitvallen. Daar is flinke kritiek op van milieu- en dorpsorganisaties tot politieke partijen die straks beslissen of er zoveel geld naar de rondweg gaat. Onder meer hogere grondprijzen en de vondst van een groenige zandsteen in de bodem zorgen voor de enorme kostenstijging. Over 2 weken wordt duidelijk of Provinciale Staten instemt met de duurder geworden rondweg. Er is groen licht gegeven voor de winteropvang van 140 jonge asielzoekers bij Summercamp in Heino. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor de terugkeer van deze vluchtelingen naar het vakantiepark. De asielzoekers zijn tussen de 15 en 18 jaar en de bedoeling is dat zij tijdens de wintermaanden worden opgevangen op het terrein. Het COA sluit daarvoor een overeenkomst met de gemeente voor een periode van 5 jaar. De jongeren krijgen begeleiding van het COA en kunnen rekenen op onderwijs en dagbesteding tijdens hun verblijf. Op 15 september is er een informatieavond over de opvang voor inwoners en belangstellenden. En FC Twente moet nog even wachten voor het eerste tegenstander weet in de voorronde van de Europa League. De loting vond zojuist plaats en dat klonk zo.
16: And here playing the first leg at home will be FC Twente from Netherlands. They will play the first leg at home and they're going to play against...
17: They will go for a return leg against the winners of pairing number 1, which is either Vojvodina from Serbia or Ferencváros from Hungary.
15: Nou, wat betekent dit allemaal? FC Twente treft eind juli thuis de winnaar van het duel tussen Vojvodina uit Servië dus en Ferencváros uit Hongarije. FC Twente moet 3 voorrondes zien te overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
14: Dankjewel. Het kan vanmiddag een heel klein beetje gaan regenen, maar het is gelukkig vooral droog. We hebben momenteel nog wat bewolking, maar ook dat gaat gedurende de middag voortzet wat opklaren. Qua temperatuur zitten we nu nog rond een graadje of 20, maar dan zal het zo'n 24 graden zijn. Ook vanavond schijnt de zon, blijft het nog lang warm. Komende nacht koelt het ietsje af naar zo'n 15 à 16 graden. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat momenteel een file bij de politiecontrolepost daar van zo'n 2 kilometer.

0: Ray Parker Jr. hoorde je met Ghostbusters. En dan gaan we van de jaren 80 nog even een jaartje verder terug, namelijk richting de jaren 70.
1: Paula's platenkast.
0: Wel net nog. 1979 kwam het album van Sister Sledge uit, waar ik je zo meteen een nummer van wil laten horen. Gemaakt overigens dat nummer door deze mannen. Chic met Le Freak hoor je. Ja, ze hadden natuurlijk best een dikke hit mee te pakken. En toen ze eenmaal aan het scoren waren, toen werd hen gevraagd van, joh, zouden jullie ook niet wat nummers willen schrijven voor andere muzikanten? Nou, daar wilden ze eigenlijk niet aan beginnen. Vonden ze heel erg spannend. Want ja, dan hangt er wel een stuk meer van af dan alleen van wat je zelf maakt. Maar uiteindelijk dachten ze, nou, weet je wat, prima, dan doen we het wel. Maar wel onder één voorwaarde. We willen het doen voor de artiesten die jullie vertegenwoordigen, die mensen nog niet zo goed kennen. Dus die nog niet zo bekend zijn, nog niet echt veel nummers hebben gescoord. Nou, en die was er wel in huis, namelijk een band bestaande uit een aantal zussen. Die dacht, weet je wat, wij gaan ook eens proberen om een plaat te maken. En met succes trouwens, want nou, dit nummer zingt iedereen mee toch van Sister Sledge? Ik heb het natuurlijk over We Are Family.

0: Paula's platenkast.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
2: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

De mannen uit Zwolle hoorde je. Higo, vallen in geluk. Nog een paar dagen kun je daar extra veel van genieten. Want komende vrijdag is het alweer tijd voor een nieuwe oogst.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
6: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Niet 50 miljoen, maar 177 miljoen euro. De aanleg van de vloedbeltverbinding, de rondweg tussen Almelo en Borne, valt veel duurder uit dan verwacht. Bij lokale asielprotesten in onder meer Zwolle en Deventer duiken steeds opnieuw dezelfde groepen mensen van buitenaf op. En FC Twente moet nog even wachten voor het de eerste tegenstander weet in de voorronde van de Europa League. Het wordt een club uit Hongarije of Servië.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost.

0: Hansen hoorde je met Mbappe op Radio Oost. En zometeen maar eens even kijken hoe het met onze Oene gaat. Want Oene, jij bent lekker op pad.
1: Zeker, ik sta bij de Vrijhof Universiteit Twente. Want daar vindt aanstaande zaterdag de allereerste open all-staal dance battle plaats. En deze muziekklanken, die worden daarbij gebruikt bij dat dansen. En wat het allemaal verder inhoudt, dat hoor je zo meteen.
0: Oh, ga jij ook dansen, Oene?
1: Nee.
0: Nee?
1: Wat dat betreft een stijve hark. Dat ziet er niet uit.
0: Helaas, helaas. Had ik me zo op verheugd. Oké, okay, Oene. Nee. En heb jij... even een compleet andere vraag. Heb jij eigenlijk een noodradio in huis?
1: Ja, zeker. Ik heb een noodradio in huis.
0: Oh, dan hoef jij hem niet meer hier op Oost te winnen.
1: Nee, zeker niet. Ja, dan zou ik het toch iemand anders gunnen. Maar dat is ook het enige wat ik zo'n beetje heb in het noodpakket, hoor. De noodradio.
0: Oh, dan moet je nog wel even aan de bak.
1: Ik moet nog even aan de bak. Zeker, zeker.
0: Okay. Nou, Oene, we spreken je zo.
1: Jo, tot zometeen.
0: En wil jij nou zo'n noodradio winnen? Luister.

0: Alexis Jordan hoorde je met Happiness. Ja, en die noodradio die is gewonnen door. Riet, gefeliciteerd.
1: Ja, dank u wel.
0: En we gaan ervoor zorgen dat hij bij je thuis op de deurmat terechtkomt, oké?
1: Okay? Ja, ja hoor.
0: Goed zo,
1: ja.
0: Veel plezier ervan.
1: Ja, dank u wel.
0: Doeg.
2: Op pad in Overijssel.
0: En onze Oene, die is op pad in Overijssel. Ja, en Oene, jij bent niet zomaar op pad. Jij staat nou volgens mij bij iets wat nou gewoon gebeurtenis gaat zijn dit weekend.
3: Ja, dus ik zei aanvankelijk zaterdag, maar het is zondag. De allereerste All-Style Dance Battle. En mensen op TVO's kunnen ook zien wat dat een beetje inhoudt. Als je tenminste naar hun manier van dansen kijkt. Andres Meijer, ja, jij gaat dat allemaal leiden. De All-Style Dance Battle, nou jij?
4: Ja, dat klopt. All-Style betekent alle dansstijlen. Dus het is een competitie waarbij mensen improviseren en in allerlei dansstijlen mee kunnen dansen, ja.
3: Het is de allereerste. Wat maakt deze zo uniek?
4: Nou, het hier op de Universiteit Twente specifiek is nog geen eerdere battle in deze vorm geweest. Dus dit is de allereerste. En dat hebben we hier nog nooit eerder meegemaakt.
3: Waar gaat het vanuit?
4: Vanuit de vereniging Break Even. Het is de studenten hip-hop dansvereniging. Daarvoor geef ik ook de danslessen. En daarmee gaan we dit evenement mede mogelijk maken. Ja. Ja,
3: mensen die nou ook naar tv's kijken en ook de muziek die je dus nu hoort. Ja, dat is niet echt muziek voor onze doelgroep. Waarom? Wat maakt het voor die doelgroep dan toch wel interessant?
4: Nou, het is juist heel gaaf om te zien wat hier op de campus natuurlijk allemaal gebeurt. En Break Even zelf is ook de brug tussen de Nederlandse dansscene, het studentenleven en ook kunst en cultuur hier in Enschede. Dus het is juist heel gaaf om dat een keer mee te mogen maken hier fysiek op de campus.
3: Ja, maar ik bedoel, jij zegt dus daarbij, het is niet alleen maar voor jongeren bestemd, maar ook wel voor de wat oudere doelgroep.
4: Ja, absoluut. Het is voor mensen die gewoon een leuk dagje uit willen hebben. Dus die kunnen hier langskomen om te komen kijken. Maar ook voor dansers die nog nooit een battle gedaan hebben en het een keer willen proberen. En natuurlijk ook dansen zelf. Die...
3: Een battle, dat houdt ook iets in van een wedstrijd.
4: Ja, klopt. Het is een battle, inderdaad. Verschillende mensen gaan een voorselectie doen. Dat wordt gejureerd. En uiteindelijk komt er één winnaar uit.
3: Okay. En wat krijgt hij?
4: De winnaar krijgt een heel mooi geldbedrag. Dat is één ding. En natuurlijk ook waarschijnlijk hopelijk leuke toekomstige samenwerkingen met de vereniging zelf.
3: Ja, want dit is dus die vereniging hier op de campus. Je wil graag samenwerken met andere dansverenigingen. Hoe moet ik dat zien?
4: Nou, het hele ding is, we hebben heel veel verschillende dingen die we doen, ook door het jaar heen. En het zou juist gaaf zijn als we juist wat meer bedrijven zoals sponsoren kunnen regelen om juist die link met zeg maar de rest van kunst en cultuur in de Enschede te kunnen verbreden en te kunnen versterken. Dus het is voornamelijk echt de bedoeling dat we met nieuwe bedrijven samen kunnen werken om deze dansscene hier, om dit juist uit te kunnen breiden in en rondom Enschede.
3: Het is zondag dus, hoe laat?
4: Zondag vanaf, 3 uur begint de wedstrijd. Dus,
3: in de Vrijthof?
4: In de Vrijthof hier, ja, klopt, op de campus.
3: De campus, nou ja, dat is weer tot te vinden. Mensen die nu al meer informatie willen, waar kan men terecht op internet?
4: Nou, we hebben een Instagram-pagina, de Break Even All-Style Battle, en de website breakeven.utwente.nl. En daar kan je alles vinden.
3: Ook filmpjes en foto's?
4: Ook filmpjes en foto's, tickets, alles is daar te vinden, ja.
3: Duidelijk, dankjewel. En veel plezier.
4: Ja, dankjewel. Moet goed komen.
3: Nou, Paula, je hoort het. Ik weet niet wat je van de beelden vond, maar dat zag er wel spectaculair uit, hè?
0: Ja, ik hou hiervan. Ik vind het fantastisch.
3: Ja?
0: Ja, nou, ja, ik kan hier echt van genieten.
3: Dan ben je dus ook welkom.
0: Nou, dat is goed om te weten.
3: Vandaag.
0: Dankjewel, Oene. En doe ze de groeten daar.
3: Oké, graag gedaan.
0: Doei.

Rust maakt een paar minuten voor 2:30 een hele goede middag. Zometeen maak je kans op nog meer prijzen. Ja, we zijn helemaal doorgeslagen bij Radio Oost deze week. Niet alleen noodradio's geven we weg, maar ook kaarten voor een theaterspektakel in Hasselt. Namelijk Ridders en Juffers, hoor je straks meer over.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
7: Voor de

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
3: 2:30 is het, tijd voor het nieuws. Krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Boerenorganisatie LTO is niet blij met de stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt de voorzitter.
5: Er staan ook een heleboel dingen bij die zijn nog nooit besproken. Dus ik denk dat het een soort van groslijst is van ambtelijke ideeën en hier en daar wat waanideeën.
4: Ook de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn is volgens hem totale onzin. Koopman spreekt van proefballonnetjes die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Er zou een zone moeten komen van 1 kilometer rondom kwetsbare gebieden. En dat gaat ook Overijsselse boeren treffen, vertelt verslaggever Chantal Everaat.
6: In Overijssel wordt dan de Sallandse Heuvelrug genoemd. Nou, dat is natuurlijk een groot nationaal park. Ja, en dan denken mensen wel meteen op de kaart. Oké, waar ligt mijn boerderij? Wat betekent dit? Wat mag ik nog wel? Wat mag ik niet? Ja, dan merk je toch wel dat boeren ook echt wel weer strijdbaar zijn. Van ja, maar dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren. En dit is niet realistisch.
4: Volgens bronnen kunnen boerenbedrijven in aangewezen zones worden gedwongen te verduurzamen, te verplaatsen of in sommige gevallen zelfs te stoppen. De aanleg van de vloedbeltverbinding, dat is de rondweg tussen Almelo en Borne, gaat 127 miljoen euro meer kosten dan verwacht. Daarmee loopt het bedrag op naar 177 miljoen euro voor een rondweg van 6,5 kilometer. Volgens gedeputeerde Martijn Dadema zijn de kosten te verantwoorden.
7: Dit is veel extra geld. Wij denken dat dat een verantwoord besluit is om de doelen zoveel mogelijk te halen die we hadden gesteld. Dit is de meest realistische raming die we op dit moment hebben.
4: Onder andere milieu- en dorpsorganisaties hebben kritiek op de gestegen kosten. Maar ook politieke partijen hebben kritiek. En die moeten straks beslissen of er zoveel geld naar de rondweg gaat. Over 2 weken wordt duidelijk of Provinciale Staten instemt met de duurder geworden rondweg. De komende dagen wordt het steeds warmer en daarom geldt morgen en overmorgen code geel voor het hele land, behalve de Wadden. Het KNMI zegt dat er kans is op aanhoudend warm weer met een hoge luchtvochtigheid en een hogere nachttemperatuur. Vanaf morgenochtend 10 uur is in het hele land ook het Nationaal Hitteplan van kracht. De verwachting is dat het vrijdag het warmst wordt met plaatselijke temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden. Er is dan ook kans op onweer. Morgen liggen de maximumtemperaturen tussen de 27 en 32 graden. Het hitteplan is bedoeld als signaal voor de zorg voor kwetsbare mensen. En vandaag is het startsein gegeven voor de versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Bijna 30 kilometer dijk wordt de komende jaren versterkt en verhoogd, zodat het achterland beter beschermd is tegen hoogwater. Als de dijk nu doorbreekt, kan het water tussen Olst en Weijen 1 tot 3 meter hoog komen te staan. Een groot deel van Salland krijgt in dat geval te maken met wateroverlast. De dijkversterking is onderdeel van de IJsselwerken. Zo'n 1400 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen worden versterkt. In onze provincie gaat het om zo'n 190 kilometer aan dijk. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Dankjewel. Momenteel nog een graadje of 21. Op sommige plekken kan het een beetje regenen. Maar later vanmiddag dan klaart het op. Wordt het ook weer een stuk droger en neemt de temperatuur dan iets toe richting de 24 graden. Nou, dat is dan een beetje een soort voorloper aan morgen. Want u hoorde het al net van Benjamin. Het wordt morgen nog weer een stukje warmer. Dan tussen de 27 en 30 graden. En vrijdag staan ons helemaal tropische temperaturen te wachten. Nou, dan moet je bijna blij zijn als je stilstaat in je auto met je aircootje aan. Momenteel is dat ook gaande op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar staat namelijk een file van zo'n 2 kilometer bij de politiecontrolepost.

maakt het inmiddels 3:05. En wat mij betreft tijd om een spel te gaan spelen. Ja, en dat doen we natuurlijk nooit voor niks hier, hè? Nee, je krijgt er eigenlijk altijd wel wat voor terug. En dit keer zijn dat 4 kaarten voor ridders en juffers. Ja, dat is een unieke openluchtvoorstelling in Hasselt. Gespeeld door acteurs uit de regio. Er zitten ook 30 professionals bij trouwens. En volgens mij is het echt een tof verhaal, hoor. Het neemt je mee naar de geschiedenis. Hè? Slag bij Anen, 1227 was dat. Gaat over meer, over het Zwarte Waterklooster wat daar in Hasselt zit. Hoe is dat ontstaan? En jij kan daarbij zijn. 4 kaarten kan je winnen. Normaal gesproken kosten die €38 per stuk. Als jij het antwoord weet op de volgende vraag. In welke plaats werden veel gesneuvelde ridders uit de slag bij Anen begraven? In welke plaats werden veel gesneuvelde ridders uit de slag bij Anen begraven? Weet je het antwoord? Stuur het in via de Oost-app of bel even 074-2456-665.

Frank van Etten, leef als een zigeuner. We waren net een spel aan het spelen. Dat spel heeft alles te maken met de Ridders en Juffers. Openluchtvoorstelling die over een paar weken in Hasselt is. Je kan daar terecht voor, Ridders en Juffers, zo heet dat stuk. Het gaat over de geschiedenis, neemt je mee terug naar de slag bij Anen. Ik vind dat echt nog steeds een bizar geschiedenisverhaal. 1227 gebeurde dat allemaal. Dikke strijd gaande, heel veel mensen bij omgekomen helaas. Ja, en daaruit ontstond het Zwarte Waterklooster. Dat is iets wat allemaal voorbij komt in Ridders en Juffers. En jij kan daar kaartjes voor winnen. Hoe kun je dat doen? Nou, simpelweg door te reageren op de prijsvraag. En die prijsvraag luidt: in welke plaats werden veel gesneuvelde ridders uit de slag bij Anen begraven? In welke plaats werden veel gesneuvelde ridders uit de slag bij Anen begraven? Je kan reageren via de Oost-app, maar je mag ook even bellen 074-2456-665. Weet jij het goede antwoord, dan maak jij dus kans op 4 kaarten maar liefst om heen te gaan naar die openluchtvoorstelling.

0: The Rolling Stones en Miss You. Ik heb Wim aan de telefoon. Ja, Wim, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Paula.
0: Jij woont in Coevorden en Coevorden heeft natuurlijk ook een rol gehad in die slag bij Anen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ben je daar een beetje van op de hoogte wat er toen in 1227 allemaal gebeurde?
1: Het is niet zo aan mij besteed, maar ik weet wel in Anen daar, zo kom ik wel vaak over de vecht. Daar gaat een pontje over, daar kom je ook niet bij zo'n stukje wat daar in het verleden de keizers en de ridders en de geweest zijn.
0: Ja, en dat had allemaal te maken met die heren bij jullie, hè? De heren van Coevorden, ja, die wisten zich niet te gedragen.
1: Dat klopt.
0: Ja, was het volgens
1: en
0: mij dat ze...
1: En nu nog niet natuurlijk, hè?
0: Dat zou je mij dan weer niet horen zeggen, Wim. Daar zal ik geen uitspraak over doen. Maar volgens mij moesten zij belasting heffen voor de bisschop van Utrecht, maar hielden ze dat geld zelf. Zoiets was het,
1: ja,
0: toch? En
1: klopt,
0: toen dacht die bisschop van nou, dan kom ik zelf wel even mijn geld halen.
1: Yeah.
0: Ik dacht dat het verhaal erachter was. Maar goed, als je dat dus zeker wil weten, dan moet je vooral naar die openluchtvoorstelling toe in Hasselt. En jij maakt nu kans op kaarten, Wim. Je hoorde net de vraag voorbij komen, maar ik ga hem je nog een keer stellen. In welke plaats werden veel gesneuvelde ridders uit de slag bij Anen begraven?
1: In Zwarte Klooster.
0: Je bedoelde het Zwarte Waterklooster, toch?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, en weet
1: dat
0: je ook...
1: Dat is tussen Hasselt en Zwartekloos.
0: En weet je ook op welke plek precies?
1: Op een kerkhof.
0: Ja, dat was het antwoord wat ik zocht.
1: Nee, maar dat is ook gewoon normaal de plek waar ze begraven worden vaak, hè?
0: Ja, maar was het niet zo dat dit kerkhof daar speciaal voor is aangelegd?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, hè? Nou, ja. En ook dat, Wim, dat ga jij allemaal leren in die openluchtvoorstelling. Want je hebt ze gewonnen, die kaarten. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, super.
0: Ze zijn helemaal voor jou. Blijf nog even aan de lijn. Dan gaan we ervoor zorgen dat ze bij je terechtkomen ook.
1: Okay.
0: Dank voor het meedoen. En een mooie dag nog daar in Coevorden.
1: Dat was het enige. Ik ben altijd te laat met dat spul. Was ik dan de enige die ze belde? Of
0: nee, er waren heel veel mensen. Maar ik heb geloot en jij hebt gewonnen.
1: Oh.
0: Van harte.
1: Oh, laat vaker zo trekken met de loting.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
9: Laatste nieuws in Overijssel. De aanleg van de vloedbeltverbinding, de rondweg tussen Almelo en Borne, valt €127 miljoen duurder uit dan verwacht. Milieu- en dorpsorganisaties en politieke partijen zijn kritisch. Er is groen licht gegeven voor de winteropvang van 140 jonge asielzoekers bij vakantiepark Summercamp in Heino. En bijna 30 kilometer dijk tussen Zwolle en Olst wordt de komende jaren versterkt en verhoogd. Vandaag werd het startsein gegeven.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna €500 miljoen uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €223,50.
14: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
15: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de

En heaven is a place on earth. Maakt het een paar minuten over drie. Een hele goede middag. Ja, mooi toch? Belinda Carlisle, heaven is a place on earth. Ik moet het nog eerlijk gezegd wel vinden, hè? Hoewel, Overijssel komt aardig dichtbij, toch? Laten we eerlijk zijn. Zometeen maar eens even weer laten zien waarom inderdaad Overijssel zo hemels is. Het gaat dan over Deventer en de film die daar tientallen jaren geleden is opgenomen. Nou, en dat heeft toch wel de gemoederen doen schudden.

0: De Little River Band op Radio Oost met Help Is On Its Way maakt het 3:15. Goedemiddag. Goed idee om vanavond lekker ook naar TV Oost te kijken. Want Cultuurcafé is de komende tijd en de afgelopen tijd ook te zien in de provincie. In plaats van dat we gewoon hier in de studio zitten, gaan we op pad, gaan we de provincie in en komen we misschien wel dicht bij jou. De aflevering van vanavond speelt zich af in Deventer. Ja, dat heeft alles te maken met... Nou, weet je wat? Inga legt het zelf even uit.
1: Cultuurcafé komt naar je toe in juni en juli. En vandaag zijn we te gast in Deventer. Want precies hier werd 50 jaar geleden A Bridge Too Far opgenomen. Internationale filmsterren kwamen hier naar de stad. En iedereen was in de band van Deventer en van deze brug. En onze eigen wereldberoemde Peter Faber was er ook bij.
2: Joe Levine, een hele beroemde regisseur, die hele beroemde films gemaakt. Hij is het ontdekker van Dustin Hoffman. En die had gezegd, wie is hier de beroemdste speler in, acteur in Nederland? Ja.
1: En José is aangeschoven. Ken jij de 13-jarige José nog die een brief schreef aan de gemeente?
2: Nee.
1: José...
2: Ik was een lief meisje toen je 13 was.
1: Ja, maar wel een pittig ding hoor. Want José, wat deed jij? Jij schreef een brief. Je had een soort protest.
3: In 1975 kwam het idee, we gaan de brug gebruiken. En toen zou de brug afgesloten worden. En op dat moment ging ik naar de middelbare school. En toen heb ik een brief geschreven, ouderwetse brief. Dacht men bij de gemeente Deventer, ach, dit is een aardig meisje. Zo gauw de producer en de regisseur hier komen, mag zij een bloemetje aanbieden. Bloemetje heb ik aangeboden. Ik heb een briefje geschreven. En daarin beloofden ze om mij een pasje te geven. Dat waren ze toen vergeten. Ben ik op Sir Richard Attenborough. Het was een hele aardige man. Waar is waar. Ben ik naar hem toegelopen. Hij herkende mij en zei, oh dear. Nou, natuurlijk krijg je het pasje. En zo heb ik dat pasje gekregen. En toen heb ik van alle acteurs, zelfs van jou, Peter, een hele mooie handtekening gekregen,
1: nou,
3: in mijn boek.
1: Moet je nou even kijken. Dit is toch echt fantastisch.

En Martije hoorde je op het einde. Die zingt tijdens de uitzending een prachtig nummer Vrijheid. Ja, wat een verhaal, hè? Gewoon omdat je naar school wil en over die brug moet om op school te komen. Even naar zo'n wereldwijd bekende regisseur toestappen om te zeggen, ja, je regelt het maar ik ga er wel gewoon langs. Dat en meer hoor je dus vanavond in die nieuwe aflevering van Cultuurcafé Overijssel. Zeker kijken vanaf 5:20 te zien op TV Oost. En vervolgens wordt het elk uur herhaald. Ja, en over blijven kijken en luisteren gesproken. Straks weer een noodradio weggeven.

0: Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Nou, die liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Half 4 is het, daarmee tijd voor het nieuws. Benjamin Worgman, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N36 bij Wieren zijn meerdere vrachtwagens betrokken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn de chauffeurs uit de vrachtwagens bevrijd. Twee van hen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De derde is ter plaatse nagekeken en maakt het goed. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Bedrijvenpark Twente. Op de eerste beelden is te zien dat een van de vrachtwagens gekanteld in de berm ligt. De weg is in beide richtingen afgesloten. Bij lokale asielprotesten in onder meer Zwolle en Deventer duiken steeds opnieuw dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS, vertelt deze journalist van de NOS.
15: Nou ja, als je die bekijkt en je kijkt naar het beeld van demonstraties. De grootste groep bestaat gewoon uit buurtbewoners die hun onvrede willen uiten over de komst van asielopvang. Daarnaast zijn er mensen uit verschillende delen van het land die spontaan reageren op online oproepen. Die hebben onvrede over het asielbeleid en willen dat laten zien. En dan is er dus die kleine vaste groep van actievoerders die geregeld op allerlei locaties aanwezig is en die daar ook echt consequent voor aan te vinden is.
14: De NOS onderzocht 48 protesten in 25 verschillende plaatsen. De protesten in Zwolle en Deventer van afgelopen mei horen daar ook bij. Vanaf morgen is vanwege het warme weer het Nationaal Hitteplan van kracht in het hele land. Dat meldt het RIVM na overleg met het KNMI. Het hitteplan maakt mantelzorgers en zorgmedewerkers extra alert op de zorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en kleine kinderen. Het RIVM raadt hen aan voor voldoende drinken in de buurt te zorgen, mensen te adviseren vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten te gaan en het huis koel te houden. Ook de burgemeesters in onze provincie houden rekening met de hitte. Zo ook de burgemeester van Losser.
16: Want je kan wel denken, we hebben veel groen in het buitengebied, maar als je alsnog de hele tuin betegelt, is dat nog steeds niet heel erg goed. Maar goed, ja, het is belangrijk om je goed voor te bereiden op die hitte. Dus als het om evenementen en dergelijke gaat, dan wordt er altijd rekening mee gehouden. En verder zou ik zeggen, gewoon rustig blijven. Ook lekker genieten van het weer. Goed insmeren, op tijd in de schaduw gaan zitten en voldoende drinken. Dan komt het goed.
14: De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot boven de 30 graden. Met name vrijdag en maandag kan het volgens het KNMI heet worden met maximaal 35 graden. En we juichen natuurlijk met z'n allen voor het Nederlands elftal op het WK voetbal. Maar supermarktketens juichen waarschijnlijk het allerhardst. Ze kunnen namelijk veel geld verdienen aan het succes van Oranje. Dat vertelt deze retail-expert uit Bonnebroek.
17: Je moet bedenken dat hoe verder Nederland komt, hoe hoger die extra omzetten van de supermarkten kunnen zijn. Dus die supermarkten hebben echt hele goede hoop dat het ergens tussen de 10 en zeg maar de 80 tot 90 miljoen euro extra omzet gaat genereren. Dus ja, daar watertanden ze natuurlijk van. Maar dat betekent wel dat Nederland heel ver moet komen.
14: De tweede wedstrijd van Nederland op het WK voetbal is aankomende zaterdagavond tegen Zweden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
13: Dankjewel. Vanaf morgen gaat het dus flink opwarmen, maar vandaag is het nog rustig met een graadje of 23 à 24. Het zou kunnen dat het nog op een paar plekken regent, misschien nog wat bewolking, maar die bewolking gaat op een gegeven moment wegtrekken. Dan kan de temperatuur nog ietsje stijgen. Vanavond schijnt de zon, blijft het ook lang warm. Vannacht koelt het af, niet heel veel trouwens. Het blijft een graadje of 15 à 16. En morgen dus een flinke zonnige dag, zo'n 27 tot 30 graden. En vrijdag, we hoorden het al, wordt het 32 graden. Tijd om eventjes te kijken hoe het daar op de weg gaat. Nou, je hoorde net al van Benjamin op de N36. Tussen Wierden en Adorp is de weg dicht in verband met een ongeluk. Daar staat momenteel ook nog een file van zo'n 2 kilometer. Ook een file, even kijken. Ook dacht op de A1, maar die is dan wel weer weg. Kijk, dat heb je dan mooi meegenomen.

Keen, Somewhere Only We Know op Radio Oost. En daarvoor hoorde je het noodradioalarm voorbij komen. Betekent dat Herma de noodradio heeft gewonnen. Gefeliciteerd.

0: De Crusaders op Radio Oost hoor je met Street Life.
1: De 6 voor 7.
0: De 6 voor 7, zometeen na de klok van 4, gaat over de loting van FC Twente. Ja, daar heb je misschien wel wat van gehoord. Benjamin heeft het al aan je laten horen tijdens het nieuws. Dat was, nou, ik vond het haast een soort bingo, weet je, met van die ballen. Ik had de neiging om groen te gaan schreeuwen. Daarin werd vastgesteld tegen wie FC Twente zou gaan spelen. En dat is ook waar het in de 6 voor 7 over zal gaan. Jan-Willem, ben jij een beetje van het voetbal?
2: Ik ben wel een beetje van het voetbal. Maar ik moet wel zeggen dat de overdosis nu in deze weken weer erg hoog is.
0: Oh ja, tuurlijk. Ook met het WK, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Ik ken niet alles.
0: Maar FC Twente, dat is niet jouw club, toch?
2: Dat is, nee, maar mijn clubje is iets gezakt in de hiërarchie.
0: Heracles, toch?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik dacht even check de dubbelcheck.
2: Ja, nee. Ja, dus.
0: Ja, oké. Okay. Maar kun je dan wel genieten van een FC Twente wat dan Europees voetbal gaat spelen?
2: Europees altijd wel. Ja. Ik bedoel, zo ben ik dan ook alweer. Ik ben voor alle clubs als ze Europees spelen.
0: Ah, kijk. Nou, dan heeft FC Twente in elk geval in Europa League een fan erbij. Zometeen na de klok van 4 gaat het er in de 6 voor 7 ook over. En jullie zoeken ook muziek wat daarmee te maken heeft, hè?
2: Zeker. Alles wat je kunt bedenken bij Europa, bij,
0: loten, reizen.
2: Ja, precies. Dat soort dingen. Dus hoe kom je daar? En ja, het is natuurlijk wel een feestje. Nu ook is volgens mij de twijfel of het, wat was het ook alweer, Hongarije of Roemenië? Ik heb het gehoord, maar ik ben het even kwijt. Zou gaan worden.
0: Servië of Hongarije?
2: Servië, dat was
0: ja,
2: het.
0: Nou. Ja, degene die de wedstrijd van hun wint.
2: Ja, ja, precies. Nou ja, dat is toch een mooi reisje. Is voor de supporters ook met de auto af te doen. Weet je wel, vliegen is toch ook weer een prijzig. Hoewel, soms kun je goedkoper vliegen dan met de auto.
0: Ja, met de trein is dan het beste qua milieu,
2: ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Weet je of de gemiddelde voetbalsupporter denkt van, laat ik voor het milieu eens met de trein naar de voetbal gaan.
0: Het kan best wel goedkoop zijn. Je hebt van die Europa-tickets, toch?
2: Zeker.
0: Ik ga even met mijn groene milieuvlaggetje zwaaien hier. Er komen al een hele hoop reacties binnen. Alexander Mensik bijvoorbeeld, die zegt Dropkick Murphys met The Boys Are Back. Gert de Kleine oppert George Ezra met Budapest. Leuk gevonden. Hans Blokhuis natuurlijk. Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Siska Post, Joost Klein met Europapa. Ook goed gevonden. Europe zou ook nog kunnen.
2: Ja, nee, echt. De keuzes te over. Geef ze door. Zometeen na 6:30 gaan we de 6 van draaien.
0: Hartstikke goed. Dat kan allemaal via de Facebookpagina van Radio Oost. Maar natuurlijk ook via de Oost-app. Of bel even 074-2456-665. Muziek wat te maken heeft met Europa, loten en reizen. En dat alles in verband met die loting die vandaag was voor de Europa League. FC Twente die heeft vandaag gehoord wie hun mogelijke tegenstander wordt. Ja, en dat wordt dus of FK Vojvodina uit Servië of Ferenc Csáfaros uit Hongarije.

0: Ondernemerschap. Wat betekent het nog vandaag de dag? In het Neder-Saxon Café praten Monique Sleiderink en Albert Bartels over saamhorigheid en gemeenschapszin.
1: Nou, ik vind het knap als iemand tijd neemt voor een ander. Petje af.
0: Is noberschap wel echt iets van ons Oosterlingen? En wordt noberschap doorgegeven aan nieuwe generaties en nieuwkomers? Een avond vol verhalen over thuiskomen, elkaar helpen en samen iets opbouwen. Maar ook over de druk die noberschap soms met zich meebrengt. Er is muziek van de Dennis Hendrix Band en een scherpe humoristische column van Femke Nijboer. Het Neder-Saxon Café, vanavond op TV Oost.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
14: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimerclub Saasveld, een begrip in Twente.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N36 bij Wieren zijn 3 vrachtwagens betrokken. 2 inzittenden zijn gewond geraakt. Niet 50 miljoen, maar 177 miljoen euro. De aanleg van de vloedbeltverbinding, de rondweg tussen Almelo en Borne, valt veel duurder uit dan verwacht. En er is groen licht gegeven voor de winteropvang van 140 jonge asielzoekers bij vakantiepark Summercamp in Heino. Meer nieuws op oost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
21: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
22: Voordeelhaartjes.nl.
23: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
24: Check de meter.
25: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
24: Voordeelhaartjes.nl.
26: Nog even de verkeersinformatie om 4:03. Dat is een wegafsluiting, de N36. Je hebt het net kunnen horen in de headlines. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens op die N36. Dat is tussen de aansluiting van de A35 en Almelo-Noord. In beide richtingen is de weg dicht en wordt het verkeer omgeleid.
16: Radio Oost, Jan-Willem Cobus.

0: We hebben er weer zin in. I'm so excited.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, we maken ons op voor warmere temperaturen. Oeh. En ook een beetje klammigheid.
2: Ja, daar ben ik niet fan van. Ik vind het warme weer wel lekker, maar dat klammige, broeierige, nee hoor.
0: Daar zijn ze ook niet fan van bij de Wieso-loop, het sportevenement. Oh. Dat gaat niet doorkomen. De zaterdag, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ook over de loting van FC Twente.
2: De loting van FC Twente, inderdaad. Want de tweede voorronde van de Europa League. Wie krijgt FC Twente als tegenstander? Nou, dan moeten ze zelf ook nog even op wachten.
0: En dan is er ook nog de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle. Die wordt aangepakt. Dat is al langer bekend. Maar dat gaat nu toch ook echt gebeuren. Daar gaan we even naar kijken. En de 6 voor 7 gaan over die loting van FC Twente.
2: Klopt inderdaad. Europa, loten en reizen. Weet je daar nou een leuk liedje bij te verzinnen? Dan kun je natuurlijk opsturen.
0: Zeker. Over inderdaad, misschien ook wel de kleuren van de club.
2: Kan of, ook.
0: Ja, alles wat je kunt bedenken bij die loting, geef ze door.

0: in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij...

0: De Dancing Queen van ABBA.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Nieuwsplaten gaan vandaag over de loting van FC Twente.
2: Inderdaad, FC Twente ging vandaag de koker in voor de loting van de tweede voorronde van de Europa League.
3: En hier playing the first leg at home will be FC Twente from Netherlands. They will play the first leg at home and they're going to play against.
4: They will go for a return leg against the winners of pairing number one, which is either Vojvodina from Serbia or Ferencváros from Hungary.
0: Hungary or Servië, dat gaat het worden voor FC Twente. En ze spelen eerst thuis, als ik het goed heb gehoord.
2: 23 juli, als ik het zo uit mijn hoofd ook goed vertel. En daarna is de return, dus of in Servië of in Hongarije.
0: Nou, dat worden weer reisjes richting Oostblok voor de voetbal. Heb je daar misschien een liedje over? Dat willen we graag weten. Voor de 6 voor 7 zoeken we nummers over die loting, over de balletjes, over het reizen, over het voetbal.
2: Noem het maar op.
0: Zeg maar wat je erbij kunt bedenken. En alle plaatjes zijn ons liever dan lief.

0: Er is nogthans geen enkele reden tot paniek. Status quo en you're in the army now, hoor je op Radio Oost. Het is er weer tijd voor. We hebben net weer inderdaad het signaal laten horen. En dus gaan we bellen met iemand die we loten uit de vele tientallen reacties die we binnenkrijgen via WhatsApp. Eens even kijken wie de telefoon opneemt.
1: Met Els van Veen.
0: Dag Els, goedemiddag. Met Jan Willem en Benjamin van Radio Oost.
2: Hey, hallo.
1: Ja, hi.
0: Hallo, je hebt geappt.
1: Ach ja.
0: Je hoorde het alarm.
1: Ja.
0: Ja, je was toch bijna weer vergeten, is alweer 3 minuten geleden.
1: Ja, dit verwacht ik ook. Ik heb toevallig de telefoon in de hand, ben wat opzoeken.
0: Ja.
1: Nou,
0: moest je opzoeken? Moeten we helpen?
1: Nou, eerst mijn sportschool en ik moet even een bepaalde tijd even...
2: Ik dacht spullen voor een noodpakket.
0: Ja.
1: Nee, als je mijn vorige appjes hebt gezien, dan kun je zien dat ik alleen nog mijn water in huis heb. Nou, voor de rest heb ik nog niks.
0: Is een mooi begin.
1: Ja.
0: Nou, dan wat eten en een gastelletje, weet ik veel, regel het. Maar Els, waar kom je vandaan?
1: Enschede.
0: Nou, ook daar heb je een noodradio nodig.
1: Ja.
0: En je had er nog geen?
1: Ik heb er geen, nee.
0: Je hebt er nu wel één.
1: Daarom heb ik ook één, yes.
0: Helemaal goed, hij komt eraan. Hey, gefeliciteerd.
1: Nou. Ja,
0: en dank je voor het meedoen. We hebben ook nog vandaag de 6-7 over FC Twente, de loting. Heb je daar ook nog, vind je daar ook nog iets van?
1: Nee, nou dan moet ik even aan Willem vragen, mijn man.
0: Oh ja, die is meer van de voetbal.
1: Ja, nou ik ben wel van de voetbal, maar niet...
2: Niet
1: van
2: FC Twente.
1: Ja, wel FC Twente, kom
0: maar op. Ja, als je een Enschede woont, dan heb je inderdaad wel een ingewikkelde. Hé, dankjewel, gefeliciteerd. De prijs komt naar je toe. Blijf even hangen. Ja. Dankjewel, hè.
1: Doei.

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: 1 minuut over 4:30, hoge temperaturen al, zo'n 25 graden in de Pollen. Langenholte 24,5 en Marije Kampen ligt een beetje achter, 23. Nieuws in Overijssel, zo krijg je van Benjamin Borgman.
13: Bij een groot ongeluk op de N36 bij Wierden zijn 3 vrachtwagens betrokken. 2 inzittenden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een derde persoon is ter plaatse nagekeken en maakt het goed. Volgens Rijkswaterstaat zijn 2 vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. De derde vrachtwagen ligt gekanteld in de berm. De brandweer is op dit moment onder andere bezig met het opruimen van lekkende brandstof. De N36 blijft voorlopig afgesloten voor verkeer. Rijkswaterstaat heeft omleidingen ingesteld. De aanleg van de vloedbeltverbinding, dat is de rondweg tussen Almelo en Borne, gaat 127 miljoen euro meer kosten dan verwacht. Daarmee loopt het bedrag op naar 177 miljoen euro voor een rondweg van 6,5 kilometer. Onder meer de vondst van glauconiet in de bodem, dat is een soort groenige zandsteen, en hogere grondprijzen zorgden voor de kostenstijging. Dat de glauconiet in het gebied zit is niet nieuw, maar nu is ook duidelijk waar de groenige zandsteen precies zit.
14: Ja, het was bekend dat er in dat gebied glauconiet zit. Maar waar precies, ja, dat moet je met specifieke boringen onderzoeken. En helaas, precies op de plekken waar wij, infrastructuur moeten aanleggen. Dus nee, dat was niet vergeten, daar hadden we zicht op, dat wisten we. Maar dit is nadere specificering. Ja, en dat leidt tot aanzienlijk hogere kosten.
13: Zei gedeputeerde Martijn Dadema. Over 2 weken wordt duidelijk of Provinciale Staten instemt met de duurder geworden rondweg. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet leiden tot veel kritiek. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden, waaronder de Sallandse Heuvelrug, een zone waar veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Wat laten de boeren niet zomaar gebeuren, vertelt verslaggever Chantal Everaat.
15: Dan merk je toch wel dat boeren ook echt wel weer strijdbaar zijn. Van ja, maar dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren en dit is niet realistisch. Ja, mensen zijn echt wel geschrokken en dat snap ik ook wel, want ineens komt het wel heel erg dichtbij.
13: Volgens bronnen kunnen boerenbedrijven in aangewezen zones worden gedwongen te verduurzamen, te verplaatsen of in sommige gevallen zelfs te stoppen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
12: Kijken we naar de files. Die staan onder meer op de A35 tussen Almelo en Wieren. De dagelijkse 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En dat kan nog wat toenemen, want als je daar rijdt, is er kans dat je door zou willen rijden via de N36 richting Friezeveen en Ommen. Dat kan niet. Die weg is in beide richtingen dicht. Je hoorde het net al, een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Dat gaat nog een geruime tijd duren voordat de weg weer is vrijgegeven. In beide richtingen de weg dus afgesloten tussen Almelo Noord en de A35. En dat gaat nog wel een tijdje duren. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid op dit moment. En dan kijken we hoe het zit met de wolken. Of die nog een beetje omgeleid worden. Nou, langzaam maar zeker komt het zonnetje er geregeld door. Blijft nog lang warm vanavond. Komende nacht koelt het dan wel af naar 15 of 16 graden. Kun je afvragen of dat verkoeling is. Het is nog steeds best warm voor de nacht. En donderdag zijn er flink zonnige perioden. Wordt het met een zwakke tot matige zuidwestenwind snel warm. Zo'n 27 tot 30 graden. Vrijdag overal tropisch warm. 32 met veel zon. En vooral later op de dag neemt dan de kans op een stevig warmteonweer toe. In het weekend en tot en met maandag blijft het warm. Met zaterdag namiddag en avond weer kans op een lokale onweersbui. Houd daar rekening mee.

0: platen uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan over de loting van FC Twente voor het Europees voetbal. En daarvoor draaiden we al een beetje in die richting Budapest van George Ezra.
2: En of ze een beetje geluk hebben gekregen, dat merken we later nog. Dat Punk en Pharrell Williams horen je met Get Lucky.
1: Ja, en zo'n loting van die wedstrijd is een lot uit de loterij, bezong net de Kick.
2: En met een beetje geluk halen ze natuurlijk een mooi resultaat bij dat Europese avontuur Wings met With a Little Luck.
1: Ja, en de loterij was vandaag Lotte, Stefan Soeken.
2: Maar je hoort eerst The Little Rhythm Band. It's a Long Way There.

0: just as I weißt du noch? Weißt du noch? Wie dein Kleid.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
16: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
15: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst.
17: Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de

0: scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
3: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
4: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
3: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
2: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessilkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: BME legends Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
2: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
4: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
3: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
3: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
6: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
5: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
7: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
5: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. In alle wateren in Friesland is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het waterschap roept de overheid op om maatregelen te nemen en pleit voor een Europees totaalverbod op PFAS. In 2024 werd rond de militaire vliegbasis Leeuwarden een van de grootste PFAS-vervuilingen van Nederland ontdekt. Metingen toonden aan dat in de wateren in de omgeving de waarden tot wel 900 keer boven de norm kwamen. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. Het Israëlische leger meldt alleen dat er militanten worden gedood, maar in de praktijk vallen er ook burgerslachtoffers. De Curaçaose crimineel Surendi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de bewakingsmogelijkheden op Curaçao beperkt zijn. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan. Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. In Nederland is de naam Tyson Q weinig bekend. Op Curaçao en Sint Maarten is hij al jaren een van de bekendste figuren uit de onderwereld. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig warm met temperaturen tussen de 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo bereik

0: mein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Marcia Luiten.
2: Jawel, Congo bedwong de sarrende Portugezen met 1-1. Kaapverdië vernederde Spanje 0-0 en Curaçao scoorde tegen die mannschaft. Het WK in Transamerika is een vrolijk feest voor de underdogs. En Nederland heeft ook niet verloren van topland Japan. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag. Met in elk geval meer voetbal, want we houden u natuurlijk op de hoogte van de wedstrijd tegen Engeland en Kroatië. En we duiken diep in het akkoord tussen Iran en de VS, waarvan de details vandaag naar buiten kwamen. Dat doen we met drie buitenlandspecialisten, met Koen Petersen, Ines Polak en Paul Aerts. Theatermaker Beromi speelt een voorstelling over wat het doet met een man als die geen kinderen kan krijgen. En vandaag werd voor het eerst de Groene Griffel uitgereikt. Voor werk dat in kinderen de liefde voor natuur en wilde dieren wakker kust. De winnaar Lotte Stegeman komt langs met haar boek Wij Beren. Dat tot middernacht, maar laten we beginnen met het nieuws.
3: Woensdag 17 juni.
4: I'm the boss.
2: Zelfverzekerd verscheen president Trump op de G7-top in Frankrijk. De deal die hij sloot met Iran ziet hij als een grote overwinning.
5: Achieves everything we set out to accomplish, everything and much more.
2: Als Iran zich niet aan de afspraken houdt, belooft Trump meedogenloos te zijn.
5: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
2: De andere wereldleiders waren vooral blij met extra steun voor Oekraïne.
6: Wirklich ein Erfolg in der Sache steckt in unserer Botschaft, in unserer Erklärung nämlich eine sehr klare Botschaft.
2: Want in de strijd tegen Rusland lijken ze ook Trump weer aan hun zijde te hebben.
5: We had a great event, successful G7 summit. I would say it's one of the most successful.
2: Wie een huisdier heeft, krijgt er vroeg of laat mee te maken. Een bezoekje aan de dierenarts.
7: Ja, het zijn de vaccinaties.
8: Sterilisatie voor de hond.
9: Onze hond is allergisch.
2: Zo'n bezoek kan nogal prijzig zijn.
9: En daar betalen we per 100 tabletten bijna €200 voor.
2: Het kabinet wil iets doen aan die hoge prijzen. En daarom komt er onder meer
10: een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden.
2: Want een dure behandeling is volgens dierenartsen lang niet altijd nodig.
11: Als ik alleen maar wil kijken of er iets zit wat ik niet kan behandelen, dan kun je ook zeggen, ik kies ervoor om het niet te doen.
2: Een grote brand verwoestte vannacht een huis in Rijen. In dat huis woont een van de bekendste inwoners van het Brabantse dorp.
12: Ik weet wie daar woont, ja. Ja. En ik hoop dat hij niet binnen was.
13: Ja, iedereen kent Kees.
2: Omdat van Kees niets meer is vernomen, houdt ook de burgemeester zijn hart vast.
14: Vele Rijenaren voelen dat met mij. Iedereen denkt gelijk, oh nee, het zal toch niet.
2: Kees grapte zelf altijd dat hem niets kon gebeuren.
15: Onsterfelijk, zoals hij altijd zegt. Ja, triest als de man iets is overkomen.
2: Als er een lichaam wordt gevonden, kunnen de buurt en de burgemeester alleen nog hopen op een wonder.
14: De laatste keer dat ik Kees sprak, hadden we afgesproken dat ik overdag de burgemeester was en Kees de nachtburgemeester. Het is gewoon verschrikkelijk.
2: De rechter moest zich vandaag buigen over dit carnavalslied van De Kapotte Kachels.
16: Ik ben zo blij met die meid van mij. Is was ik te dik, maar nu heb ik schik.
2: Het is een kopie van deze hit van ABBA. En ABBA wilde voor carnavalshit weg hebben, want zo wordt hun eigen lied over liefde en loyaliteit,
17: zeker bij langdurig gebruik, permanent verminkt door een carnavalsnummer over een dikke pens.
2: Tegen beter weten in hoopten de kapotte kachels dat er een oplossing kwam.
18: Ja, we zaten ons wel te verbijten. Ze stonden duidelijk niet open om er samen uit te komen.
2: Nog voor de uitspraak er is, werken ze al aan een nieuwe hit die hopelijk net zoveel aandacht oplevert.
19: Zou zomaar eens een parodie kunnen worden. Zou zomaar eens niet kunnen worden. Kan ik alle kanten op.
20: Ben zo blij.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
21: Volgens mij ben ik trombose.
22: Mooi hè, die trombone.
2: De krant van morgen, die is gelezen door Clemens Peters.
23: Politiek en bestuurlijk Groningen staan op zijn kop, schrijft de Volkskrant. Aanleiding is een nog vertrouwelijk rapport waarin netbeheerder Tennet zegt dat de nieuwe kerncentrales die het kabinet wil het allerbest in de Eemshaven kunnen worden gebouwd. In het noorden zijn ze woest om deze vertrouwensbreuk, want eerder had het kabinet gezegd Groningen te willen ontzien.
2: Het kabinet wil in september de knoop doorhakken over de locatie van twee nieuwe kerncentrales en ziet zich door het advies geconfronteerd met een dilemma. In het noorden zijn ze helder. Die kerncentrales komen er niet. De regio heeft eigen energieplannen voor aanlanding van wind op zee en waterstof. En die laten we niet doorkruisen, zegt wethouder Dijkhuizen van de gemeente Eemshaven.
23: Er is achterstallig onderhoud in Nederland bij veel vitale infrastructuur, zoals viaducten, snelwegen en bruggen. Het gevolg van jarenlang vooruitschuiven. Rijkswaterstaat heeft alarm geslagen en NRC ging op onderzoek uit bij een van de belangrijkste bruggen van ons land, de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. Dagelijks gaan hier 2,5 miljoen voertuigen overheen.
2: De brug ligt er afgebladderd bij. De 1,5 miljard euro voor de renovatie is inmiddels zeker gesteld. Op de vraag van de journalist of dat niet een beetje veel is voor het verven van de brug, volgt een rondleiding waaruit blijkt dat het herstellen van deze uit 5 delen bestaande brug een complexe klus is waar jaren overheen gaat en waar in eerste instantie geen enkele wegenbouwer zich aan wilde wagen of vertillen.
23: Het nieuws dat de Noorse kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan brengt bij Babette van Daal herinneringen naar boven die ze nooit meer zal vergeten. 10 jaar geleden lag ze zelf op de operatietafel voor een dubbele longtransplantatie, zegt ze in de Telegraaf. En terwijl haar jonge kinderen lagen te slapen, stapte ze midden in de nacht in een ambulance. Ik wist niet of ik ze ooit nog terug zou zien.
2: Komende zomer is het precies 10 jaar geleden dat Van Daal haar nieuwe longen kreeg. En tot haar eigen verbazing gaat het nog altijd uitzonderlijk goed. Alle controles zijn goed. Mijn artsen kijken soms naar de uitslagen en zeggen dan bijna verbaasd: het ziet er nog steeds hartstikke mooi uit.
23: In Haarlem werd de Oosterstraat groot nieuws toen een jongen van 11 een dreigbrief kreeg omdat hij een regenboogvlag aan huis had opgehangen. Lees hem in het AD. Zijn aangedane moeder schreef erover in de buurt-app en wat toen gebeurde verwarmde de hele straat.
2: De buren Ineke en Yvonne lieten het er niet bij zitten en besloten in actie te komen. Ze mobiliseerden de hele straat en een paar dagen later hing de Oosterstraat vol met regenboogvlaggen. Zoals Ineke het zegt: je komt niet aan die lieve jongen. Je komt niet aan onze straat.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: En voetbal, we gaan naar Chris Wobbe.
4: Want er is gescoord door Engeland. Jude Bellingham aan het begin van de tweede helft zet de Three Lions, zoals de bijnaam van het Engels nationale voetbalteam is, opnieuw op voorsprong. Nu een hoekschop, want Bellingham was opnieuw gevaarlijk. En dan wordt er net naast gekopt door Engeland. Dat uitstekend aan deze tweede helft is begonnen. Nico O'Reilly, die jonge linkervleugelverdediger van Manchester City, pas in zijn 6e interland kopt die tegen de buitenkant van het zijnet. Het scheelt heel weinig. Anders was het de 4e Engelse treffer geweest. Een leuke wedstrijd tussen deze twee grootmachten in het internationale voetbal. Engeland tegen Kroatië, dat in een transitiefase zich bevindt. De oude garde die het schopte tot de finale in 2018. De bronzen medaille pakte 4 jaar later in Qatar. En nu toch weer prachtig voetbal liet zien. Wordt afgewisseld door de jonge garde, waarvan er 2 doelpuntenmakers zijn. De een is Baturina, de andere is Moussa. Maar bij het begin van de tweede helft is het opnieuw Engeland dat toeslaat. 3-2, doelpunt Jude Bellingham.

0: Ja, dat is een hele originele ABBA, Summer Night City. Vrijdag zou het zover moeten zijn. Dan moeten de Verenigde Staten en Iran in Genève een vredesakkoord gaan ondertekenen. Als er tenminste niet meer iets gebeurt dat nog roet in het eten gooit. We nemen ruim de tijd voor een vooruitblik en een analyse van het principeakkoord dat vandaag is uitgelekt aan nieuwsorganisatie Bloomberg. Want welk land komt hier het beste uit? Ik begroet onze drie gasten. Amerika-deskundige en VVD-senator Koen Petersen, voormalig Israël-correspondent Ines Polak en Midden-Oosten-deskundige Paul Aerts, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond allemaal.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, we beginnen even bij de Verenigde Staten. Koen Petersen, heeft Amerika bereikt wat het wilde?
2: Ja, tot op zekere hoogte wel, want een belangrijke doelstelling was om de nucleaire ambities van Iran af te toppen. En dat is volgens het document dat nu bekend is geworden gebeurd. Iran ziet af van de ontwikkeling en het aankopen van nucleaire wapens. Dus dat is goed nieuws. Maar andere zaken die Amerika belangrijk vindt, die zijn minder uit de verf gekomen. Amerika heeft bijvoorbeeld gezegd bij monden van Trump dat er nooit geld naar Iran zou moeten gaan. En dat gebeurt nu wel.
0: Ja.
2: Dus het is een gemengd beeld.
0: Ja, ik herinner mij ook toen de oorlog begon dat, dat Amerika beloofde eigenlijk te helpen het leiderschap van Iran weg te bombarderen.
2: Ja, dat is volledig van de ambities verdwenen. Trump heeft gezegd met de luchtaanvallen, dit creëert de omgeving voor de bevolking om op te staan. Dat is niet gebeurd, dat was ook te voorzien. Ja. Inmiddels is dat helemaal uit de teksten verdwenen.
0: Ja.
2: Waardoor de verzetsgroepen die het Iraanse regime bestrijden vanuit de Iraanse gemeenschap buiten Iran teleurgesteld zijn dat die ambitie is komen te vervallen.
0: Ja, en je zei er zou nooit geld gaan van de VS naar Iran. En nu wordt er een bedrag van 300 miljard maar liefst vrijgemaakt. Gaat Amerika opdraaien voor dat enorme bedrag?
2: Nee, niet voor dat bedrag. Dat wordt bijeengebracht door andere landen. Amerika heeft gezegd, daar gaat geen cent Amerikaans geld naartoe. Maar tegelijkertijd zegt Amerika ook dat ze de sancties zullen opheffen die nu tegen Iran gelden. En dat zijn sancties die zowel in het leven zijn geroepen om de Iran te straffen voor nucleaire ambities, maar ook voor terroristische activiteiten. En dat betekent toch dat de facto bevroren geld teruggaat naar Iran op enig moment. Niet direct, maar dat is wel in de toekomst voorzien.
0: Ja.
2: En dat Iran mee kan doen in de internationale economische gemeenschap. En dat zijn zaken waar Trump zich altijd tegen heeft verzet. Toen Obama dat wilde afspreken en nu alsnog zelf daar zijn handtekening onder zet.
0: Ja, in 2015. Paul Aerts, wat levert dit akkoord volgens jou op voor Iran?
3: Nou, heel wat. Ik denk dat de meeste concessies die gedaan zijn, voor zover we dat kunnen vaststellen, hè, want het is een heel vage raamtekst, kan nog veel veranderen, ook morgen nog. En daarna die 60 dagen onderhandelingen. God mag weten wat er nog allemaal gaat veranderen. Maar ik denk dat Iran wel hier goed uitspringt. Niet per se een winnaar. Ik hou niet zo van de termen verliezer en winnaar. Maar het is wel met een enorme prijs gekomen. Want Iran is natuurlijk met name economisch, militair, maar ook wat betreft diplomatieke relaties met zijn buurstanden natuurlijk, die zijn veel slechter dan ze ooit geweest zijn. En met name de economie heeft een enorme dreun gekregen. En er is maar de vraag of die $300 miljard, waar Koen het net over had, of dat überhaupt voldoende is om de schade te herstellen. Maar ik denk wel dat dit deze raamtekst bijna door Iran geschreven is, zou je kunnen zeggen. Dus ik vind ook de kwalificatie van Koen dat het een gemengd beeld is, dat vind ik wel een eufemisme van de eerste orde.
0: En die Ayatollahs zitten er ook gewoon nog.
3: Ik hou niet van het benadrukken van Ayatollah. Het regime in Iran is geen regime van Ayatollahs. Het is een regime van militairen. Waar weliswaar een opperste leider, Mojtaba Khamenei, aan het hoofd staat. Maar het regime is vooral een militair regime. Dictatuur.
0: Maar die militairen zitten er nog.
3: Zeker, en die zijn ook sterker dan ze waren. En hebben veel meer zelfvertrouwen gekregen, wat gereflecteerd wordt hier in dit verdrag, of in deze raamtekst.
0: Ja. Wat opvalt, vind ik, bij het lezen van die 14 punten, is dat Israël eigenlijk in het akkoord niet wordt genoemd. Is dat ook een overwinning voor Iran?
3: Zonder meer. Zonder meer. We gaan het erover hebben zo meteen, denk ik. Het staat zelfs in clausule 1, heb ik gelezen. En dat is wel heel relevant voor Iran. Want Iran vindt dat de link met Libanon en Hezbollah heel belangrijk is. En Trump is daarin meegegaan, tot mijn verbazing, moet ik zeggen. Dus ja, of hij zich daar ook aan houdt en wat dat verder betekent in de praktijk de komende weken en maanden, dat moeten we nog afwachten.
0: Ja. Ines Polak, Israël zat dus niet aan die onderhandelingstafel. Hoe valt dit akkoord nou in Israël?
1: Belabberd. Ja, heel slecht. Ze hebben het over desastreus. Het is precies de pluspunten die Paul net noemde, worden in Israël natuurlijk gezien als verliespunten. De voornaamste gevoel is, Trump heeft ons het karwei niet laten afmaken. Netanyahu wil natuurlijk doorvechten. Overigens wel interessant, wat jij ook net zei, van er is een militaire klap toegebracht aan Iran. Dat verkoopt Netanyahu natuurlijk nu als zijn grote overwinning. Maar eigenlijk, ik heb niemand in Israël gehoord die hier positief op is. Ze zeggen allemaal, alle doelstellingen die we hadden, regime change, nucleaire wapens, de raketten, de bondgenoten van Iran uitschakelen, is allemaal niet gebeurd. En Israël bevindt zich eigenlijk nu, 2 jaar en 8 maanden na die 7e oktober, op alle fronten, sinds de aanval van Hamas, op alle fronten in een situatie die, wat Israël betreft, eigenlijk een enorme nederlaag is.
0: Ja.
1: Ze hebben Hamas niet kunnen ontwapenen, Hezbollah zit er nog. Iran is waarschijnlijk sterker erop geworden, qua radicaler, qua regime. Dus in die zin is het echt, wat je hoorde in Israël de afgelopen tijd was, Trump heeft ons weggehouden bij de onderhandelingen, en wie niet aan tafel zit, die wordt als gerecht opgediend.
0: Ja, zeker. En wat zegt dit akkoord over de relatie tussen Amerika en Israël, tussen Netanyahu en Trump?
1: Nou, het is duidelijk dat Trump de laatste tijd afstand heeft genomen van Netanyahu. Hij zegt het niet hardop dat hij hem in die oorlog heeft gesleurd, want dat zou betekenen dat hij niet de baas is. Hij is nog altijd de baas. Maar wij horen veel over die gesprekken waarin Trump dan Netanyahu uitmaakt voor, ik weet niet wat, met het F-woord ertussen. De meest betekenisvolle tekst was een interview van Trump aan ABC, waarin hij eigenlijk zei, ik weet niet of Netanyahu nog wel in de running blijft. Misschien stopt hij wel. Ja. Hij heeft een lange carrière achter zich. Hij is een oorlogspremier. Nou, die oorlog hebben we nu gewonnen. Hij hoeft niet meer. Met andere woorden, een soort doodskus van Netanyahu heeft afgedaan.
0: Ja, Koen Petersen, wordt dat ook zo in Amerika gezien, dat Trump probeert zich te ontdoen van Netanyahu?
2: Nou ja, het is wel duidelijk dat Trump de afgelopen dagen veel positiever over het Iraanse regime heeft gesproken dan over Netanyahu en Israël. En dat wordt wel opgevallen. En je ziet ook dat conservatieve politici de afgelopen dagen, toen die eerste fragmenten van de overeenkomst begonnen te circuleren of rond te zoomen, ook wel afstand hebben genomen van Trump. Door vooral af te vragen van, god, doet Trump Israël en de Amerikaanse veiligheidsbelangen niet in de uitverkoop.
0: Uh-huh.
2: Ook bijvoorbeeld van Lindsey Graham, de senator uit South Carolina, die altijd heel erg nauw met Trump verbonden is. Dus je ziet daar wel twijfel ontstaan of Trump hier uiteindelijk het goede mee heeft gedaan. Maar Trump heeft dit met name ook gedaan omdat hij onder politieke druk staat, zowel economisch gezien, omdat Amerika ook leidt onder die hoge olieprijzen. En de tussentijdse verkiezingen aankomen, waar de democraten en opponenten goede zaken kunnen doen als hij zo impopulair blijft als hij nu is. En dat heeft Trump ook wel genoodzaakt om stappen te zetten om hiervan af te zijn, zodat hij met zogenaamde resultaten verkiezingen in kan en hopelijk voor hem de kiezers daarvan kan overtuigen.
0: Ja, Paul Aert?
3: Ja, ik heb moeite met de redenering dat de VS op weg is om zich te ontdoen van Netanyahu. Maar stel dat dat zo zou zijn, en dat is nog lang niet zo, stel dat dat zo zou zijn, wie komt er dan in de plaats van Netanyahu? Bennett, Lapid, noem maar op. Er zijn nog een paar meer mannen. Het zijn allemaal mannen trouwens die echt te doen. Dat geldt ook voor Israël. Die hebben niet heel veel andere standpunten dan Netanyahu als het gaat om Iran en als het gaat om Libanon. Dus zouden we er zoveel mee opschieten?
0: Ines, mee eens?
1: Helemaal mee eens. Sterker nog, ik denk, als ik alle verliezen bij elkaar optel, we hebben Hamas en Hezbollah en Iran, eigenlijk is Israël zelf de grote verliezer na die 2 jaar en 8 maanden. Het heeft zichzelf verloren. Het is de weg kwijt. Het kan alleen nog maar als een wildeman in het rond slaan. En wat er nu gebeurt is, Netanyahu wordt door de oppositie van links en van rechts afgerekend op het feit dat hij zich nu gedraagt als de vazal van Trump, terwijl ze eigenlijk die oorlog moeten voortzetten. Wat dat betreft, overigens is de nieuwe naam aan het firmament
3: IJzenkot.
1: Het is IJzenkot. Dat is degene die waarschijnlijk de komende verkiezingen de beste kans maakt, hoewel het helemaal niet zeker dat is dat hij er ook in slaagt om nog een coalitie te vormen.
4: En is dat een geestverwant van Netanyahu?
1: Nee, ze zijn geen geestverwanten in die zin dat ze zijn allemaal anti-Netanyahu vanwege diens gedrag ook. IJzenkot is een oud-generaal, behoorlijke ijzervreter, maar sociaal weer dan linkser. Iets andere manier van doen. Het geestverwant in de zin van dat ze... Kijk, heel Israël, ik overdrijf nu, het is niet heel Israël, maar 80% van de Israëli's, die hebben nu het gevoel dat ze bedreigd worden helemaal rondom door iedereen en alles. Dat ze Amerika kwijt zijn, dat ze de wereld kwijt zijn, en ze kunnen alleen nog maar zich richten op, we moeten sterk zijn en hard toeslaan. En dat is eigenlijk de sfeer die er heerst.
4: Ja, Koen Petersen, een belangrijk punt ook in die overeenkomst is dat Iran belooft geen nucleaire wapens meer te zullen maken. Maakt dat indruk op de Amerikaanse kiezer? Leeft bij hen die enorme angst voor een atoommacht aan de andere kant van de wereld?
2: Nou, ik denk dat die meer leeft bij Trump dan bij de gemiddelde kiezer. En je zag ook vanaf het begin dat die oorlog in Iran bijzonder impopulair was. Ook binnen de eigen achterban van de Republikeinen van Trump. Maar wat je bij die Republikeinse achterban wel zag, dat ze het niet eens waren met het voeren van die oorlog. Maar dat geen reden is geweest om afstand te nemen van Trump. Trump heeft een aantal kandidaten gesteund bij voorverkiezingen. En dat was de gelegenheid voor Republikeinse kiezers om als signaal af te geven dat ze ontevreden zijn met Trump. Maar eigenlijk hebben praktisch al die kandidaten die door Trump zijn gesteund ook die voorverkiezingen gewonnen. Dus dat laat zo'n positie in die Republikeinse partij nog steeds kwalificeren als sterk. Maar om de verkiezingen te winnen heeft hij ook die middenkiezers nodig. En die zijn een overgrote meerderheid tegen deze oorlog. Ja. En niet alleen die oorlog, maar ook tegen de hoge benzineprijzen, waardoor ze uit die bestaanszekerheid discussie toch geneigd zijn om Trump los te laten bij die tussentijdse verkiezingen.
4: Ja, helder. Paul Aerts, een ander belangrijk punt is natuurlijk de kwestie Libanon. In principe zou Israël nu moeten stoppen met het bestoken van Libanon. Verwacht jij dat stand houdt?
3: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Of ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Israël heeft zich zo ingegraven. Misschien moet je zelfs zeggen letterlijk ingegraven.
4: Ja,
3: in het groot deel ten zuiden van de Litani-rivier. Dat het mij niet aannemelijk lijkt dat Israël daar op aanvraag of bevel van Trump zich daaruit gaat terugtrekken. Ja. En dat ze zelfs misschien wel met bombardementen op het zuiden van Beirut doorgaan op een gegeven moment. Zolang Trump niet de daad bij het woord voegt. Hè. Trump scheldt Netanyahu dan wel uit. Hebben we heel veel over gehoord de afgelopen dagen. Maar vervolgens doet hij niks om Netanyahu tot de orde te roepen. En zolang hij niks doet, weet Netanyahu, ik kan ermee doorgaan.
1: Het laatste nieuws wat ik vanavond op de Israëlische radio hoorde is dat er nu gepraat wordt over een mogelijke vermindering van de troepenaanwezigheid van de Israëliërs in Libanon als een soort compromis. Ik zie niet dat Israël daar helemaal vertrekt, want Netanyahu zit wat dat betreft klem. En hij zit echt klem wat dat betreft tussen Trump enerzijds, die wil waarschijnlijk dat hij weggaat, maar daar nog niet echt op aandringt. En anderzijds heeft hij een bevolking in het noorden van het land die zegt, als wij daar weggaan, dan staat ons eenzelfde lot te wachten als in het zuiden waar ze door Hamas werden overvallen. Dus hij zit echt klem wat dat betreft. Het is voor hem niet zomaar een oplossing. En het enige oplossing zou zijn dat er wordt op het ogenblik onderhandeld tussen Israël en Libanon, dat daar wel iets uitkomt. Aan de andere kant denk ik dat voor Netanyahu Libanon nog een mogelijkheid is om op de een of andere manier het akkoord met Iran te torpederen.
4: Ja. En Koen Petersen, wat verwacht je zal de reactie van Trump zijn als Netanyahu wel doorgaat en zijn leger blijft inzetten in Libanon?
2: Nou, Trump begint altijd onderhandelingen en overleggen met een dreigement. Dus dat zal ongetwijfeld doorgaan. Tegelijkertijd ziet Trump ook dat de steun in het algemeen voor Israël in de VS nog steeds significant is. Ja. Dus de mogelijkheden om Israël volledig te laten vallen zijn zeer beperkt. Ook gelet op de innige banden. Dat kun je niet binnen een paar dagen compleet laten kantelen. Dus mijn verwachting is dat als er wat meer rust weer in de situatie komt, dat Trump vergeten is dat hij Netanyahu heeft bedreigd. En dat hij dan weer op een normalere manier met Netanyahu zou omgaan. Ja. Zoals hij dat eigenlijk als president altijd heeft laten zien in relatie met anderen. Het is een scheldpartij en dreigementen om te beginnen. En zodra er weer een beetje rust op de lijn is, dan zijn dat opeens van grote vrienden. Dus ik sluit niet uit dat uiteindelijk vanuit Trump dat ook de houding zal zijn.
4: Ja. Een laatste ding dat ik zo opvallend vond in dat 14-puntenplan. Opeens duikt daar de VN-veiligheidsraad op. Mm-hmm. Moet de resolutie, moet dit akkoord dan bekrachtigen? Waarom wordt die VN-veiligheidsraad erbij gehaald als het een bilateraal akkoord is?
3: Nou, dat is ook gebeurd rond Gaza. Hè? Daar is ook een Veiligheidsraadresolutie heel erg doorheen gemanipuleerd.
4: Maar Trump heeft nooit enig ontzag voor de Veiligheidsraad?
3: Nee, in dit geval blijkbaar wel. Misschien is het ook wel iets wat door de Iraniërs is opgedrongen. Vergeet niet dat Iran heel erg hecht aan wat dan heet het internationaal recht. Trump hecht daar minder aan, zoals we weten. Dus ik denk dat dat erin gefietst is door de Iraniërs.
1: Maar als ik daarbij aan mag sluiten, ik hoorde vandaag ook de uitleg, en die klinkt heel plausibel, dat Iran hierop staat omdat Trump in der tijd het akkoord met Obama gewoon heeft verscheurd. En ze willen een garantie dat dit akkoord overeind blijft, internationaal.
4: Ja, helder. Nog even, Koen Petersen, vrijdag die ondertekening. Wordt dit een historische gebeurtenis?
2: Ik denk dat Trump het zoveel mogelijk op die manier zal presenteren, maar dat de commentaren in de VS, democraten en opponenten zijn altijd cynisch en kritisch hierover, en republikeinen zijn ook halfslachtig over dit resultaat in hun eerste reacties, dat het toch heel moeilijk zal zijn om dit echt grootschalig als grote overwinning aan te kondigen. Okay. Dus het zal een ondertekening zijn die voor de rest niet heel erg lang zal blijven hangen.
4: Ja, Paul Aerts, historisch dit?
3: Nee, denk het niet. Ik denk dat het heel snel zal blijken dat dit een heel weinig doordacht document is. Dat er zoveel haken en ogen aan zitten, zoveel vaagheden, dubbelzinnigheden. Dit gaat stranden, ja.
4: Ines?
1: Ja, het doet mij denken aan het Gaza-akkoord. 20 punten, we zijn bij punt 2 beland en dat was het.
4: Oké, nou, we gaan het zien. In elk geval fijn dat we jullie analyse daarvan konden genieten. Dank Paul Aerts, Ines Polak en Koen Petersen. Graag gedaan.

0: Leon Bridges is dat met Better Man. En we gaan nog even naar Chris Wobbe, want die zit bij de wedstrijd Engeland-Kroatië. Chris, is het nog 3-2?
1: Ja, Marcia, het is nog 3-2. We zitten in de 73ste minuut. Moet je eigenlijk 3 minuten van aftrekken, want we hebben net een hydration break gehad. Hè, een onderbreking. Een aantal speelsteden liggen in bijna een tropisch gebied. En het is ook nog eens hurricane season. Dus ja, de weersomstandigheden kunnen nog verraderlijk zijn. Daarom sowieso verplichte hydration breaks. Iedere helft 1. Maar de klimatologische omstandigheden zijn zo verschillend. Dit stadion bijvoorbeeld, waarin wordt gespeeld, Dallas, is voorzien van een dicht dak en airconditioning. En die hydration breaks zijn punt van discussie, want die 3 minuten worden natuurlijk op het Amerikaans gevuld met reclame. En veranderen wat de sport. Terwijl nu Engeland weer komt opzetten. Het strafschopgebied van Kroatië in, maar de aanval wordt gestuit. 3 wissels al bij Kroatië gezien. Nu ook 3 bij Engeland. De belangrijkste bij Kroatië, Luka Modric. De absolute grote ster. 40 jaar, zijn 6e WK. 199 wedstrijden voor Kroatië. Regisseur op het middenveld werd er afgehaald na 57 minuten. En dat zei toch wel genoeg. Heeft Kroatië de handdoek al geworpen? We gaan het zo zien. We zitten in de 74ste minuut. Engeland 3, Kroatië 2.
0: Ja, 35 plus is een solovoorstelling over hoe het is om als man en als zwarte man geen kinderen te kunnen krijgen. Theatermaker Bill Romy gaat er dit najaar het theater mee in en vrijdag speelt hij in Rotterdam zijn eerste try-out. Een kort fragment.
2: Wil je wat grappigs horen? Misschien zelfs ironisch. Toen ik 1 jaar of 17 was, weet ik dat ik ooit heb gezegd dat wanneer ik een kleine heb, dan kan ik vredig gaan. Wetende dat een deel van mij voort zou leven. Dat zou mijn legacy zijn. En nu denk ik, wanneer ik kom te overlijden, heb ik niet eens kinderen die me kunnen begraven.
0: Nou, welkom bij Romy.
3: Dank je wel.
0: Je zei grappig en ironisch in dit fragment, maar dat is het niet echt, hè?
3: Nee, zeker niet.
0: Nee, want hoe lang weet jij al dat je geen kinderen kunt krijgen?
3: Ik kwam er een week voor mijn 26e verjaardag achter.
0: Oh, en was dat per toeval of hoe kreeg je dat te horen?
3: Destijds woonde ik samen. Ik was toen zo rond mijn 23ste. Ik was jong toen ik ging samenwonen. En uiteindelijk wil je toch dan de volgende stap wil je maken. En dat was voor ons dan een kleine. En uiteindelijk zie je na een tijdje dat er eigenlijk niks gebeurt. Dus dan ga je denken van misschien moeten we kijken wat er aan de hand is. En dan eigenlijk net als hoe het ook een beetje binnen de maatschappij is, ga je er meestal vanuit dat dat direct bij de vrouw ligt. Dus het onderzoek wat we hebben gedaan was ook gericht op haar. En uiteindelijk kwam de uitslag en dan hoor je dat het niet aan haar is. En niet gelijk van, joh, dan is het probleem bij u. Maar daar moet dan ook weer een onderzoek voor plaatsvinden. En toen dat onderzoek plaatsvond, kwam het bericht zeg maar van, joh, het is niet mogelijk. Je bent niet in staat om kinderen te krijgen. En u bent ontvruchtbaar. En dat was wel dat was hard om te horen. Op dat moment eigenlijk nog niet echt direct een besef. Je hoort het wel, maar

0: Dus ik denk dat het verdriet even groot zou zijn.
1: Ja. Ja, en nu ben je jaren verder. Want hoe oud ben je nu, als ik vragen mag?
0: 41.
1: 41. Wat doet het nu bijvoorbeeld met je als iemand vraagt... Goh, heb jij ook kinderen?
0: Nu dat ik wat meer met de voorstelling bezig ben... kan ik er wat makkelijker over praten. Maar een aantal jaar geleden was dat heel moeilijk. En dan probeer ik me sowieso te distancieren van dat gesprek... voordat die vraag bij mij zou komen. Ga ik misschien, ik weet niet, afhankelijk van waar we zijn... wat drinken halen of...
1: Als het ergens over kinderen ging, dan maakte jij dat je wegkwam.
0: Ja, in principe wel. Voordat ik echt voelde dat die vraag een beetje ook bij jou gaat komen... of je kan niet echt meepraten in het gesprek. Of als die vraag dan kwam, dan kwam er meestal een leugen. Ik ben er nog niet klaar voor. Ik zoek even zorgen dat er wat meer stabiliteit in mijn leven komt. Of ik wil nog bij mijn moeder, zeg maar. Dus al dat soort smoesjes ga je dan vertellen om het niet te zeggen wat er echt is.
1: Want...
0: schaamte. Pijn, maar ik denk voornamelijk de schaamte. En wat je toch een beetje gaat doen... je gaat je eigen gedachten in andermans ogen projecteren. Dat ook al vertel je het niet, dat je denkt ergens toch van... ze weten het, misschien zien ze het. En dat is gewoon een gedachte. En ook al is dat niet zo, maar dat gaat wel echt in jou. Ja. Dat gaat echt in je leven.
1: Ja, en denk jij dat zo ongewild, kinderloos, onvruchtbaar... denk je dat dat anders voelt of iets anders betekent voor mannen dan voor vrouwen? Want je zei net, je verwacht eigenlijk dat het bij de vrouw ligt. Dat hoor je vaker.
0: Ik vind dat moeilijk aan te geven. Ik denk in eerste instantie dat het verdriet er als eerste sowieso bij beide zal zijn. Mm-hmm. Wat het voor mij betekent als man... is dat in het begin je voelt je minder man. Zeg maar, omdat het krijgen van kinderen is uiteindelijk... is dat tuurlijk, bij uitstek is dat niet alles. Maar het is wel iets wat we heel erg linken daaraan. En het voelt dan toch alsof er een stukje mannelijkheid... van jou weg is genomen.
1: Dus dat niet vader worden, dat veranderde eigenlijk je man zijn?
0: Hoe ik me voelde wel. In het begin. Nu kan ik daar wat beter mee omgaan ook natuurlijk... omdat een voorstelling me daarmee helpt en er ook over te praten. En weet ik dat dat natuurlijk niet zo is. Maar de eerste aantal jaren was dat helemaal niet zo. Zeker niet.
1: Dan kun je beschrijven wat er dan gebeurde? Was het dan dat je gewoon minder macho was? Of dat andere mensen zo naar je keken, dacht je?
0: Ondanks ik zelf niet direct een macho persoon ben... is dat toch wel iets... ik ben wel iemand die vanuit een ander soort milieu komt... dus met een streetwise mentality. Dus ja, ik kom wel van buiten, om het zo maar dan te zeggen. Ik was wel met de jongens buiten. En niet dat wij de stoere superguys waren... maar je voelt je ergens toch wel anders dan de rest.
1: Ja, en denk je dat het anders is voor een zwarte man... dan het is voor een witte man?
0: Waar ik voor mij zie dat het anders is, is de manier hoe ze ermee omgaan. Ik ben een tijdje geleden in contact gekomen met een boek dat gaat ook over ongewenst kinderloos zijn. En je merkt dat één, er wordt wat luchtiger over gesproken, en misschien is dat wel zelfs fijn. Maar er worden ook misschien bepaalde soort grappen gemaakt die je bij de zwarte gemeenschap niet snel zal zien, omdat het toch iets is wat heel gevoelig ligt, zeg maar.
1: Zoals wat dan?
0: Zoals van, als het bij jou niet lukt, misschien moet ik het dan een keer met jouw vrouw proberen. Dat is niet bij mij gekomen, maar dat soort dingen hoor ik wel binnen de witte gemeenschap.
1: Dat zeggen witte mannen onder elkaar, maar zwarte niet.
0: Nee, dat één, omdat ze weten het niet eens van elkaar, en twee, dat is een grap die we nooit zouden durven te maken. Ja. Echt niet.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Die zou je niet eens durven te maken.
0: Nee, zeker niet.
1: Ze zijn
0: niet
1: harder dan daarin voor elkaar. En waarom wilde je uiteindelijk hier een voorstelling over maken? Want het is heel erg persoonlijk.
0: Ja, toen ik de eerste uitslag kreeg vanuit de arts... en zij ook echt zag dat hoe aangedaan ik was... en toen vroeg zij aan mij van wat ik ermee zou doen. Want ze dacht, misschien zou ik met iemand moeten praten. En toen zei ik al tegen haar van... ik ben een maker, ik maak er wel wat van. En toen wist ik nog helemaal niet in wat voor vorm dat gegoten zou worden. Maar ik heb wel altijd geweten dat ik het op deze manier zou doen. Omdat dat is iets wat mij, dat staat dichtbij voor mij. En ik zie het toch als mijn taak als spreker. Ik heb die gelegenheid om te spreken wat dat betreft. Dus dan denk ik van, dan moet ik daar wat over zeggen. Om het toch bespreekbaar te maken en wat meer de wereld in te brengen.
1: Omdat het ook anderen kan helpen.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, ja, precies, want je bent maker, performer, woordkunstenaar, theatermaker. Je woont en werkt in Rotterdam-Oost.
0: Ja.
1: Je doet ook veel projecten met jeugd, las ik. Zou je voor jouw gevoel nu een ander leven leiden, 41, als je wel vader was geworden?
0: Ja, ik denk als persoon zou ik voornamelijk nog wel grotendeels dezelfde persoon zijn. Ik denk dat het dan voornamelijk zou zijn in hoe je je dagen zou indelen, ook qua werk. Want wat ik nu dan wel heb is,

0: altijd. Soms lijkt het zo. Dus ik kan dan ook meer tijd zetten in mijn werk.
1: Ja.
0: En dus ik zie ook bij mijn vrienden van, als ik ze misschien bel, ja, ik moet die jongens even bellen, brengen naar voetbal of even naar zwemmen en dat soort dingen. En ik heb dat niet. Dus dan zijn dat weer uren waarvan ik denk van, oké, ja, dan weet je wat, dan maak ik deze tekst nog wel even af. Of dan doe ik dit nog wel even, zeg maar. Dus het gaat ergens, gaat het een soort van door.
1: Ja, je hebt meer tijd om hele mooie voorstellingen te maken.
0: Ja, dat onder andere wel, zeker.
1: Ja, de try-out van deze voorstelling, 35 plus, die is vrijdag te zien in Podium Islimunda in Rotterdam. En dit najaar in het Nieuwe Luxor. Heel veel dank voor je verhaal, Buromi.
0: Dank je wel dat ik er mocht zijn.
1: Ja. Vanmiddag werd voor het eerst een nieuwe kinderboekenprijs uitgereikt. De Groene Griffel. Voor boeken die kinderen de liefde voor natuur en wilde dieren bijbrengen. Winnaar is Lotte Stegeman met haar boek Wij Beren. En daarin komen de 8 berensoorten op aarde zelf aan het woord over hun leven. Welkom Lotte en gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Het boek ligt voor jou.
2: Ja.
1: Het is prachtig geïllustreerd door Marieke ten Berge. Het juryrapport zegt, dit boek is een geweldige manier om de wereld eens te zien vanuit de ogen van een dier. En dan begint het boek met de woorden, wij zijn smerig, wreed, bloeddorstig en verschrikkelijk.
2: Ja, de bruine beer die gaat er met gestrekt been in.
1: Ja, die gaat er met gestrekt been in.
2: Ja.
1: Je hebt ook een berenkettingje om je hals. Wat heb je met beren?
2: Ja, ik ben al heel erg lang enorm gefascineerd door beren. Het begon al toen ik heel klein was. Ik had een enorme hekel aan poppen. Ik vond poppen heel eng. Ik had toen al knuffelbeesten. Het waren vooral knuffelberen.
1: Ja.
2: Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal realistisch. En in 2016 ben ik een heel eind gaan fietsen. Van Florida naar Alaska. Dwars door Amerika. En hoe verder ik de bergen introk, hoe meer waarschuwingsborden ik tegenkwam. Dus overal waar ik kwam, stonden borden met gevaarlijke weg, beren, blijf in je auto. Dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar als je op een fiets zit, is het wat minder. Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam. Zo ergens tegen de grens met Canada aan.
1: Want die was heel schattig en aaibaar.
2: Nou, schattig en aaibaar zal ik hem zeker niet noemen. Hij bleef vooral op een veilige afstand, wat ik wel heel prettig vond. Maar hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik was veilig op die fiets op het eindje van hem vandaan. Maar ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier. Hier moet ik meer over ontdekken.
1: Toen dacht je, hier moet ik een boek over schrijven.
2: Dat zat toen al, dat zaadje werd geplant. Ja, en helemaal toen ik er daarna nog de rest van de fiets toch nog 12 tegenkwam.
1: Oh.
2: Dus dat werd alleen maar meer.
1: En het was allemaal onproblematisch.
2: Tijdens die fietstocht was dat heel onproblematisch. Dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Want ik kwam door gebieden waar beren op veel plekken best wel gewend zijn aan mensen, aan toeristen. Als beren gevoerd worden regelmatig, of mensen zien als etensbron in ieder geval, of als een gevaarlijke vijand, dan kan het natuurlijk wel eens misgaan. Het gebeurt heel zelden, maar het is niet uitgesloten.
1: Ja, want ik reisde naar Roemenië, ging daar wandelen in de bergen, en werd ook echt wel bang gemaakt door beren. Ook doordat diezelfde week een vrouw door een beer was gegrepen, een Belgische vrouw van 21... en teruggevonden in de vallei met, zoals in de Roemeense krant stond, wonden onverenigbaar met het leven.
2: Ja, dat klinkt vrij gruwelijk, hè?
1: Ja.
2: In Roemenië heb je een hele beroemde weg. Daar ben je misschien ook overheen gereden. En die weg is berucht om het feit dat er heel vaak beren langs de weg staan, bruine beren, te bedelen om eten.
1: Ja.
2: Maar dat hebben wij dus eigenlijk echt een beetje zelf verpest voor ze, door ze daar steeds eten te gaan geven. En dan vraag je om problemen.
1: Ja, en waarom dacht je, ik moet nu echt een boek voor kinderen schrijven over die beren?
2: Nou, kinderen voorkomen. Ik kom heel veel op scholen natuurlijk. Ik schrijf al jaren kinderboeken. En kinderen zijn ongelooflijk dierenliefhebbers, dierenfans. Dat zit er echt een beetje van nature in. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beren.
1: Ja, en dat wordt ook in het boek verteld vanuit een ik-persoon. Hè? Dat is het mooie en aantrekkelijke, vond ik ook echt aan het boek. Dat je helemaal vanuit de beer dit verhaal ook heel geestig vertelt. Je beschrijft 8 berensoorten op aarde.
2: Ja.
1: Heb je een lievelingsbeer?
2: Ja, ik vind het heel moeilijk, want ze zijn zo verschillend, die soorten. En de individuen daarbinnen natuurlijk ook. Maar ik vind bijvoorbeeld de brilbeer is een heel schuchtere, teruggetrokken, een beetje, nou ja, bedeesde beer, zou je bijna kunnen zeggen. Vind ik prachtig. De honingbeer is een stuiterbal die ik omschrijf als een beetje een ADHD'er, zou je misschien kunnen noemen, onder de beren. Die scharrelt de hele dag rond. Maar uiteindelijk kies ik toch elke keer weer voor die bruine beer die ik zelf ook uitgebreid heb kunnen bestuderen.
1: En waarom die?
2: Want de hoofdverteller.
1: Waarom die?
2: Ik denk dat het deels is omdat ik hem echt het beste ken. Dus ik heb in Alaska, in een gebied waar geen mensen komen, waar alleen maar beren leven, met een paar gidsen een paar dagen kunnen kamperen tussen die beren. En daar zag je ze echt in een hele ontzettende natuurlijke habitat. Niet verstoord door mensen, niet gewend aan mensen die ze eten geven of die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Dus ze lieten ons totaal links liggen en gingen helemaal een eigen gang. En ik heb 5 dagen lang kunnen zien hoe ze leefden, hoe de moeders met de jongen omgingen, hoe ze achter eten aangingen, hoe ze met elkaar omgingen, hoe ze luierden. Ik heb ze van heel dichtbij leren kennen, dus ik durfde in de huid van die bruine beer te kruipen en hij liet me niet meer los.
1: Ja, en wat vertelt die beer ons wat wij nog niet van hem weten?
2: De bruine? Of ja, zijn we allemaal zo hun verhalen?
1: Ja, nou, de bruine, want die is je hoofdpersoon.
2: Nou, ik vind één mooi ding wel dat mensen heel vaak denken is bijvoorbeeld als een beer rechtop gaat staan, waar beren heel goed in zijn, net als mensen, dat echt een beetje een soort van aanvalsbeweging is. Dus als een beer op een afstand, zich hoog maakt, dat is linker soep. Maar eigenlijk 9 van de 10 keer doen beren dat gewoon omdat ze dan hoger staan en beter kunnen zien. Dus ik zag een moeder met haar 3 jongen. En ik zag haar urenlang vissen in de rivier, terwijl de jongen aan de kant zaten. En die stond de hele tijd rechtop gewoon om zich heen te zoeken naar waar een vis voorbij kwam. Niet meer dan dat.
1: Ja, en is er ook een beer waar je eigenlijk niet zoveel mee hebt, waarvan je denkt, nou, dat is best wel een eikel, een etterbak?
2: Een eikel, ja. Nou ja, de lippenbeer is een behoorlijke fanatiekeling, maar daar heeft hij een hele goede reden voor. Hij kan namelijk niet zo goed bomen klimmen, dus hij moet zich op de grond verdedigen. Hij komt steeds vaker mensen tegen in India. Mensen en beren wonen daar, komen daar steeds dichter bij elkaar in de buurt. En die kan behoorlijk venijnig uit de hoek komen. Ja, daar kan hij ook niet zoveel aan doen, want hij heeft niet echt een vluchtkans. Dus ik zou kunnen zeggen, pittige beer, maar tegelijkertijd, ja, als je dan weer ziet hoe die beer met haar jongen omgaat en hoe die beer eigenlijk heel sociaal is met andere beren, dan kan ik daar ook weer niks tegen hebben. Dus nee, sorry, ik hou van ze allemaal.
1: Alle beren zijn je even lief. En er staan ook allemaal hele leuke weetjes in het boek, zoals over de honingbeer.
2: Ja.
1: Die ruikt heel lekker, zelfs zijn poep. Hoe komt dat?
2: Die doet het heel goed op scholen altijd. Er zit standaard in mijn quiz. Want dat verwacht je natuurlijk niet, dat een beer lekker kan ruiken. Wetenschappers weten het niet helemaal zeker, maar het zou zomaar kunnen dat het wel echt iets met zijn dieet te maken heeft. Een honingbeer is heel dol op honing. Dus wie weet is dat het. Bewijs is er geloof ik niet. Maar het is inderdaad zo dat hij een beetje zoetig lijkt te ruiken. Zelfs zijn drollen die schijnen dus lekker te ruiken, hebben wetenschappers mij weten te vertellen. En dat is wel ideaal, want ze moeten die poep heel vaak onderzoeken om te kijken wat hij allemaal eet. Nou ja, dan kun je maar beter een welriekend trolletje hebben.
1: Dan maar de honingbeer. En je zegt beren grommen of brullen, behalve de panda. Hoe klinkt dan de panda?
2: Ja, ik kan ik niet helemaal zeggen, maar het is een beetje een ongedefinieerd ander geluid dan een brul. Het is een wat. Ik zou niet na kunnen doen.
1: Nee,
2: kan ik je eerlijk
1: vertellen. Wou ik natuurlijk vragen.
2: Ja, nee, sorry. Ik moet je teleurstellen.
1: Ja. Nee, en. Maar goed, die panda die is ook weer een apart soort beer.
2: Ja, het is een totaal ander soort.
1: Beetje de slow-mo.
2: Hij heeft een beetje de reputatie dat het een ontzettende luie sukkel is. Je hebt natuurlijk ook heel veel van die klunzige filmpjes waarin ze de hele tijd uit speeltoestellen vallen enzovoorts. Maar eigenlijk is die panda een ontzettende slimmerd op zijn eigen manier. Die eet alleen maar bamboe, kan die ook niks aan doen. Dat is nou eenmaal wat hij eet. En dat is een beetje alsof een mens de hele dag bleekselderij zou eten. Dan moet je heel veel van eten om genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen. Dus als die panda de hele dag rondjes zou rennen, zou die zichzelf in de voet schieten. Want dan blijft er geen energie meer over.
1: Ja, en goed, dit boek ligt er nu. Ben je dan klaar met beren hierna? Of gaan beren blijven die belangrijk in jouw leven?
2: Ja, dit was het eerste boek waar Marieke en ik, we hebben het boek helemaal samen uitgeplozen en samen in elkaar gezet, waarbij Marieke en ik het echt erg vonden dat het af was. We baalden als een stekker. We wilden niet dat het klaar was. Dus we zijn stiekem in ons achterhoofd, los van allemaal andere plannen die we hebben, toch aan het nadenken over nog eentje.
1: Kijk, Dankjewel. Ik ga nog even naar het voetbal. We gaan nog even naar Chris Wobben. Hoe staat het voor?
3: Slotfase in Dallas. 4-2 inmiddels de voorsprong voor Engeland. Rashford maakte hem uit de omschakeling. De voorzet was van Rodgers. Snelle aanval en van heel dichtbij. Rashford dus op 4-2 met zijn Engeland. Dat een uitstekende indruk maakt tegen toch echt een goede ploeg Kroatië. Dat er alles aan doet, maar gewoon niet meer doorkomt. En dus is dit een spectaculair duel geworden. En Engeland wordt eerst sinds jaren echt goed begonnen aan een eindtoernooi. Vanavond, of eigenlijk vannacht, Ghana, Panama, de tweede wedstrijd in deze pool. Dan om 4:00, als je er nog zin in hebt, Oezbekistan, Colombia. Echt een krakertje. En daarna dan gaan we beginnen aan de tweede ronde in de groepswedstrijden met Tsjechië, Zuid-Afrika en Zwitserland tegen Bosnië. Genoeg voetbal dus te zien. Maar Engeland wint met 4-2 voorlopig, terzij er nog een goal bij komt van Kroatië. En maakt een uitstekende indruk.
1: Ja, dit was het Oog. Nog veel dank aan Lotte Stegeman over haar berenverhaal. Dit was het Oog. Morgen zit hier Eshwet El Miloudi. En op deze zender gaan we door met Nooit Meer Slapen met Sarah Jenner. Voor nu een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
2: Let op, het hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
1: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
3: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
4: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
5: Mitch.
3: Deze week in Docs.
5: Ga je mee?
3: Troostdieren.
5: Nee?
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
5: De stop is ook belangrijk, hè?
3: Nu op NPO Luister.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
13: alleen de prijs is anders.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
19: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
20: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
19: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
21: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
22: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
21: Radio Oost. De nacht bij Oost.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: City Duikers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.